Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: such a gracious great ball of fire.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij 1 persoon omkwam en 3 mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in 2 golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de Franstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde Banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriev-Ri aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in 2 golven, waarbij de 2 gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween naar een werkoverleg in Saramaka. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijven, vond een uitgebrande auto in een moeras in Saramaka. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzamelingen uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien, al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde bangalijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriiv-Ri aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween na een werkoverleg in Saramaka. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijven, vond een uitgebrande auto in een moeras in Saramaka. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzamelingen uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Britse Ethel Caterham vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Caterham zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je

leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde Banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriiv-Ri aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien, al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Steeds minder leerlingen kiezen voor een VMBO-brugklas, terwijl Nederland juist veel vraag heeft naar mensen die met hun handen kunnen werken. Dat meldt het AD vandaag. Het aantal brugklassers daalde in 10 jaar met meer dan 10% naar minder dan 74.000. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO-B en VMBO-K, waar het aantal leerlingen met ruim een kwart afnam. Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en Kaiserslautern raakten meer dan 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. De 1400 ingezette agenten hadden confrontaties verwacht. Supporters gooiden bekers en fakkels en 35 agenten raakten licht gewond. Na het laatste fluitsignaal werd een spandoek in brand gestoken. Kaiserslautern won met 1-0. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Britse Ethel Caterham vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld.

Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Kate Ram zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinée met Maarten van Leeuwen.
1: En natuurlijk met Frans Lubbers. Jij zit achter de knoppen en jij hebt weer mooie muziek gekozen. Welkom beste luisteraars, welkom bij de matinée van 21 augustus 2026. 21 augustus. Weet u nog, misschien de oudere luisteraars, 1968, 58 jaar geleden, maar toen viel de Sovjet-Unie binnen in Tsjechoslowakije. Nou, iets vergelijkbaars vindt nog steeds plaats vandaag. Ik stel voor dat we eerst eens even... Oh nee, wat geef ik ze nog even vertellen? De temperaturen. De laagste temperatuur op 21 augustus was 3,2 graden in 1986 was dat. En de hoogste, 31,9 in 1943. Nou, daar kijken we tegenwoordig niet meer van op, hè? Frans, ik denk dat we toe zijn aan totaal verkocht van Katja Schuurman.

Katja Schuurman met Totaal Verkocht. Ja, het eerste uur van de matinée. En wat gaan we dit eerste uur doen? Nou, over een minuutje of 5, 6... dan ontvangen we op de telefoon Mirjam Barendrecht. Zij is van Orpheus. En misschien weet u het niet, maar Apeldoorn is ook dit jaar satellietstad van de opening, het culturele opening van het seizoen. En zij gaat vertellen wat Apeldoorn gaat presenteren in dit kader. En om 2:30 komt Ben Mouw van het Erfgoedplatform. En hij komt naar de studio en hij heeft vast heel veel te vertellen over, ja, wat Apeldoorn in het verleden heeft betekend en wat ze vandaag daarvan kunnen laten zien. Wie is er jarig vandaag? Of wie had er jarig zullen zijn? Wie is er geboren in ieder geval op 21 augustus in 1938? Dat is Kenny Rogers. Overleden 2021, maar nog steeds zijn muziek is nog steeds soms actueel en soms in ieder geval leeft het nog steeds voort. En we draaien het nummer Ruby van Kenny Rogers.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Ja, Ruby van Kenny Rogers. Hij zingt het lied van de militair die gewond is geraakt in die akelige oorlog in Azië. Vietnam toen. Hè. Ook dat weer nu. Ja, eigenlijk de tijden herhalen zich weer. Hè. Nu weer een akelige oorlog in Azië. Maar toch, Sing in the Rain. Het is vandaag lekker regenachtig. Dus Sheila B. Devotion gaat lekker genieten van de regen. Hier komt ze.

0: Singing in the Rain. Aan de telefoon Mirjam Barendrecht, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, je bent van de organisatie Orpheus.
1: Klopt.
0: En Orpheus wordt weer, krijgt er weer heel druk dit weekend, de komende dagen, want het is de opening.
1: Ja, maar niet alleen Orpheus, want wij organiseren dit met heel veel culturele partijen. Ja, en wij zijn er slechts eentje van.
0: Oké, okay. Maar je gaat in ieder geval vertellen wat jullie organiseren samen met al die andere partijen, hè, van de komende
1: Zeker.
0: Tijd.
1: Zeker, ja, ja.
0: En de opening is natuurlijk het culturele seizoen in Nederland. Het centrum van cultuur, zullen we maar zeggen, dat ligt niet per se in Apeldoorn, maar in Amsterdam, hè, in het algemeen. Maar toch mag Apeldoorn ook dit jaar weer een rol spelen hierin, hè?
1: Ja, dat klopt. Dan. Vorig jaar waren we natuurlijk gaststad van de allereerste echte editie van de opening van het culturele seizoen.
0: Ja.
1: Er was vroeger zoiets als de Uitmarkt in Amsterdam.
0: Ja.
1: Maar nu trekken ze het land in.
0: Ja.
1: Vorig jaar waren wij de gaststad. Dit jaar is dat Eindhoven.
0: Ja.
1: Maar het is ons vorig jaar zo goed bevallen om met elkaar het culturele seizoen te openen, dat we als culturele organisaties, en dan bedoel ik zowel de grote organisaties als de amateurorganisaties als de binnenstadondernemers, de handen ineen hebben geslagen en gezamenlijk een heel mooi programma hebben gemaakt waarin heel Apeldoorn, jong en oud, van kan genieten 28 tot en met 30 augustus.
0: Nou, het is in ieder geval heel erg mooi dat het niet beperkt blijft tot de Randstad, maar dat ook de provincie gelegenheid krijgt om wat te laten zien, hè?
1: Precies, we moeten niet zo bescheiden zijn, we moeten dat gewoon opeisen.
0: Zo is het, helemaal gelijk.
1: Ja. Ja.
0: Nou, wat gaan jullie allemaal doen?
1: Nou, laat ik er een paar dingen uithalen. Want het is heel veel.
0: Ja.
1: Maar ik ga alvast zeggen dat het hele programma kun je vinden op inapeldoorn.nl en dan / de opening.
0: Ja.
1: Of je kunt de app downloaden van de opening. Daar vind je echt alles, want het is echt te veel. Alleen in Apeldoorn hebben we al bijna 60 verschillende activiteiten.
0: Nou, daar hebben we 5 minuten, gaat dat niet lukken, denk ik. Hè?
1: Nee, precies. Nee. Dus ik ga er een paar dingen uithalen. Er is op zaterdag en zondag in de middag is er op verschillende plekken in de binnenstad is er straattheater. Dus als nietsvermoedende bezoeker of als gerichte bezoeker word je opeens geconfronteerd met een leuke theatrale act op straat. Blijf je even staan, krijg je een grote glimlach en dan ga je weer door.
0: Is dat volgende week het weekend of komend weekend?
1: Nee, het is volgende week.
0: Volgende
1: 28
0: week,
1: tot en met 30 augustus.
0: Ja, dat moeten we even vaststellen, dat het die dagen dus speelt allemaal. Ja.
1: Dan is er op die zaterdag en zondag ook een podium op het Katerplein.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn allemaal voorproefjes te zien, dus ook allemaal gratis, van wat er het nieuwe seizoen te beleven valt. En dat is bijvoorbeeld een voorproefje van ballet, voorproefje van musicals. Orpheus krijgt komend seizoen ook de oude vleugel van Ramse Shaffi.
0: Oké. Okay.
1: En daar gaan we een heel programma voor maken in Orpheus. Maar je kunt op het Katerplein op zaterdagmiddag alvast meezingen met de Ramsesliedjes.
0: Oh, dat is natuurlijk te geweldig, hè? Dat speelt iedereen bijna wel aan.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Nou, dan is er ook Sylvester Zwaneveld, Sylvester's Comedy Club. Dat is ook altijd 1 keer in de maand in Orpheus. Maar nu doen we het op het Katerplein. Nou, daar is natuurlijk veel geroezemoes. Dus dat is met een koptelefoon op, zodat je alles goed kan horen. En op zondag zijn er in de begin van de middag zijn er vooral kindervoorstellingen. Maar er is ook een optreden van het Steven Faber trio. Dat is een jazz trio. En Steven woont in Apeldoorn en organiseert ook zelf jazzconcerten. En dit is de aftrap daarvan.
0: Is
1: van alles.

0: Het zijn dus eigenlijk allemaal voorproefjes, hè? Dat je kunt kennis maken met wat je te wachten staat in Apeldoorn.
1: Precies. Het hele weekend gaat over de start van het culturele seizoen en het openen van je wereld. Je enthousiast maken voor wat komen gaat. Ja, bijvoorbeeld in ASEC, dat is op zaterdag tussen 12 en 5 open. Daar vindt van alles plaats. Bijvoorbeeld Orkest de Ereprijs. Die zit ook in dat gebouw en die geeft een speciaal concert voor kinderen. Wat denk ik hartstikke leuk is. Er zijn diverse amateurkunstorganisaties, koren, dans, die overal ook optredens geven. CODA is op zaterdag gratis toegankelijk. Nou, die hebben een fantastische expositie met de tekeningen van Tae Chong King.
0: We zijn al bijna...
1: De opening show, de grote kerk doet mee. Te veel om op te noemen eigenlijk.
0: Te veel om op te noemen, misschien toch nog één ding. Hè? Want ik lees hier dat een bijzonder onderdeel is de etalageroute. Misschien kun je daar nog iets van vertellen?
1: Ja, in 18 etalages in de binnenstad. Daar zijn aan winkels en soms ook een café beeldend kunstenaars gekoppeld. En die maken iets speciaal voor de etalage. Dus eigenlijk is Apeldoorn een soort openluchtmuseum waar je langs de etalages kunst tot je neemt.
0: En zijn dat plaatselijke kunstenaars?
1: Dat zijn allemaal kunstenaars uit Apeldoorn en eventueel directe omgeving.
0: Ja.
1: En dan kan je bijvoorbeeld bij Guusje of bij Sandman Optiek of bij Bever. Café de Vlierenfluiter doet mee, Nawijn en Polak. Dus je kunt gewoon lekker door de stad struinen en overal gluren.
0: Gluren en naar binnen dan misschien, hè, als zoiets te beluisteren valt.
1: Zeker, dat ook.
0: Ja, dan ga je lekker naar binnen.
1: Ook genoeg.
0: En dan kun je meteen boodschappen doen natuurlijk, hè?
1: En een terrasje meepikken.
0: En genieten van al het fijne wat Apeldoorn te bieden heeft.
1: Ja.
0: Ja, dus een heel mooi divers programma. Ik heb het niet allemaal kunnen onthouden, want het was te veel om in één keer op te nemen. Maar ik hoor dat het gewoon heel divers is. En dat je in ieder geval een voorproefje krijgt wat Apeldoorn op cultureel gebied gaat bieden de komende seizoen. En plaatselijke kunstenaars die hun werk tonen in diverse etalages. Dat is even in een notendop wat je hebt kunnen vertellen.
1: Dus in apeldoorn.nl de opening. Of de app downloaden en dan weet je alles.
0: Ja, en het speelt zich allemaal af van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. Dus we hebben nog een weekje voordat het zover is. Maar ik zou zo zeggen, bereid je lekker voor en zorg dat je dat weekend vrij bent. En lekker gaat genieten van een voorproefje van de cultuur in Apeldoorn.
1: Helemaal goed.
0: Dank je wel voor jouw informatie en graag tot de volgende keer.
1: Geen dank. Tot ziens.
0: Ja, dag.

0: When you ask about love van Matchbox. Nou, when you ask about love, dan heeft Ben Mouw ook wat te vertellen, hè, in relatie met RTV Apeldoorn.
1: Ja, zeker. Ja. Oude geschiedenis met de voorlopers van RTV Apeldoorn.
0: Maar daar gaan we niet over hebben, hè?
1: Nee, daar moeten we een ander moment wel eens een keer misschien. Als het een jubileum aan, of wat dan ook is en zo, dan is het leuk.
0: In ieder geval welkom in de studio weer. Je bent hier oude getrouwen, zeg maar, hè? En je bent ook van het Erfgoedplatform.
1: Ja.
0: En, nou, je komt hier om te vertellen wat jullie gaan organiseren.
1: Ja, wij organiseren natuurlijk door het hele jaar heen allerlei activiteiten.
0: Ja.
1: En dit jaar was een heel grote manifestatie, 150 jaar Spoor en Oranjepark.
0: Ja.
1: Maar goed, dat ligt inmiddels achter ons, alhoewel we nog kleine dingen doen. Zoals morgen onder meer, maar daar hoort u straks wel meer van het vertelgenootschap. Maar nu is het denk ik goed om nog even de aandacht te vestigen op de Atlas van Uddel.
0: Ja.
1: En wat verstaan we nu onder? Dan is het de gemeente Apeldoorn, CODA en het Erfgoedplatform zetten jaarlijks een wijk of een dorp in de aandacht.
0: Ja.
1: En dat gaat dan om vertellingen, fietstochten, wandelingen, lezingen, exposities, workshops, noem maar op. En we kiezen dan elk jaar daarvoor dan een wijk of een dorp. En dit jaar is de aandacht gevallen op Uddel.
0: Uddel?
1: Want dat dorp was nog niet aan bod geweest in al die 20 jaar dat we het al doen. Dus was de hoogste tijd om het te gaan doen. En toen bleek in de praktijk dat zelfs Uddels Belang, de dorpsraad, 100 jaar bestaat dit jaar.
0: Oh, kijk.
1: Nou, dus toen was er een mooie mix te maken om samen met elkaar een programma samen te stellen met allerlei lezingen en fietstochten en wandelingen.
0: En Uddel, dat is natuurlijk op zich wel een bijzonder dorp, denk ik. Hè?
1: Dat klopt.
0: Valt er veel te vertellen over Uddel?
1: Uddel heeft ook een hele rijke historie.
0: Ja.
1: En kon gelijktijdig met Apeldoorn, Apoldro, in 792 naar voren in geschriften. En Uddel onder Utuloch.
0: Ja.
1: Dus zij bestaan net zoals Apeldoorn al meer dan 1200 jaar.
0: Zo.
1: En hebben zelfs nog veel meer prehistorie liggen. Als je gaat rondkijken rond het Uddelermeer en de Hunneschans. Mm-hmm. Dan ontdek je daar nog veel meer uit die oude tijd met grafheuvels, et cetera. Dus wat dat betreft voldoende historie aanwezig om bij stil te staan. En dat hebben we dan ook al in de afgelopen maanden gedaan.
0: Ja.
1: We hebben al lezingen laten gaan houden over onder meer ook een radarstation, wat daar natuurlijk bij Nieuw-Milligen gevestigd is. Maar ook al vertellingen over helemaal de historie. Van Meerveld, dat is een kleine buurtschap bij Uddel. En zo gaan we door met allerlei activiteiten. Want even nu was het rustig geweest in de zomerperiode. Maar vanaf 2 september gaan we weer verder met een aantal lezingen. Onder meer ook over het kroondomein door de rentmeester. En over inderdaad de geschiedenis van Meerveld. En dat gaan we dan doen op de plek zelf, hè, in Uddel. Het zij bij het Blanke Schot, of in het Wilhelminahof, of bij het Vossengat. Afhankelijk van waar accommodatie het meest geschikt is om die lezing te houden.
0: In Uddel?
1: Ja, in Uddel.
0: Of bij Uddel?
1: Ja, de expositie over Uddel, die bevindt zich op dit moment in CODA. Die staat er nu al een paar maanden en is nog weer even verlengd. We gaan kijken of we die dus ook nog in de loop van september over kunnen brengen naar Uddel. Om dan het laatste restje tot eind oktober hem daar ergens te kunnen plaatsen. Maar dat moet dan wel een geschikte ruimte zijn waar veel mensen komen.
0: Ja.
1: Mooiste zou zijn in Blanke Schot, wat dus onder meer ook een beetje het dorpshuis is.
0: Ja.
1: Of eventueel bij de supermarkt.
0: En jullie zijn nu dus iets gaan organiseren rondom Meerveld, begrijp ik?
1: Ja. Op 17 september dan vindt er 's avonds een lezing plaats over Meerveld. Door Rudy Wolfkamp, die is ook medewerker van de gemeente Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: Die woont ook daar in de streek. En ook van oudsher, dus komt hij daar vandaan. En die zal dus in het Vossengat.

0: een lezing gaan houden over het Meerveld.
1: Is daar veel over te vertellen? Want het is natuurlijk een kleine plaats.
0: Ja, het is een kleine buurtschap, maar toch wel met een grote historie. Ja. En dat is goed om dat eens voor het voetlicht te brengen. Zeker Tuurlijk. Voor mensen uit de omgeving zelf. Ja. Maar ook voor belangstellenden van elders. Ja. Om te merken, inderdaad, ook bij de andere lezingen die we gehouden hebben, dat er toch veel bezoekers ook uit Apeldoorn en elders trekt. Ja. Dus wat dat betreft slaan we daar wel mee aan om die lezingen te houden.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: En weet je er inhoudelijk al iets van wat er wordt verteld daarover?
0: Nee, wat dat betreft behouden staan wat zeg maar in het programmaboekje staat. En dat programmaboekje dat kan men op veel plekken in Uddel vinden, maar ook bij CODA. En daar staat naast de activiteiten die ontplooid worden ook achtergrond en geschiedenis over Uddel met wetenswaardigheden allemaal. Ja. En hoofdzakelijk wel over Uddelmeer en Heunershans, want dat dateert uit de Romeinse tijd. En iets minder Meerveld, maar dat hopen we dan ook van een echte bewoner daarvan te horen.
1: Ja, daar wijzer van te worden.
0: Is het extra interessant om te horen hoe dat beleefd wordt door bewoners daar.
1: Ja. Oké. We moeten even een plaatje draaien tussendoor. Maar. En dan vragen we al Frans of hij dat kan opzeggen. Ik denk dat we het hebben over... even kijken hoor. Is dat Don't Go? Don't Go van Hot House Flowers.

0: Ja, in de studio nog steeds Ben Mouw van het Erfgoedplatform. Je hebt verteld over Uddel en over Meerveld. Daar hebben we nog een lezing over komt de komende tijd. Maar je gaat ook vertellen over het Historisch Café op 4 september. En over het waarbij sprake is van Open Monumentendag. En ja, het Historisch Café bestaat 25 jaar.
1: Ja, inderdaad. In 2001 in september, toen geopend voor het eerst door toenmalig burgemeester Fred de Graaf. Naar aanleiding eigenlijk ook van de Open Monumentendagen, om daar dus wat meer aandacht aan te gaan schenken. En toen was het zo'n 4 keer per jaar. En dat is inmiddels uitgegroeid tot 6 keer. En inmiddels hebben we dus de leeftijd van 25 jaar met dat Historisch Café bereikt. En daar zijn we best wel trots op.
0: Ja.
1: Als werkgroep vanuit ook gemeente en CODA en het Erfgoedplatform. Dat we dit tot stand hebben gebracht.
0: Het Historisch Café wordt zelfs op een gegeven moment een historisch document.
1: Ja. Geleidelijk aan gaat dat ook inderdaad iets zelf worden. Ja, samen met CODA maken we dan ook het programma. En ook deze editie in september, 4 september, zal ook in het teken staan natuurlijk weer van de Open Monumentendagen. Ja. Daar zullen we een paar locaties de revue laten passeren. Maar in het tweede deel willen we dan toch uitgebreid stilstaan bij die 25 jaar. En daar zijn we bezig om daar toch een beetje een jubileumprogramma van te maken.
0: Ja.
1: Met terugblik op die 25 jaar. En te kijken ook wat er bij de bezoekers is blijven hangen over de jaren.
0: Ja.
1: En dat zullen we misschien in de vorm van een quiz of iets van die naad gaan doen.
0: Ja.
1: Maar daar zijn we nog mee bezig. Volgende week dinsdagmiddag. Dan komt de werkgroep weer bijeen na de vakantieperiode. En dan gaan we verder vaststellen hoe we het laten plaatsvinden in ieder geval. Iedereen is allemaal vanaf 5:30 van harte welkom.
0: En is de plek voor iedereen? Nou, dat
1: ja,
0: waarschijnlijk niet.
1: We zitten altijd in het café van CODA.
0: Ja.
1: En daar kunnen we, als het nodig is, toch wel zo'n 125 personen tegen.
0: Okay.
1: Dus met de inloop vanaf 5:00 hopen we toch zo rond 7:45 het gedaan te hebben. Maar meestal is dat tussen 5:30 en 7:30.
0: Ja.
1: Omdat ook eventueel mensen soms nog weer s'avonds, het zijn naar theater, naar film of anderszins gaan.
0: Ja.
1: Om dan
0: ja.
1: te zorgen dat men dat kan doen.
0: Ja.
1: Dus dat we dat in die tijdspannen doen. En met een korte pauze waarin een hapje en een drankje te verkrijgen is, dan hopen we een mooi programma weer te hebben.
0: Dus een terugblik op 25 jaar Historisch Café.
1: Ja.
0: En wie weet met de quiz op een andere leuke bezigheid erbij.
1: Even bepalen volgende week.
0: En er valt misschien wel wat te winnen dan ook, of niet?
1: Oh ja, als het goed is doen we daar natuurlijk dan wel. Als er echt een prijsvraag wordt of een quiz of iets in die richting, ja, dan zullen we ook zeker zorg dragen voor prijzen. Ja.
0: Maar daar gaat het natuurlijk niet om.
1: Het gaat om kijken welke kennis is blijven hangen in die 25 jaar.
0: Ja.
1: En hoe ver men verder eigenlijk op de hoogte is van het wel en wee rondom erfgoed en historie in Apeldoorn.
0: Ja. En het actuele onderdeel in dat Historisch Café gaat natuurlijk ook over de Open Monumentendagen. En die zijn op 12 en 13 september aanstaande.
1: Ja, zeker.
0: En ik heb hier een hele mooie brochure voor me, of vol, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar in ieder geval, er staat helemaal vol met monumenten in Apeldoorn. En er komt heel wat aan bod, zie ik.
1: Ja, we hebben gedacht om vanwege ook het thema veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Om wat meer mogelijkheden te scheppen voor aandacht te vragen voor echte oude monumenten. En daardoor hebben we het programma uitgebreid naar bijna 30 locaties. Zowel in Apeldoorn zelf als ook in Wenum-Wiesel, in Beekbergen en in Loenen.
0: Ja.
1: Hoenderlo dit keer niet, maar die doet ook vaak wel mee. En voor elk wat wils. Er zijn hele prachtige mooie woonhuizen die door bewoners ten open worden gesteld. Waar je echt kunt zien van wat werd er met dat erfgoed toch bewaard is gebleven en weer bij de tijd is gebracht, ook met duurzaamheidsmaatregelen.
0: En kun je dan spreken over veerkracht? Als je dat als dat het thema is, dan zeg je oude huizen die niet meer voldoen aan de eisen van de tijd, toch tegenwoordig weer zo veerkrachtig zijn. Hè?

0: dat ze worden hersteld, opgeknapt en aangepast aan de huidige tijd.
1: Ja, ja.
0: Dat ze weer gewoon volop kunnen meedraaien in de samenleving.
1: Ja, dat mensen kunnen ook met stimulans van de gemeente ook inderdaad ondersteuning krijgen bij de duurzaamheidsmaatregelen. Daar zal ook een stand van in de KSG, de Koninklijke Scholengemeenschap, staan tijdens de dagen. Voor mensen die nog geïnteresseerd zijn om te weten wat zij daaraan kunnen doen en welke bijdrage de gemeente kan leveren.
0: Ja.
1: Maar dat is al in heel veel gevallen gebeurt dat al. En dat zijn dus dan ja, in ieder geval mooie stimulansen om daaraan te werken als bewoner. Ja, verder hebben we natuurlijk toch ook, kan nooit missen, de molens die we allemaal hebben in Apeldoorn nog.
0: Ja.
1: Zelfs de oudste, de Weenumse watermolen uit 1313, dateert hij. Dat is de oudste binnen de gemeente Apeldoorn.
0: En die heeft natuurlijk onlangs weer toch een nieuwe eigenaar. En,
1: dat hele complex heeft een nieuwe eigenaar gekregen. En de molen is Rijksmonument en is ook gerestaureerd afgelopen jaar. Dus om die weer bij de tijd te maken. En die kan ook weer volop draaien. Nou, daar zijn we heel erg blij mee. Dat is ook een van de zaken die open is tijdens de Open Monumentendagen. Maar ook, natuurlijk kan de middelste molen in Loenen niet missen. Mm-hmm. Nog de oudste papierfabriek nog van Nederland. Meer dan 400 jaar waar je nog geschept papier kunt zien maken en kopen. Dus ook heel bijzonder en een mooie mogelijkheid ook om een excursie te krijgen daar om te horen hoe dat in zijn werk gaat. En ook in het Beekberg hebben we dan nog de Ruitersmolen. Ook inmiddels weer zover hersteld dat we naast papier ook gaan malen. En de Tulkensmolen, ja, dat is inmiddels een heel groot museum, Ford Museum. Met auto's, tractoren, motoren.
0: Mm-hmm.
1: En maar ook een heel oud complex waar ooit een molen volop heeft gedraaid. Dus in dat kader genoeg in ieder geval op dat gebied. Ja, twee landgoederen ook die we open hebben. Spelderholt in Beekbergen.
0: Ja, ja.
1: Ook in het verleden al vaker meegedaan. Maar ook daar kun je mooi het kasteel bekijken. Zullen een aantal voormalige stadsdichters van Apeldoorn optreden. Een excursie volgen over landgoed. Dus echt zeker de moeite waard. En ook landgoed de Ploeg in Wiesel, ook vorig jaar deelgenomen. Die zal ook weer opengesteld worden. En ook daar is het prachtig om te zien hoe dat landgoed nog beheerd wordt. En al jaren, tientallen jaren eigenlijk al wel, maar ook steeds weer aan het opknappen is. Dus prachtig, ja.
0: Ja, en ze organiseren er ook dingen bij Landgoed de Ploeg. Hè? Concerten, festival, als het niet vergis.
1: Ja, dat is ook een zandfestival. En NJO heeft daar vorig jaar opgetreden, maar die zal nu naar de katholieke Amtkerk in Loenen gaan.
0: Mm-hmm.
1: Om op te treden op zondagmiddag. En heel bijzonder, we hebben voor het eerst in het programma de hervormde kerk in Beekbergen. Dat is de oudste kerk van binnen de gemeente Apeldoorn.
0: Ja.
1: En die is op zaterdag te bezoeken met prachtige schilderingen. En daar zal de Veluwse kantorij optreden 's middags.
0: Ja.
1: Dus ook echt de moeite waard om een bezoekje te brengen. De stad, de opening is bij de Eikenboom. Het restauranthotel wat een paar jaar geleden weer in volle glorie is teruggekomen. Nadat het jarenlang verwaarloosd is geweest. Dus ook terecht veerkrachtig erfgoed. Want dat dateert eigenlijk al van meer dan 200 jaar geleden daar op die plek in Loenen. En daar zal ook 's morgens de officiële opening door wethouder Messerschmidt plaatsvinden om 10:00 op zaterdag 12 september. En 's middags al optreden ook van een koor op de deel, zoals we dat daar noemen. Ja, ja.
0: In Loenen, dat is allemaal.
1: Ja, dat is in Loenen. In Apeldoorn natuurlijk ook de grote kerk die meedoet op zaterdag. En de Onze Lieve Vrouwenkerk beide dagen. Dus naast de woonhuizen. De politieacademie die open gaat op zondag. Zaterdag dan hebben ze een besloten bijeenkomst daar. Dan kan het niet. Maar zondag wel. En wij verwachten dat daar weer heel veel bezoek naar trekken. Want ook vorig jaar zat hij in het programma. En toen trok hij op die ene dag al 2400 bezoekers.
0: Okay. Ja,
1: dus dat is behoorlijk. Maar goed, je kunt daar aardig de ruimte is allemaal door. Er is behoorlijke oppervlakte wat bezocht kan worden. En ook rondleidingen buiten. Dus wat dat betreft kunnen...

0: de bezoekers zeggen wel... hoeven niet over de hoofden te lopen, nee, bij wijze van spreken. En bijzonder, denk ik ook, om niet te vergeten... is de, aan de Brinklaan de atoombunker... daterend uit de Koude Oorlogstijd.
1: Ja.
0: Die kan bezichtigd worden. En daar vinden rondleidingen plaats door het Apeldoorn Schutzencollectief. Want je mag daar niet op eigen gelegenheid verder door. Nee. Dat moet toch onder begeleiding gaan. Het is nu ook een parkeergarage voor de appartementen daarboven. Maar je kunt nog veel dingen zien. Zoals ooit toen in die tijd van de Koude Oorlog dat aangelegd is.
1: Ja.
0: En daar dan in die tijd, als het nodig was, 6000 mensen opgevangen konden worden.
1: Rutje mutje, denk ik. Hè?
0: En dat waren dus, ja, dat was wel vol. Maar ja, er waren voldoende douches en wasgelegenheden en toiletten. Om daar inderdaad te kunnen volhouden.
1: Ja. Kortom, een hele waslijst met monumenten die kunnen worden bezocht. En nou, heb je belangstelling om daar naartoe te gaan... is het ook zeker interessant om op 4 september naar het Historisch Café te gaan. He, want dan krijg je daar toch een klein beetje een voorproefje, een inleiding in, denk ik. Hè?
0: Ja, dus zeker. Dan, ja. En nou, misschien voor de luisteraars ook inderdaad waar de programma verkrijgbaar is... Als het goed is worden ze deze dagen allemaal rondgebracht... bij heel veel boekhandels en ook Primera's, Buna's en Readshops. Horeca en ook bij Coda af te halen. Dus men kan zich van tevoren oriënteren... en kijken waar men een bezoekje wil brengen op 12 en 13 september.
1: Nou, je hebt een heel compleet verhaal gegeven... over een aantal dingen, wat meer details. En ik denk dat mensen... op 12 en 13 september hun hart kunnen ophalen in Apeldoorn en omgeving... Hè, door het bezoeken van de Open Monumentendag. En op 4 september lekker naar het Historisch Café. Ja. Dus kortom, er valt genoeg te beleven... en er is genoeg georganiseerd door het Erfgoed Platform. En nou Ben, erg bedankt voor wat je hebt gedaan... en bedankt dat je hier wilde komen. En,
0: graag gedaan en ik hoop dat we veel mensen mogen verwelkomen.
1: Ja, en ik hoop dat we elkaar nog een aantal keren hier later kunnen zien.
0: Heel graag.
1: Oké, dankjewel. Frans, dan hebben we het over How Crazy Are You, denk ik, hè? Van Meja.

Dit was How Crazy Are You? En het einde van het eerste uur van de matinee van 21 augustus. En we gaan eruit met Wheels van Billy Vaughan.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgende week vrijdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar, waarbij de maan voor zo'n 93% in de aardschaduw verdwijnt. De eclips begint om 3:45 en bereikt om 6:15 zijn maximum, kort voordat de maan onder de horizon zakt. Bewolking en bebouwing kunnen het zicht vooral in steden belemmeren. De verduistering eindigt helemaal om 9:04. Bij een crash van een vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië en stortte neer in bergachtig gebied op 60 kilometer van Zadar. De politie onderzoekt de toedracht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Steeds minder leerlingen kiezen voor een VMBO-brugklas, terwijl Nederland juist veel vraag heeft naar mensen die met hun handen kunnen werken. Dat meldt het AD vandaag. Het aantal brugklassen daalde in 10 jaar met meer dan 10% naar minder dan 74.000. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO-B en VMBO-K, waar het aantal leerlingen met ruim 25% afnam. Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en Kaiserslautern raakten meer dan 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. De 1400 ingezette agenten hadden confrontaties verwacht. Supporters gooiden bekers en fakkels en 35 agenten raakten licht gewond. Na het laatste fluitsignaal werd een spandoek in brand gestoken. Kaiserslautern won met 1-0. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is...

0: Dit is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: Ja, en achter de knoppen, zoals gebruikelijk op vrijdag, Frans Lubbers. Welkom bij het tweede uur van de matinee van 21 augustus 2026. Het jaar schiet al lekker op, hè? Dit uur hebben we twee gasten aan de telefoon. Over een minuutje of 10, Tim Kolderhof, u kent hem misschien wel. Hij is, de grote aanjager van de Zwitserhal, zullen we maar zeggen. Van Tim Kolderhof Events, als ik de reclame mag maken. En om 14:30, Martin Mes. Hij is van het Vertelgenootschap. En hij gaat vertellen over onder andere dingen als... Over 150 jaar spoor, het Oranje Park, Landgoed de Ploeg, waar ze iets gaan doen, en het Mystery Monument Dinner. Dus hij heeft heel veel te vertellen. En we hebben ook lekker veel muziek. En het eerste nummer dat we gaan draaien, is Binnen... Nee, Maggie van Redbone. Nee, Binnen zonder kloppen van de Dijk. Dankjewel.

gigant organiseert de buurt bios. En die bioscoop komt dus deze zomer naar je toe. En er zijn veel vertoningen in een aantal parken in Apeldoorn. En er zijn nog twee parken die nog aan de beurt komen. Dat zijn op 28 en 29 augustus, dus volgende week, in het Waterpark, nabij wijkcentrum De Stolp. En de films beginnen om 9:15 s'avonds. En op 4 en 5 september is het Springerpark aan de beurt. En dat is de hoogte van de speeltuin in het Springerpark. En omdat het dan iets eerder donker is alweer, beginnen de films om 8:30 s'avonds. En het mooie is, die films zijn gratis, toegang gratis. Je moet wel zelf die stoel meenemen en iets te drinken meenemen. Maar verder gratis genieten van mooie films.

0: Maggie van Redbone. Aan de telefoon Tim Kolderhof, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent van Tim Kolderhof Events, dat zal je niet verbazen. En ik zie dat jullie het Pim en Pom Festival organiseren.
1: Zeker. Ja.
0: En dat is voor de allerkleinste met hun ouders of grootouders, begrijp ik.
1: Klopt. We zagen eigenlijk in Nederland zijn er best weinig festivals voor peuters, voor kinderen tot 7 jaar. We dachten, nou, hoe leuk is dat om dat in Apeldoorn wel te organiseren. En dan door middel van het Pim en Pom Festival.
0: Ja, jong geleerd dus, is het gedaan, hè? Dus,
1: zeker. Ja. Volgend weekend gaan we los. Dus we kijken er heel erg naar uit.
0: Het zal misschien een iets ander karakter hebben dan een festival voor als pop of zo, zou ik maar zeggen. Hè? Dus,
1: zeker.
0: Het zal misschien iets prikkelarmer zijn.
1: Aan de andere kant, er is natuurlijk wel ontzettend veel te doen. Dus we hebben maar natuurlijk alles gericht op die peuters. Dus we hebben theatershows, we hebben racebanen, we hebben speurtochten, we hebben een voorleestentjes, we hebben springkussens. Dus alles voor de kleine kinderen is aanwezig. En alles helemaal in het Pim en Pom thema. Zoals Fiep dat ooit bedacht heeft.
0: Ja, Fiep Westendorp, hè?
1: Klopt, ja. Klopt.
0: En Pim en Pom, waren die altijd binnen of kan die ook buiten?
1: Nee, we organiseren het op het Zwitserterrein in de Zwitserhal.
0: Ja. Ja.
1: En daarvoor hebben we een groot buitenfestivalterrein. Dus we hebben zowel binnen als buiten. En dus mocht het regenen, hebben we alles binnen. En als het lekker weer is, dan hebben we ook buiten van alles en nog wat te doen.
0: Ja,
1: dus,
0: Het is buiten natuurlijk, hè, maar het weer is even omgeslagen.
1: Je weet het nooit.
0: De natuur is er erg blij mee, dus dat moeten we dan ook maar respecteren. Hè?
1: Inderdaad.
0: Ja. Dus als het binnen is, dan is het niet anders.
1: Inderdaad, zeker. Ja.

0: organiseren tijdens dit festival?
1: Ja, zeker. Oh. Met ze op de foto, knuffelen, alles, alles kan.
0: Kijk aan. Ja. Misschien ben ik wel van de generatie dat het een beetje langs me heen is gegaan. Maar voor de kleintjes geldt dat waarschijnlijk niet, hè?
1: Ja, nee, klopt. Nou ja, ze bestaan al sinds, volgens mij is het 1957. Dus op zich zijn ze er al een tijdje.
0: Ja, maar misschien niet zo bekend als... Dus
1: nee, klopt. Ze zijn natuurlijk net iets minder dan hier in Jan, maar prima pom, maar ja.
0: Ja. Ja, nou hartstikke leuk. Dus, dus er gebeurt van alles. Hè. Je zegt Pim en Pom zijn er. Dat is natuurlijk sowieso al een grote trekker. Maar er zijn nog veel meer andere dingen. De kinderen kunnen zich hele dagen van maken. Hè. Want het is,
1: het is vrijdag, zaterdag en zondag. Dus 28, 29 en 30 augustus.
0: Ja.
1: Er is al die drie dagen... Wat te doen, je kan alle drie de dagen komen, maar je kan er ook voor kiezen om eentje te komen uiteraard.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat de ouders denken van nou, één dag is wel genoeg.
1: Ja, precies.
0: Zou me niks verbazen.
1: Nou, nee, dat... kunnen ze mooi kiezen wat ze dan gaan doen. Ja, dus welke dag ze dat doen.
0: Op al die drie dagen is er ongeveer hetzelfde programma?
1: Klopt. Elke dag is daarin hetzelfde programma. Dus je kan kleuren, tekenen, voorstellingen. Echt van alles te doen voor de doelgroep tot 7 jaar.
0: Ja, en de ouders of grootouders die kunnen dat gewoon gadeslaan en genieten van...
1: Zeker, absoluut.
0: Van hun kinderen. Ja.
1: Absoluut,
0: ja.
1: Zeker. Ja.
0: En hoe laat moeten ze er zijn? Nou ja, moeten niet...
1: Van 9 tot 5 gewoon zijn we geopend.
0: Zo, ja.
1: En we hebben eigenlijk de hele dag door shows en entertainment en activiteiten. Dus eigenlijk kun je de hele dag door komen. Kaartjes kun je bestellen op het Pim en Pom Festival.nl. Dus daar zijn ze nu nog te koop. En kun je inderdaad zelf kiezen welke dag je komt. Dus
0: Dus www.hetpimenpomfestival.nl. He, dus
1: klopt.
0: Het Pim en Pom Festival, allemaal aan elkaar vast.
1: Klopt.
0: En dan kun je kiezen welke dag en eventueel welke uur zelfs nog je komt. En moet je boterhammetjes meenemen?
1: Nee, er is ook van alles te eten en te drinken. Ja. Dus dat is niet nodig.
0: Nee, en ook het gezonde werk? Of gaan we echt lekker snacken die dag?
1: Nou, het blijft wel een beetje een festival. Dus we proberen wel er echt een leuk dagje uit van te maken. Dus we hebben ook wel wat ongezonde dingetjes.
0: Ja, want hoe ongezonder, hoe leuker, hè? Voor de kinderen natuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Hè?
1: Inderdaad. Ja.
0: En dan kunnen ze vast wennen hoe ze later als een festival bezoeken. wat ze te binnen moeten.
1: Inderdaad.
0: Doen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Nou, het lijkt me hartstikke leuk voor de kinderen. Helaas heb ik geen doelgroep.
1: Je kunt niet komen.
0: Geen kinderen in die doelgroep, sorry. Dus laat ik het aan mijn neus voorbij gaan dit keer.
1: Ja.
0: Maar wie weet komt het ooit nog eens een keer. Maar in ieder geval de komende keer niet. Dat zit er niet in.
1: Nee.
0: Ja. Maar dat is ook wel mee.
1: Mag het niet drukken. We gaan er een mooi festival van maken.
0: Nou, heel veel plezier en ik hoop voor een volle bak.
1: He? Zeker, hopen wij ook.
0: Dat het volgend jaar mee weer mag worden herhaald.
1: Absoluut.
0: Dankjewel, Tim. En,
1: dankjewel. Okay. Helemaal goed, tot ziens.

Superstar van Jamelia, een nummer uit 2004. Ja, ik had het straks over films in parken, maar er is ook nog een openluchtfilmfestival. En dat is een bosweide in het Stadspark Bergen-Bosch. En het is vanavond en morgen, tenminste, ik heb net gecontroleerd, 's avonds droog. Dus daar kun je nog lekker naartoe, als er nog plekjes zijn. Want het is tot en met zaterdag 22 augustus, dus vanavond nog en morgen, kun je terecht op de bosweide in Stadspark Bergen-Bosch. En ga voor kaartjes naar www.openluchtfilmfestival.nl.

0: Eric Clapton met Snake Drive. Blijkbaar een nummer uit 1965. Ik wist niet dat dit toen al speelde. Maar blijkbaar, ja. Of dit uit 65 is, of dat het een latere versie is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een hele mooie oude blues van Eric Clapton, waar je van kunt genieten. Vond je het ook mooi, Martin?
1: Ja hoor, ja.
0: Ook een beetje uit jouw tijd, of beledig ik je daarmee?
1: Even kijken, van wanneer was hij nou?
0: Ja, ik zei 1965.
1: Ja, nou, ik meer herinneringen heb ik aan, zeg maar, 1970. Okay. Dus, zeg maar, de Beatles, de Rolling Stones. Ja, en ja. Dat was toen, in ieder geval, als je op het voortgezet onderwijs zat, dan, dan moest je dan tussen kiezen, hè?
0: Ja. En waar koos je voor?
1: Ik vond de Beatles leuker.
0: Ja, maar de Stones waren stoerder, hè?
1: Die waren stoerder.
0: Dus ja. Het was een moeilijke keuze. Eigenlijk stiekem vond je de Beatles beter.
1: Ja.
0: Maar ja, dat was toch niet echt...
1: Nee, maar dat had je natuurlijk met alles, hè. Dat had je ook met bromfietsen en zo, hè. Natuurlijk. Ja. Nou goed, maar dat is... en ik denk dat nog steeds zo is.
0: Ja, dat is nog steeds zo. Ja, alleen, ja, brommers heb je niet meer. Maar tegenwoordig zijn het dan die fatbikes. Hè? Maar het verandert niet, zal ik maar zeggen.
1: Nee,
0: hè? De tijd herhaalt zich. De geschiedenis herhaalt zich.
1: Niets nieuws onder de zon, heet dat dan.
0: Nee. En toch kun je erover vertellen, hè?
1: Ja.
0: Want daar gaan we het over hebben. Maar jij bent van het Vertelgenootschap.
1: Klopt.
0: Ja, en we hebben al iemand, Ben Mouw, gehad van het Erfgoedplatform. Die ken je misschien wel.
1: Ja, die ken ik goed.
0: Ja, want die zat een beetje in jouw vaarwater. Maar hij kon gelukkig het onderwerp waar jij nu vandaag over komt overslaan. En is het fijn dat jij erover kunt vertellen. Martin Mes.
1: Prima.
0: Ik heb je naam al niet gezegd. Martin Mes, je bent welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Je gaat het hebben over, klopt dat? 150 jaar spoor, Oranje Park. Landgoed De Ploeg in Wenen-Wiesel?
1: Ook. Ja. Maar ja, dat zijn dus eigenlijk twee verschillende dingen. Maar verhalen en Apeldoornse monumenten en Apeldoornse gebeurtenissen hebben natuurlijk altijd met elkaar te maken. Maar het zijn twee totaal verschillende onderwerpen.
0: Maar 22 augustus, dat is morgen.
1: Ja.
0: Morgen. Dan gaan jullie vertellen in het kader van 150 jaar spoor en Oranje Park een verhaal in gebouw Irene. En dat is naast de grote kerk, hè, denk ik.
1: Ja, klopt. En dat is een verhaal wat we al verteld hebben op 10 november ook. Of 10 november, gewoon mij niet. 10 mei. Toen we in het Oranje Park en op het station dat... Ja, evenement van 150 jaar herdacht hebben, beleefd hebben, gevierd hebben. En toen hebben wij daar in het Oranje Park het verhaal ook verteld.
0: Ja. Hebben die twee iets met elkaar te maken, hè? 150 jaar spoor en Oranje Park? Of,
1: ja, want 150 jaar geleden, op 13 mei 1876, is het station geopend en de spoorlijn...
0: Ja.
1: De spoorlijn van Amersfoort naar Zutphen. En tegelijkertijd is toen de Middellaan is tot stand gekomen. Nu de Stationsstraat.
0: Ja.
1: En is het Oranjepark geopend.
0: Oké, dus dat is eigenlijk tegelijkertijd gebeurd.
1: Ja, op één dag.
0: Op één dag zelfs. Nou ja, dat is helemaal mooi. En dat is natuurlijk een dag waarin Apeldoorn belangrijk begon te worden, denk ik. Hè? Als je al op het spoor wordt aangesloten, tel je mee.
1: Ja, dan begint de groei en dan begint de

0: groei en dan begint de ontwikkeling van Apeldoorn.
1: En daarover heb je kunnen vertellen?
0: Ja, we hebben het verhaal, dat is natuurlijk altijd heel lastig, hè? Als je zo'n wat breder thema hebt, je moet dan toch iets kiezen. Mm-hmm. En wij hebben gekozen, wij gaan dan altijd eerst onderzoeken wat er allemaal is en wat er allemaal was. En wat er allemaal gebeurd is op die dag. En wij hebben het verhaal eigenlijk ingestoken vanuit de vrouw van de eerste stationschef in Apeldoorn.
1: Oké. En zij heette, heb je daar een naam voor?
0: Zij heette Lisbeth Brunet de Roche Brune.
1: Nou, dat klinkt heel belangrijk.
0: Ja, dat is een hele chique naam. Ja. Oude hugenotennaam. En haar man heette zo. En dus heette zij ook zo.
1: Ja.
0: En zij kwamen uit het westen en gingen hier in Apeldoorn boven het nieuwe station wonen.
1: Ja, nou ja, dat is ook een hele mooie plek. Hè? Dat past in je achternaam wel bij ongeveer.
0: Ja.
1: Ja. En je hebt gezegd, vanuit het perspectief van deze mevrouw hebben jullie het verhaal verteld.
0: Ja.
1: En kun je daar misschien een paar details over vertellen?
0: Ja, niet helemaal, maar een paar details.
1: Ja.
0: Zij kwam natuurlijk met hele hoge verwachtingen vanuit het westen naar Apeldoorn toe.
1: Ja.
0: Ze kwam oorspronkelijk zelf uit Amsterdam. Dus in Amsterdam had je natuurlijk, Amsterdam... Ja, dat liep natuurlijk voor, maar ja, het enige wat ze in Amsterdam dus eigenlijk niet hadden, dat was een paleis en een koning.
1: Ja.
0: En dus als je naar Apeldoorn ging, wat eigenlijk een heel onbekende plek was, maar er zat wel het koningshuis.
1: Ja.
0: Zij ging met enorme verwachtingen richting Apeldoorn.
1: Ja.
0: En kwam, misschien een beetje... Nou, ik zal niet zeggen bedrogen, dat klinkt zo negatief, maar kwam toch wel tot realiteit dat het allemaal niet goud was wat er blonk in Apeldoorn.
1: Nee. En dat viel er een beetje tegen, zeg maar. Dat zou ze niet zeggen, maar dat...
0: Het viel er tegen. Dus hij moest eigenlijk, met schepen zeg je dan de bakens verzetten. En wij hebben het dan hier maar genoemd dat de wissels verzet moest worden.
1: Ja, precies. Nou ja, de wissels verzet je niet richting Amsterdam, denk ik. Want als de treinen richting Zutphen gaan, dan gaan ze richting Zutphen. Of richting Deventer, ik weet niet.
0: Nee, Deventer toen nog niet.
1: Oh, toen nog niet, nee. Nee. Dus veel wissels vielen er niet eens te verzetten eigenlijk.
0: Nee, maar je kunt ook figuurlijke wissels verzetten.
1: Ja, dat is waar. Dat heb ik nu een mooie draai gegeven. Dus het verhaal werd verteld vanuit, ik ben haar naam kwijt, de Roche Brune. Hè, mevrouw
0: Lisbeth
1: Brunet de Roche Brune. Nou, kijk aan, dat is een prachtige naam. En die heeft zich uiteindelijk wel een beetje kunnen settelen in Apeldoorn.
0: Ja, maar niet heel lang zijn ze gebleven. Dus ik denk dat misschien toch de teleurstelling iets groter was.
1: Ja.
0: En zij zijn naderhand zelfs nog naar Nederlands-Indië gegaan. Dus in ieder geval, ze zat in de buurt van het paleis. En ze heeft het begin van de groei en de boei van Apeldoorn meegemaakt.
1: Meegemaakt, maar niet van wat het uiteindelijk is geworden. Dat heeft ze...
0: Nee.
1: Helaas, voor haar heeft ze niet kunnen meemaken.
0: Ja. Ja.
1: En dat gaan jullie vertellen, op die manier, vanuit dat perspectief.
0: Dat gaan wij vertellen. Ja, eigenlijk een soort herhaling.
1: Ja.
0: Vanuit het erfgoedplatform is dat ook geïnitieerd, omdat men het toch leuk vond om de mensen die er 10 mei niet bij konden zijn, er toch mee kennis te laten maken.
1: Ja, en is er één persoon de verteller? Ben jij dat? Of,
0: Nee, we zijn met drie vertellers morgen. En dat doen we dan dus om en om. Twee dames, Ali en Karin, en ik als man.
1: Ja, dus om een beetje de spanning en de dynamiek erin te houden, zijn er drie personen die dat verhaal vertellen.
0: Ja.
1: Mooi. Dus dat is morgen om, ik weet niet hoe laat.
0: Half twee beginnen we en we gaan door tot 5 uur.
1: Zo, dus dat is een heel verhaal met andere woorden? Of,
0: Nee. het verhaal is ongeveer 20 minuten.
1: Oh, okay.
0: En we vertellen als er mensen zijn en dan vertellen we de tweede keer het verhaal. En dan daarmee...

0: wisselen we elkaar ook af.
1: Okay.
0: Dan heb je ook weer een iets andere insteek. We hebben natuurlijk wel allemaal hetzelfde verhaal. Alleen, ieder doet daar toch zijn persoonlijk sausje overheen.
1: Ja, ja, dus als je zegt van nou, ik wil nog een keer horen, maar dan anders, dan blijf je lekker zitten.
0: Ja, dan blijf je zitten.
1: Dan komt het op neer. Leuk, dat is morgen dus.
0: Ja.
1: Je zei om 2:00 begon het, hè?
0: Half 2
1: melden bij gebouw Irene. Dat is naast de grote kerk. En ik weet niet wat het kost. Kost het wat?
0: Nee.
1: Helemaal niks?
0: Nee, helemaal niks.
1: Mooi. Nou.
0: Wij bieden dat aan. En dat wordt vanuit het erfgoedplatform aangeboden. Wij doen dat. En dat is eigenlijk bij ons de gewoonte om bij dit soort evenementen die met Apeldoorn en monumenten te maken hebben, of ja, bijzondere gebeurtenissen, om dan de drempel zo laag mogelijk te houden.
1: Ja, nou, dus hartstikke leuk. Dus iedereen kan dan morgen terecht om 1:30 bij gebouw Irene. Ik lees ook nog, maar ik weet niet of dat ook nog op jouw bordje ligt, 12 en 13 september bij Landgoed de Ploeg.
0: Ja. Nou, ook daar vertellen we dan een verhaal. Dat doen we eigenlijk al misschien al wel 15 jaar, dat we met Open Monumentendagen 1 of 2 gebouwen, monumenten aangewezen krijgen. En dat we daar een verhaal bij vertellen in het kader van het thema, maar ook wat er in dat gebouw gebeurd is of gebeurd zou kunnen zijn. Wat wij dus eigenlijk altijd doen is niet alleen de historische details, die betrekken we er wel bij. Maar we hebben ook zoiets, we kijken graag achter de voordeur.
1: Mm-hmm.
0: Wie hebben daar nou gewoond en wat zou zich daar afgespeeld hebben?
1: Ja.
0: En dat geven we dan tot één geheel.
1: En dan worden dan misschien wel sappige verhalen.
0: Dat kunnen sappige, dat kunnen... Dat kunnen mooie, verdrietige, spannende verhalen worden. Eigenlijk van alles.
1: Van alles. Dus er staat de mensen wat te wachten als ze de Landgoed de Ploeg in Wenen-Wiesel bezoeken.
0: Ja. Wij hebben eigenlijk een verhaal gemaakt ook weer. En dat heeft te maken met Apeldoorn. Maar ook een beetje toch met de bevrijding, hè? 80 jaar bevrijding. Het is nu al 81 jaar, maar zeg maar het kader van de bevrijding. En wat zich daar in dat kader heeft afgespeeld op Landgoed de Ploeg.
1: Ja, dus dat wordt misschien wel een beetje een spannend verhaal op 12 en 13 september.
0: Ja, het wordt een spannend, maar ook een leuk, maar ook een verhaal met toch wel een boodschap. We proberen altijd nog wel een beetje een boodschap in te leggen.
1: Ja, we zitten al ook passend in deze onzekere tijden, zeg maar.
0: Nou, misschien wel, ja.
1: Ja. Ik heb in de gaten dat je niet het achterste van je tong laat zien.
0: Nee, dat doen we eigenlijk nooit.
1: Dat moet ik zeker niet doen. We houden spanning in.
0: Ja, maar in het boekje van Open Monumentendagen staat altijd wel iets erom, iets omheen verteld. Ook een paar zinnen om ook de mensen een beetje lekker te maken voor om te komen luisteren.
1: Een cliffhanger, zoals dat heet. Hè? Dus ze komen wel omdat ze meer willen weten. En dan tot slot, hè, ik hoop dat het nog even kan, Frans. Het Mystery Monument Dinner. Dinner. Ja?
0: Het MMD. Ja, daar zijn wij ook bij aanwezig. Dat doen we ook al een aantal jaren. En dat heeft te maken met het verhaal dat we daar dan bij maken, bij vertellen. Heeft dan te maken met het thema een beetje van de monumentendagen. En het gebouw waar het diner wordt gegeven.
1: En het thema is veerkrachtig erfgoed, geloof ik, hè?
0: Ja, veerkrachtig erfgoed.
1: Ja, dus het heeft met veerkracht te maken?
0: Ja, heeft met veerkracht te maken.
1: Maar ook dat is een mysterie nog, denk ik, of niet?
0: Ja, dat zit al in de naam, hè?
1: en waar en wanneer het is, dat mogen we ook nog niet weten.
0: Het is altijd vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond met open monumentendagen.
1: Dus hebben we het over 11, 12 en 13 september?
0: 11, 12 en 13 september. Ik denk dat volgens mij is de inschrijving al geweest.
1: Ja.
0: Open, maar die is altijd heel snel uitverkocht.
1: Oké.
0: Okay. En waar het is, dat mogen, dat krijgen de mensen pas net van tevoren te horen.
1: Oké, okay, dus dat is wel een mysterie nog steeds.
0: Ja, en het verhaal wat we gaan vertellen, dus ook.
1: Dus ook. Maar is het al volgeboekt? Of,
0: Nou, dat weet ik niet. Maar volgens mij, ja, je kunt altijd nog kijken of het toch nog mogelijk is. Maar ja. Nee, dat is altijd zeer gewild.
1: Hoe kunnen ze dat dan bekijken? Want als er mensen alsnog...
0: Volgens mij staat het op de site van Open Monumentendagen Apeldoorn.
1: Oké.
0: Okay. Of op de site van EPA. Erfgoedplatform Apeldoorn.
1: Ja, Erfgoedplatform Apeldoorn of Open Monumentendagen Apeldoorn.
0: Ja.
1: Nou, als je daarop googelt, dan kom je ook vanzelf al op die site terecht.
0: Ja.
1: Denk ik, hè?
0: Dan weet je in ieder geval wanneer het is. Waar het is, weet je niet.
1: Nee.
0: Maar in ieder geval, en of er een ruimte is.
1: Ja. Nou, prima. Nou, ik denk dat je heel veel verteld hebt en heel veel niet verteld. Maar dat is ook precies de bedoeling. Dus
0: ja.
1: Ik denk dat het een mooie activiteiten zijn. Morgen dus Gebouw Irene. 12 13 september bij Landgoed De Ploeg in Ween en Wiesel. En ja, Mysterie Monument Dinner, of hoe je het ook mag uitspreken. Ja, 11, 12 en 13 september, waar dat is, dat moet je zelf maar achter zien te komen.
0: Ja.
1: Door te kijken op Erfgoedplatform Apeldoorn of Open Monumentendagen Apeldoorn. Googelen en dan vind je het wel.
0: Ja, ja, trouwens, op onze eigen website van het Verstelgenootschap Apeldoorn staat ook de nodige informatie. Maar ja, daar staat ook niet alles op, want
1: nee.
0: Sommige dingen mogen mysterieus geheim blijven.
1: Ja. Dus ook het vertelgenootschap.apeldoorn.nl, is dat jullie site?
0: Ja, als je vertelgenootschap in je zoekbalk intikt, dan kom je er al op.
1: Oké, okay. Vertelgenootschap en dan kom je er wel. Oké, okay. Nou Martin Mes, ik denk dat je alles hebt verteld wat je wil en kan vertellen.
0: Ja.
1: Waarvoor we je hartelijk danken. En nou, veel succes op deze mooie dagen.
0: En jullie bedankt voor jullie belangstelling voor dit evenement.
1: Graag gedaan. Dankjewel. Oké, okay.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Message to my girl van Split Ends.
1: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
0: Het blijft vandaag bewolkt, maar het wordt geleidelijk wel droger. Dus vanavond kun je toch lekker naar het openluchtfilmfestival. Maar vanmiddag is er nog een kans op onweer. En vannacht koelt het af tot 13 graden, dus wel lekker warme kleren meenemen. En de wind is zwak, windkracht 1. Morgenochtend begint de dag regenachtig en de temperatuur is 16 graden. En de komende 14 dagen, de komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Apeldoorn. Temperatuur gaat weer een beetje zomers worden. 26 graden overdag, 's nachts een graadje of 12. En de wind draait geleidelijk dus naar het zuidoosten, matig, windkracht 3. Maar vanaf donderdag keert de herfst weer terug. De kans op neerslag neemt toe en het wordt overdag kouder met temperaturen rond 20 graden.

Typical Mail van Tina Turner. Ja, iedere zondagmiddag deze zomer, in juni, juli en augustus, hè, dus we beleven het staartjes langzamerhand, kun je genieten van gratis live muziek in het Oranje Park in Apeldoorn. Verschillende bands en artiesten treden op in de muziektent. Ruimte om te picknicken en genieten van de muziek. En die zondagmiddagconcerten zijn al jarenlang een begrip in Apeldoorn. Je kunt je eigen stoel of picknickkleed meenemen. Je ontmoet bekenden en geniet van live muziek in een van de mooiste stadsparken van Apeldoorn. Ook zijn er faciliteiten aanwezig voor een hapje en een drankje, zodat je zorgeloos een middag kunt ontspannen. Dat is dus elke zondagmiddag, maar het is al bijna afgelopen, alleen deze nog en volgende week nog, en dan is het afgelopen. Elke zondagmiddag dus van 2 tot 5 in het Oranje Park in Apeldoorn. Gratis toegang en de catering is aanwezig. En wat voor muziek kun je verwachten aanstaande zondag? De Glory Family Band, die brengen swing, blues en New Orleans jazz. Om 3 uur komt This Is Sana, en dat is een speciaal repertoire. Onbekend precies wat ze brengen, maar vast de moeite waard. En om 4 uur Head Rush, een formatie die pop en rock speelt. Dus, nogmaals, 23 augustus kun je nog naar het Oranje Park genieten van live muziek. En op 30 augustus kan het ook nog. Ja, beste mensen, het is alweer het einde van het tweede uur van de matinee van 21 augustus. Dus de tijd zit er alweer bijna op. We hebben gesproken met Bart in Mes van het Vertelgenootschap. Die vertelt over allerlei dingen die er plaatsvinden, zoals verhalen over 150 jaar sporen in het Oranje Park. Een verhaal over het landgoed De Ploeg in Ween en Wiesel. En ja, dan komt er ook nog het mysterie Monument Dille. En Tim Goldenhoff is geweest en hij heeft verteld over het Pim en Pom Festival voor kleine kinderen. We gaan eruit met dat is Another Day in Paradise van Brandy en Ray Jace. Beste mensen, tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het was vanochtend al zeer druk in de treinen richting Zandvoort voor de tweede dag van de Dutch Grand Prix. De NS rijdt elke 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort en zet de extra treinen in vanuit het zuiden en oosten. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Reizigers die voor 9 uur aankwamen kregen 50% korting. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklacht betrof onvoldoende bescherming van kinderprivacy, waaronder het toestaan van accounts voor kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming en het negeren van verwijderingsverzoeken door ouders. Volgende week vrijdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar, waarbij de maan voor zo'n 93% in de aardschaduw verdwijnt. De eclips begint om 3:55 en bereikt om 6:15 zijn maximum, kort voordat de maan onder de horizon zakt. Bewolking en bebouwing kunnen het zicht vooral in steden belemmeren. De verduistering eindigt helemaal om 9:04. Bij een crash van een vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië en stortte neer in bergachtig gebied op 60 kilometer van Zadar. De politie onderzoekt de toedracht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien, al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig en rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie roept op tot terughoudendheid bij speculaties over Lucky, die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingshuis verblijft. Forensisch onderzoek wijst uit dat hij niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. Er kwamen meer dan 500 tips binnen na de oproep. De politie waarschuwt dat identificeren op basis van foto's niet mogelijk is. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepoel, bezoekt Kiev en benadrukt dat Duitsland achter Oekraïne staat. Hij beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energie-infrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor Oekraïnse burgers in meer dan 4 jaar tijd. Rusland heeft nog nooit zoveel raketten afgevuurd op het land. Het was vanochtend al zeer druk in de treinen richting Zandvoort voor de tweede dag van de Dutch Grand Prix. De NS rijdt elke 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort en zet de extra treinen in vanuit het zuiden en oosten. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Reizigers die voor 9 uur aankwamen kregen 50% korting. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklacht betrof onvoldoende bescherming van kinderprivacy, waaronder het toestaan van accounts voor kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming en het negeren van verwijderingsverzoeken door ouders. Het weer nog. Vanmiddag nemen de buien geleidelijk af in intensiteit, waarna het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog wordt. De zon komt er ook lekker bij en de temperatuur varieert vanmiddag van 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Y'all still want me to come with you?

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goeiemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Waar zitten we alweer? Ja, op zaterdag de 22e augustus. En we hebben weer een datum, zeg maar, waar we dus de hele uitzending gaan doen. En die datum is 19 augustus, oftewel afgelopen woensdag. Ja, en actueel zijn we dan natuurlijk, want op die dag werd ook bekend dat Frank Bird van ZZ Top is overleden. Vandaar dus dan we begonnen met ZZ Top. Het was al een beetje bekend dat Frank Bird's gezondheid was een beetje aan het sukkelen. En ja, wij hebben hem, Hattie en ik hebben hem toch wel nog een keer gezien. Dat was volgens mij alweer 2 of 3 jaar geleden. Toen hij zeg maar bij AFAS samen met Bill Gibson, zeg maar zijn oude maatje, zeg maar aan het optreden was. De andere zeg maar, originele lid, dat was natuurlijk Dusty Hill. Maar ja, die is in 2021 overleden. Ja, helaas, het zijn de mannen alweer een beetje op leeftijd. En ja, het doet er ook een beetje pijn als je dan op Wikipedia ziet. ZZ Top bestaan nog maar 2 leden. Want Ellsworth Francis is ook degene die Dusty Hill toen de tijd heeft opgevolgd als basgitarist. Maar degene die dan

drums is, ja, die is dan het vakje is helaas leeg. Dus ja, helaas, Frank Bird, de man zonder baard, is helaas niet meer onder ons. 19 augustus. Dat is dus, zoals ik zei, de datum. En dat is ook een geboortedatum van, nou ja, misschien dat je hem, nou, ik denk niet dat je hem kent als ik zeg MC Eric. Nee, dat denk ik, ga je geen lichtje branden, denk ik. Maar als ik zeg van dat hij ooit zeg maar ingezongen heeft voor Technotronic, denk je, ah, dat is toch normaal gesproken ook zeg maar een Belgische groep. Het is eigenlijk, Technotronic is een soort productiefirma die zeg maar opgericht door Jo Booghuyt uit België. Booghuyt was dan een van de drijvende krachten tijdens de hoogdagen van de New Beat. En in 1989 liet de New Beat erin. Dan probeerde hij dus met andere soort muziek. Dat deed hij dus met de Zaïrse rapster Manuela Camossi. Die deed dus inderdaad de zang met inderdaad van de Pump Up The Jam. Maar goed, na de Pump Up The Jam was het succes werd al steeds minder. Een van zijn laatste nummers van Booghuyt was dan This Beat Is Technotronic. En daar heeft hij toen rapper MC Eric zeg maar voor gestrikt. En MC Eric is, zoals ik al zei, geboren op 19 augustus 1970.

This beat is Technotronic. En als je het een beetje goed hebt gehoord met een goede stereo-installatie, dan hoorde je dat dit nummer eigenlijk niet van CD of MP3 kwam. Die kwam eigenlijk origineel van plaat. Ik heb inderdaad die maxi-single heb ik. Daar is volgens mij nooit gedigitaliseerd. Dus ja, het is ook dan ook niet zo'n hele grote hit geweest. Nederlandstalig, ook dat doen we natuurlijk al. En de zomerhit van 2021 op 19 augustus. Ja, Mart Hoogkamer van Ik ga zwemmen. Mart bedacht dan de regel, ik ga zwemmen in Bacardi Lemon al in 2019... tijdens de schrijverskamp en zijn manager vulde die direct aan met... een echte tijger is niet te temmen. 20 minuten later stond de volledige tekst op papier... en aanvankelijk wilde Mart het nummer in 2020 al uitbrengen... maar vanwege alle coronamaatregelen werd er gewacht op een gunstiger moment. En dat bleek dus een hele goede keuze. Want Ik ga zwemmen werd inderdaad een hitsensatie in 2021... Maar goed, op die donderdagmiddag 19 augustus 2021... is de Mart dan de gast bij Tom en Brand op Q Music. Ze vervangen op dat moment Dominique Verschuren, die op vakantie is. En in die vakantieperiode waar Tom en Brand begonnen met het draaien van Ik ga zwemmen... waarna snel al een hit werd. En uiteraard brengt Mart zijn liedje live ten gehore in de uitzending. Bedankt Tom en Brand hartelijk voor de steun die hij voor hit deze heeft gekregen. Ja, het was inderdaad... Mart zelf heeft ook een leuke verrassing. Vol trots laat hij zijn rechterbeen zien... waar het logo van de top 40 staat getatoeëerd. Mart was in het weekend daarvoor op nummer 19 binnengekomen... maar na zijn Q Music stijgt hij gelijk naar nummer 5... en daar een week later op nummer 1. Uiteindelijk houdt hij dat 2 weken vol. In 2023 gaat Mart dan een weddenschap aan. Zijn nieuwe single in Spanje op nummer 1 komt... belooft Q-Music dat hij Bastien Adriaan tattoo op zijn linkerbil gaat zetten. Want dat is toch de enige plek waar nog plaats was. Helaas is het daar niks van geworden... want hij kwam niet hoger dan nummertje 39. Dus dat is eigenlijk het verhaal van 19 augustus 2021. Nou ja, dan zou ik zeggen, tijger, ga je in ieder geval lekker je gang.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Wat een leven, zullen we dan maar zeggen. Ik ga zwemmen. Dan het volgende nummer. Ja, 10 minuten, maar dat is wel een nummer die je echt wel de hele versie moet draaien. Er is een kortere versie van. Maar ik heb ook eens een keer van onze station manager geleerd van als een nummer zeer bekend is geworden met de lange versie, dan moet je ook de lange versie draaien. En waarom draaien we dan die lange versie zeg maar van Deep Purple met Child in Time? Vandaag gaat het in ieder geval over. Omdat zeg maar Ian Gillan zeg maar zijn geboortejaar is 1945 op 19 augustus. En natuurlijk Ian Gillan, die kennen we natuurlijk, zeg maar, wat ik al eerder zei, van de nummers van Child in Time, Smoke on the Water, High State Bar en Black Knight. Dat doet hij dus inderdaad samen met Roger Glover, Ian Page, Simon McBride en John Area. Dat is volgens mij nog steeds de bezetting van nou een van de twee Deep Purple groepen, want er zijn er twee daarvan. Ray Blackmore en anderen, die hebben nog een andere zeg maar een versie van. Maar eigenlijk kun je zeggen dat dit al de originele groep is van Deep Purple. Nou ja, kun je nog wat meer zeggen over Ian Gillan? Nou ja, goed, hij is zeg maar een Engelse muzikant. Zeg maar bekend geworden als de zanger van Deep Purple. Maar hij was tevens de eerste Jesus en voor de rockopera Jesus Christ Superstar. En hij staat bekend om zijn hoge zang. Met gemak haalde hij de sopraan de hoge C. Nou, dat kun je wel inderdaad te horen door, met dit nummer. Maar goed, dat is inderdaad zo'n beetje zijn hele oeuvre. En zoals ik al zei, die Purple, dat is toch wel meestal de rode draad in zijn leven. Nou, goed, ik zou zeggen, geniet 10 minuten van Child in Time van die Purple.

Ja, ik moet wel bij zeggen, als je dit nummer erbij draait, dan zitten we nu pas op zeg maar nummertje 5, zeg maar de vijfde plaat van de uitzending. En we zitten nu op de helft al, dus kun je nagaan hoe lang dit nummer is. Dan gaan we naar... ik wou nog wat zeggen over Deep Purple. Want ik zat eens te kijken, van hebben ze nou ooit eens een keer op nummer 1 gestaan op top 2000? Nee, dat hebben ze niet. Wel, in 2000 hebben ze wel de tweede plek gehaald. 2001 en 2002 ook. Daarna zijn ze langzamerhand wat afgezakt naar 3, 4, 5. Daar zijn ze heel lang blijven steken. Totdat buiten de top 10 vielen. In 2019. En eigenlijk vind ik dat wel jammer, want dit is verdient toch wel minstens een top 10, zullen we dan maar zeggen. 19 augustus. En dan gaan we naar het jaar 1978. Herman Brood en His Waterman scoorden dan hun eerste top 40 hit met een nummer Saturday Night. Brood had in de jaren 60 al wat top 40 gestaan als co-acteur en pianist op enkele nummers van QB en The Blizzard. Maar Saturday Night is de eerste hit van zijn eigen band. Hoewel het nummer uitgroeit tot zijn bekendste hit, komt het hit uit de top 40 niet verder dan de 23e plaats. Dat is op 19 augustus. Maar ja, Herman zelf, als hij nog geleefd had, dan was hij zo in november was hij 80 jaar geworden. Maar ja, de meesten weten natuurlijk al, dat heeft hij langer erbij niet gehaald. Op zijn 54ste leeftijd, 55, heeft hij helaas zelfmoord gebleken. Hij heeft van de Hilton afgesprongen. En als je dus inderdaad inderdaad met die gedachte speelt, bel dan 113. Dus ja. Ik zei het al, 4 maanden voor zijn 55e verjaardag kwam dit geval. Een afscheidsbinkje op zak op het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Dat deed hij dan dus wel, dat is typisch Brood. Dan draaien ze dus zijn grootste hit. En dat is dus, zoals ik al zei, samen met His Waterman's Saturday.

Tabadam. Juist, daar zat ik op te wachten. Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down. En dat heeft, zeg maar, dat we dit nummer draaien, is zeg maar de geboorte, ja, 19 augustus 1942 van Dave Morgan. Een van de leden van Electric Light Orchestra. Nou is die groep wel dusdanig groot dat ik hem wel een paar keer heb gedraaid. Dus ik ga dit keer er niet uitgebreid op in. Maar wel blijft het een schitterende groep, Electric Light Orchestra. Dan de groep waar we zo meteen zeg maar gedraaid. Dat is eigenlijk naar aanleiding van zeg maar op 19 augustus 1951. John Richard Deacon, oftewel John Deacon. Die kennen we natuurlijk van Queen. Ja, en dan kun je zoveel nummers draaien. Maar dan dat Deacon ook af en toe nummers schrijft voor Queen. Ja, dat was bekend. Het zijn er niet heel veel, maar de nummers waar hij voor geschreven heeft, dat zijn vooral die baslijnen. En die gaan we zo meteen draaien, de Invisible Man. Ja, wat is er van John Deacon bekend? Ja, dat is eigenlijk heel weinig, want als je hem ziet op zijn Wikipedia, hij wordt ook wel de stille bandlid genoemd. Hij stond wel op concerten, wel een beetje op de achtergrond, gaf ook weinig interviews. En hoewel Deacon bij fans van Queen zeer bekend is, is hij relatief onbekend bij het algemeen publiek. En wordt hij door de muziekcritici regelmatig als ondergewaardeerd beschouwd als muzikant en bassist. Nou, dat is hij inderdaad zeker. Naast basgitaar speelde John Deacon ook gitaar en piano. Nou, hoe zat het ook alweer? Want hij treedt niet meer op. Nee, dat klopt. Want ik had even gekeken van tot wanneer is dat gebeurd, dat hij zeg maar Queen verlaten heeft. Nou, dat is dus gebeurd niet na de Freddie Mercury tribute concert, want daar waren ze er nog allemaal. Zeg maar met Brian May en onze drummer van Queen. Maar goed, samen daarna gaven ze dus een afscheidsconcert met heel veel gastartiesten en dergelijke. Daarna maakten ze nog een laatste album van de oude studioopnames van Mercury, genaamd titeld Made in Heaven. Maar goed, daarna kwam er nog een live versie van de Show Must Go On van de overgebleven bandleden en met Elton John. Maar in 1997 volgt het laatste nummer van Queen, waar Deacon in meegespeeld heeft, No But At You. En kort daarna verliet Deacon ook de band voorgoed. Hij heeft zich ook niet meer meegedaan aan de projecten van May en Roger Taylor. Die naam moest ik dus even weten. De drummer van Queen. Dus projecten met Paul Rodgers en de Lambert, dat deed Brian May en Roger Taylor deden dat. Maar zover bekend heeft hij volledig helemaal afgezonderd van de muziekindustrie. En doet hij ook verder is helemaal niets meer. Nou ja, goed. In ieder geval gefeliciteerd, John Deacon. En ik zei het al, het nummer wat hij zeg maar vooral met zijn baslijntjes deed, geschreven heeft. The Invisible Man van Queen. I'm the Invisible.

Europe was dit met Final Countdown. En dat was inderdaad dat op 19 augustus 1963 Joe Tempest, een van de leden van Europe, was geboren. Wat stond er nog allemaal op 19 augustus in de verschillende jaartallen? Nou, 1967 San Francisco, Scott McKenzie, die hadden we verleden week gedraaid. 1978 You're the One That I Want van John Travolta en Olivia Newton-John. We Are Growing van Shaka Zulu, die hebben we verleden week ook gedraaid, van Michael Singara. Guus Meeuwis.

met Het is een Nacht. Toppertje van Gilmore en Tropical Danny. Ik heb een toppertje met een blikje ananas. Dat was zoiets. Mama van Jonas featuring William Singh in 2017. En 2023 wordt It Goes Na Like Na Na Na. Twee heb ik er zeg maar uitgekozen die we dus gaan draaien. Straks gaan we een eindige nummer met een instrumentaal nummer. Maar deze, dat is de groep die al in 1997 werd opgericht. En vrijwel snel hele grote hits heeft gehad. Dankzij, nou, vooral met Jacqueline Govaert en natuurlijk met Anne Govaert, gitarist, Joost van Harem, Annelies Kuisters, Jan-Peter Hoekstra en Bram van den Berg. Dat zijn de huidige leden. Die zeg maar van 1997 tot 2009, maar vanaf 2019 bestaan ze weer de groep Grace. I Would Stay, dat was een van de grootste hits die op dat moment op nummer 1 stond. MUZIEK

Ja, dat was inderdaad Grace Up in 2000, 19 augustus. Om 19 augustus 1972, zei het, dat stond er een instrumentaal nummer 2 weken op nummer 1. Dat is de popcorn van Hot Butter. Daar gaan we mijn uitzending mee eindigen. En ik zou zeggen, veel plezier zometeen met de praattafel. En straks hoor je mij ook weer bij de zaterdagmiddagmix. Want ik zit bij de Apeldoorn Cup. Dat wordt een stevige middag en tegen de avond aan. Dus een aardig potje voetbal, zou ik zeggen. Dus lekker luisteren. Wat mij betreft, voor deze uitzending van Mix Music Hour, zou ik zeggen weer tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. De handelsgesprekken tussen Canada en de VS zijn mislukt na 3 dagen overleg in Washington tussen minister LeBlanc en handelsvertegenwoordiger Greer. De VS kondigt 50% importheffingen aan op bepaalde Canadese producten, goed voor 5% van de Canadese export. Premier Carney zegt dollar voor dollar de tarieven te vergelden. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de man die bekend staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. En grote drukte op het spoor vanochtend richting Zandvoort. Daar is de 2e dag van de Dutch Grand Prix inmiddels van start gegaan. De NS zet extra treinen in en laat tussen Amsterdam en Zandvoort elke 5 minuten een trein rijden. Zojuist is de sprintrace van start gegaan. Vanmiddag volgt de kwalificatie voor de race van morgen. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: In het volgende uur kan je luisteren naar de Praattafel. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
1: Ja, goedemiddag, luisteraars. Ik ben weer bij de Praattafel. Het is vandaag de 22e augustus. Ik ben Gerard Lindhorst, de presentator. En hier is Anne Schoven, Dick Fama, Toon Noordkamp, Willy Rauwmorst. En dan zit hier Jan Rabelink aan de knoppen. Die regelt het geluid. Ja, wie gaat het hebben over alles wat hier in Apeldoorn ons bezighoudt. En dat kan ernstige en serieuze zaken zijn, maar ook wel eens een beetje humor. Ik hoor dat Toon nog wel iets moois had net.
2: Ja, nou ja, goed. Mangs dan mooi naar de supermarkt, een beetje het dan.
1: Ja.
2: Maar ja, op vrijdag dan is het altijd druk. En er stond een vrouw met een gigantisch volle wagen voor me op een A4'tje te kijken. Ze had helemaal volgeschreven of alles had.
1: Ja.
2: En ik keek zo achter de rug een beetje met. Ik zeg, nou. Ik zei, dat is een knap hoop en zo. Maar dan keek ze naar mij zo. Nee. Gaat u maar voor. Ik zei, nou mevrouw, dat hoeft niet. Ik heb alle tijd. Ja, maar gaat u toch voor. En er stonden twee leu achter me. Oh, mag ik dan voor?
1: Oh ja, echt?
2: Ja. Want op een gegeven moment, ik zat met die vrouw de praten zo van, ja, ik heb geen haast. Ik heb alle tijd en mijn moeder rustig aan. Het is allemaal al zo vlot overal en zo allemaal. En dan stort we hier en dan gop je nog elkaar met karretjes in de rug down en weet ik veel wat. Ja, daar heb ik ook niet lang, maar dan kreeg je de haak van kapot.

0: Maar toen leurt ze dus eerst die ene vugel. En die andere zegt, ja, mag ik ook voor? En ik zat daar zo te kieken. Ik denk, ach ja, waarom niet? En zij had echt zoiets van, nee, gaat u ook maar voor. U heeft eigenlijk wel gelijk, meneer. Ja, we moeten wat rustiger aandoen met elkaar. En ja, ik ben voor de hele familie aan het inkopen. Want die heb een of andere feestje en weet ik veel wat. Dan kreeg ik het hele verhaal te doen. Maar het kan toch zo mooi weer. En zelfs bij de kassa kun je de mooiste gesprekken hebben.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, Miss Leu, die kijkt niet op of om. Zit op een telefoontje te kijken. Ja. Maar deze vrouw die had dus een A4'tje geschreven. Dan denk ik van, oh, dat is toch al dat is al hartstikke mooi dat je nou schrijft. Ja. Want heel veel Leu die schrijft niet meer.
1: Nee, maar weet je waarom ze dat doet? Anders komt ze te veel boodschappen. Want dan kijk je alleen maar links en rechts in de schap. En dan denk je, oh, dat mag ik ook wel nodig. En, dan koop je veel te vallen.
0: Nee.
1: En als je een briefje doet, dan haal je alleen dat.
2: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ja, in dit geval, als je zoveel boodschappen nodig hebt, ja, dan moet je het ook wel opschrijven.
1: Ik denk het wel.
2: Dan,
3: ik schrijf het ook altijd. Maar ik schrijf al op als ik ergens mispik de hele weken. En dan heb ik het briefje al klaar liggen. Ja. Dat moet ik in ieder geval hebben.
1: Ja, ja.
3: En wat
1: ik
3: in de winkel nog tegenkom, dat neem ik zo mee.
0: Ja, nou,
2: ja, gewoon bewust boodschappen doen. Want als je alleen maar erin gooit waar je toevallig net tegenaan loopt. Want ze zet natuurlijk altijd die dingen die ze graag kwijt willen. Die zet ze wel zo in het pad. Dat je door meteen tegenaan loop, hè? Dus ja, en
1: impuls aankopen, nee, dat, hè?
2: Ja, dan kom je dus met dingen tussen waar je eigenlijk niet voor naar de winkel gewoon waren.
0: Ja, en nooit met honger naar de winkel gewoon, hè?
2: Nee, ook
0: nee,
2: niet.
0: Maar dan koop je veel te veel.
1: En zin aan, hè?
0: Dan wil je eten.
2: Ja.
0: En dat is ook logisch, maar ja, ik vond het zo mooi. Leu, die bent altijd zo druk. En dan vooral, ja, nu ook op zaterdag. Dan moet alles gebeuren en alles inkocht. Want heel veel Leu, die koopt dan voor de hele week. Snap ik ook wel, omdat ze de week staan minder tijd hebben. Nou ja, minder tijd. Ze hebben alleen maar meer tijd tegenwoordig gekregen. Maar ze maakt zich alleen maar druk over Jan en alle man. Wat helemaal niet nodig is. Van gewoon is zin. Ze heeft zelfs voor de kinderen geen tijd. Die besteedt ze ook uit. Nou, dat is ook weer een probleem. Maar onthechting en weet ik veel wat er in de kranten stond.
2: Tegenwoordig kun je het ook bestellen, hè?
0: Dat ook nog
2: een
0: keer.
2: Dan ga je thuis achter de computer. Of misschien op uw werk al wel. Dat je het allemaal al in de toets hebt. En dat je het alleen nog maar hoeft te versturen.
1: Dus je brengt het zelfs op zondag.
2: En dat je zelf thuis bent, bent de boodschap al voor de deur.
1: Dus ja, inderdaad.
2: Dat gemak is er ook. Alhoewel, dat gebeurde vroeger ook. Want bij ons in het buitengebied, dan kwam de kruidenier toch één keer in de week de boodschap thuis brengen.
3: Ik kwam het eerst nog ophalen.
2: Ik kwam eerst buksien ophalen.
1: Ja, ik kwam twee keer eerst boekje ophalen en dan de boodschap brengen.
2: Dan kwam de boodschap
1: brengen. Ja, bij ons was vroeger ook zo.
0: Nou ja, de melkboer kwam langs, de bakker die kwam langs. Ja, hij nog zo'n keel met een buske. Die dan van allerlei dingen in de bus had. Wasborstels,
2: nolen
0: en weet ik veel wat. Bij mijn opa en oma kwam ook zo'n keel langs met kostuums. Wel mijn opa dan aan kon trekken en zo allemaal. En ja, ik werd ook wel eens naar de supermarkt of supermarkt naar de winkel gestuurd. En daar werd alles nog in de beurs geschreven. En en eind van de week werd er dan afgerekend. Maar
2: ja, ook
0: allemaal dat soort dingen.
2: Ja,
0: het is veranderd. Het maar hij dat nu ziet, met die drukte, denk van, ah, jongens, toch.
1: Dat kan nu helemaal niet meer.
0: En hij dan ook nog eens een keer in de winkel aan kijkt, dan denk je van, nou, de helft of drie kwart is overbodig.
1: Ja.
0: Het is allemaal zeurtigheid, limonade en dat soort dingen. Dan denk ik van, nou, kraanwater is nog steeds van goede kwaliteit. He.
3: Alles op zijn tiet, hè?
1: Ja.
0: Dat mag zeggen, alles op zijn tiet. Maar hij de hele week, zeg maar, dat zeurte spul op het of drinkt.
2: Ja.
0: Het is allemaal suiker.
2: Ja, het is allemaal suiker. Waar je bent
0: En je kreeg beweging te weinig. Ja, je zit de hele dag op onze krent. Ja, je zit dat nu ook even hier, maar dan krijg je een dikke reet van, zeg ik altijd.
1: Ja, dat is waar. Nee, beweging moet je ook hebben. Daar ben ik wel mee eens.
0: Ja. Nou, niet te veel, hè, ik van het weekend merk.
1: Ja, je bent er op een andere manier achter gekomen.
0: Nou ja, door schade en schande. Ja. Hè, wordt mijn wies, zeep me was.
1: Maar je bent ook geen 18 meer.
0: Nou ja, ik kan nog heel vullen.
1: Ja, dat zegt ze allemaal.
2: Je denkt dat je 18 bent.
1: Ja,
2: dat kan ook.
1: Nee, maar op een gegeven moment dan kom je erachter.
2: Maar ja, je moet natuurlijk ook wel jong blijven, ook van geest. Tuurlijk, dat is wel heel belangrijk.
1: En blijven bewegen.
0: Ja, maar het is nog steeds zo van, je moet toch altijd wel proberen waar je wat kunt en niet kunt. Waarna je ouder wordt, krijg je steeds meer probleempjes met je spieren en weet ik, gewricht en al dat soort dingen. Maar hij niet probeert, een klein pientje wil dan niet zeggen van dat je het niet meer kunt.
1: Nee,
0: je moet gewoon wat minder doen. Kijk, en als hij het niet weet, ja, je kunt ook dullig weer.

0: en gewoon maar deur gaan. Ja. Ja. Dat heeft geen nut. Je moet nou je lichaam lusten, zei Monach, de huisarts, denk me.
1: Ja.
0: Je moet lusten nou je lichaam.
1: Dat is heel belangrijk.
0: Denk van, hè? Die ja. Pretta vult ze veel, denk me, van wat ik wel mag en niet mag.
2: Maar als je wat gaat ondernemen of gaat bewegen of zo, en je kreeg een keer spierpine, ja, dat moet je gewoon verdragen, want dat hoort erbij.
0: Ja.
2: He? En dan moet je deurbieten, mm-hmm. want die spierpine die gaat wel weer over. Maar ja, dan moet je niet zeggen van, oh nee, toch maar niet, want dat doet me zo zeer.
1: Ja, ja, ja. Hoort er allemaal bij, hè?
2: Ja, gewoon deur gewoon.
0: Ja. Een jongen, hij dat ook.
2: Ja.
0: Dus ja, wat verandert het dan? Ja, je kunt minder. Kijk, en dat is doseren. En doseren, ja. Met z'n allen niet echt goed in.
1: Kan de een beter als de ander.
2: Ja, ja, dat mooi
0: van. Ja, je hebt altijd van die leur.
2: Ja.
0: Die bent slimmer dan een ander.
1: Al heerlijk, hè? Hé, maar wat vinden jullie van dat de appels en de patat hartstikke duur gaat worden?
0: Dat is wel logisch.
1: Ach, dus ja, maar ik weet niet wat logisch is. Ja, maar ze schreef erover alsof u banger moet worden.
0: Nou ja, als ik dan gewoon zie dat de frietindustrie wat minder goede eerappels krijgt, dan denk ik van, nou ja, er wordt al veel te veel van dat vette spullen verfred. Ja. Er komt nog best wel eerappels terug.
1: Dan gaan we erover op riest, hè?
0: Nou ja, pasta, wie hebt zoveel mogelijkheden? Nou, een paar jaar geleden was er wat minder met al die mogelijkheden, maar wie heeft nog steeds zat?
1: Je kreeg hoe kleinere patatjes, hè? Geen langere eerappels meer.
0: Nee, ja, Franse kleine. Frietjes neemt ze die, toch?
1: Hey?
0: Franse frietjes noemen ze die.
1: Ja, die bent hele dun.
0: Ja, nou ja, die bent lekker knapperig.
1: Ja. Ja.
2: Maar het is niet de eerste keer dat er gebeurt dat die appels klein blijven.
0: Dat
2: gebeurt elke keer weer. En ja, dan moet je als boer zijn er ook een beetje incalculeren.
3: Ja. In 1963 hadden ze ook al zo'n slecht oog geschoten. Kregen we in militaire dienst. Kon je speciaal verlof om te helpen, je appels rapen. Dus wat dat betreft, dat schommelt allemaal mee. En er is altijd wel een die aan de bel luidt van, oh, dat is een reden om het duurder te maken.
0: Exact.
3: Die mensen zijn er allemaal op buurt. Dus,
0: maar vorig jaar heeft ze een best jaar gehad en het kon ze de appels niet eens kwijt.
3: Ja.
0: En dit jaar is dan terug, maar een beetje rantsoen. Maar het hoort bij het bedrijfsrisico.
3: Ah, misschien ben er nog wel wat overjorige appels. Smaakt nog best.
0: Daar gaan ze het ook over in de krant, hè? Daar van vorig jaar ons over lag.
1: Ja, maar je moet neers op, hè? Dus dit jaar zal de appelprijs nog wel meevallen.
0: Nou, net zoals de hering, hè? Moet eerst alle heringen opeten voor hij een nieuwe hering krijgt.
2: Ja, eerst oude op. Dat is gewoon zo. Alleen die oude eerpels die beginnen op een gegeven moment blauw te worden en ze uit te lopen en al die dingen. Dus dan heb je ook wel zin om nieuwe eerpels te hebben.
0: Ja, maar dan kun je lekker eerappelpannenkoek van maken.
1: Een beetje krummelig.
0: Nou, eerappelpannenkoek.
2: Ja, ze zijn op allerlei manieren te verwerken natuurlijk. Ja.
0: Heerlijk.
1: Je kunt er altijd nog puree van maken.
0: Of gewoon stamppoor.
1: Ja.
0: Ja, je nog wat boerenkool in diepvries hebt link, wat toch op moord.
2: Maar wat er tegenwoordig nog wel zoveel eerpels geen.
3: Nee,
2: want je hebt dan nog frietjes.
1: Niet meer zoals vroeger.
2: Nee.
1: Niemand die krijgt nog een euro voor de winter in huis.
2: Niet vullen.
1: We hadden vroeger zakken vol, zoveel mut moest dan in de kelder.
0: Ja.
2: Maar toen had je nog een kelder.
1: Ja.
2: Die houdt tegenwoordig ook niet
1: dat
2: meer.
1: Dat is niet meer zo.
2: Nee. Dus ja, dan houdt het op.
1: Nee.
2: Want anders wordt ze veel te warm en dan kun je ze niet goed houden. Dus,
1: en eerpelschelden, ja, ik weet ook niet of ze dat tegenwoordig allemaal doet.
0: Ook zo wat, ja.
1: Eerpelschelden.
2: Nou, je kunt ze ook aan de kloor kopen. Dat heeft misschien die vrouw in de supermarkt ook wel gedaan. Kan de kloor, hè? In schijfjes of in weet ik veel wat.
3: Heel veel restaurants doen crisis niet eens geschild meer.
1: Hey?
3: In heel veel restaurants een crisis niet eens geschild meer. Ik kreeg allemaal eerpels netjes met je schilder erop.
0: Dan moet je nog op wat toe, de straat en dood.
1: En dan luxe eten, hè? Luxe eten, met schillen al. Vroeger gaf je dat aan de varkens.
0: Ja. Nee, het verandert allemaal. Maar ja, vroeger was het bijzonderheid dat je op een gegeven moment alleen bij de Chinees kreeg je eerst.
1: Ja.
0: Want anders ben je niet gewoon.
1: Ja, nee, dat is waar.
0: Ik mijn vader in Indonesië zit, die kende dat een beetje. Indonesisch restaurant.
2: Ja, dan
0: hij kende dat waar. Ja. Omdat er zoveel jongeren in Indonesië zit. Mijn moeder heeft ook nog wel eens geprobeerd om ongeveer het rusten en bami kloor te maken. Maar ja. En tegenwoordig hebben we er allemaal van die pakketjes voor, hè, van die mixes.
2: Ja, dan is het niet zo moeilijk meer. Als je maar goed kunt lezen, dan kom je al een heel einde. Maar je kunt nooit meer de smaak krijgen zoals het, als ze die mensen door dat maken. Je kunt nog zo het beste doen, maar je hebt de goede kruiden niet of weet ik veel wat. Dus dat wordt toch al lastig.
0: Ja, ik heb best nog. Maar dan heb je zoveel kruiden nodig en die gebruik ik maar een paar keer. Of om de zoveel tijd. Nee, de kaas volstaan met kruiden. Ja, en op een gegeven moment wordt dat ook al. Het smaakt er ook af.
2: Ja. Nee, maar wat ik nog in de krant zag, en dat vind ik dan wel leuk. In de Klaanbeek hebben ze weer kermis dit weekend.
1: Ja.
2: En de organisatie heeft zo geregeld dat op vrijdagmiddag, dat al die mensen die niet zoveel prikkels kunt verdragen, dat die vrijdagsmiddags door naar de kermis mogen.
1: Ja.
2: En dan kunnen ze ook nog gratis cola drinken. Ze krijgen nog frikadel, dan weet ik wat allemaal.
0: Mm-hmm.
2: En dat vind ik zo mooi, want het wordt gesponsord. En de gemeente die geeft geloof ik ook nog wat subsidie. En ze hebben zelf een actie, een oud-ijzeractie.
0: Ja.
2: En dan denk ik, zie, dat is dan weer. En daar kom je dan in de dorpen weer tegen, hè?
1: Dat is mooi.
3: Ja, maar daar zien we al jaren. Heb ze altijd voor de kermis uit, altijd in de eerste weken van september. Altijd de donderdag, maar het is nu de vrijdag. Want ze kort dat wel wat in, want die tenthuurder schijnt nogal hoog te zijn. Altijd een oudere middag. Die is altijd geheel verzorgd en gratis. En
1: mooi,
3: altijd met
1: een
3: aparte zang, andere dingen. Ja, is altijd.
2: Ja, dat is leuk. Ja.
3: Ja,
2: mooi, en ik vind dat toch knap dat die organisatie dat allemaal voor elkaar
1: krijgt.
2: Zeker
1: weten.
0: Ja.
2: En die samenwerking is toch wel heel bijzonder.
1: Ja.
2: En vooral die mensen die niet veel prikkels kunt verdragen. Die
0: normaal niet komt. Die normaal niet op kennis komt. Nee. Of kunt komen.
1: Ik wil Jan even vragen of hij nog een plaatje gedreven.
3: Ik wou net zeggen, vanwege de krant.

0: Dit is tot 1 uur de Protofol bij Radio Apeldoorn.
1: Ja, luisteraars, dit was Annemieke van het Brookduo. Ja, dan gaan we weer rap verder met allerlei onderwerpen. Ik weet niet dat Dick Fama nog een mooi onderwerp had.
2: Ja, ik weet niet of... Eigenlijk is het helemaal niet mooi, maar hij gewoon de krant opslaat en alles een beetje deur neemt en is er heel veel schunnig nieuws. Kindermisbruik en femicide. Hoe ze het allemaal... Vrouwen voelt zich onveilig. En afval, slankmiddel, wat dan wel zo...

0: vol op van wat er ooit in het verleden gebeurd is. Zoals met die dierentuin van Put. Dat die man verongelijk is door die beer. Dat wordt dan ook nog verteld.
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel
1: dus
0: mooi.
1: Al die verhalen, dat is dan wel mooi, ja.
0: Ja.
1: En dan, hoeveel mensen nog heel nieuwsgierig bent, hoeveel stukken dat er al in de krant staat over die bollen op de A50.
0: Ja.
1: Die kunstwerken.
0: Oh, ja. Ja, ja.
1: Dat kan iedereen. En de een zit dit erin, de ander zit dat erin. Van satelliet tot paddenstoel.
0: Ja, ja. En een radar, alles.
1: Nou ja, goed, dan ben je ook alweer bezig, maar...
0: Ja.
1: Is mijn best.
0: Maar ja, het heeft wel een paar centen kost, hè?
2: Vlak voor de viaducten, die halve ronde dingen van de hond.
1: Maar hoeveel jaar ligt die er al?
0: Al heel
1: mag ook een paar centen kosten.
0: Maar nu ben ze weer gerestaureerd, kort geleden.
1: Ja.
0: En die zullen dat met twee andere gemeentes gelukkig samen doen. En die heeft zich getrild en die heeft aangezond alleen het dan.
1: Die 50.000 die komt wel boven tafel, want die gemeente die heeft... Hoe heet dat, die toeristenbelasting in, dat is allemaal eigen verdubbeld. En de OZB wordt wel een beetje verhoogd.
0: Ze vindt de weg wel.
1: Ja.
0: Ja. Maar het is wel leuk wat mensen er dan allemaal over zeggen van, dat is het.
3: Ja.
0: Wat ze in die kunst zien. En dat is met kunst altijd toch wel. De een zit dit erin en de ander zit dat erin. Hè?
3: Soms
0: denk je wel, je wil vergelijken. En dan zie je dan dat totaal niet.
3: Een champignon?
2: Ja,
3: of
2: volgens mij is het dat.
0: Ja, ja, dat is een
3: radar. Of eentje had er over Udertje of 1500. Dat ze toen
0: al
3: van die schotels hadden. En nou ja, dat is gewoon leuk.
1: Dat was zo'n beetje een overzicht van de kranten. Ja. En dan denk,
2: ja, maar het is ook al mooi dat er over gepraat wordt. Maar dat is nu door het programma op televisie toch ook. Dat twee van die kunstliefhebbers of dat ze heel Nederland of gehoord op kunst bij gemeentes en zo allemaal. Ja. En die bent ook in Apeldoorn West.
3: Okay.
2: Nou, dat blok wat er dat rode blok met erachter een paar blokjes en weet ik veel wat. Daar had ik ook altijd zoiets van, ja, wat is dat nou? Maar dan kreeg je uitleg wat het dan kan betekenen.
3: Ja. Oké.
2: En dan kijk je er toch anders naar.
3: Ja, ja.
0: Ja. Ja, ja, soms heb je een beetje uitleg nodig.
2: Mangens waar, uit niet.
0: Ja.
1: Maar wat me wel verbaasd heeft over dat snoeien van die boom op
3: die
1: de A50.
3: Hè?
1: Dat de extra baan afgesloten moet worden omdat er geen zicht op is. Nu is dat natuurlijk wel zo, als je er geen zicht op hebt, dan moet je dat ook wel... doen, maar dat is toch de eerste reactie van jongens, zich wat minder. Dat zie je aankomen, dat weet je ieder jaar.
3: Dat hoort
1: toch allemaal. Hoort het toch gewoon bij.
3: Het hoort met onderhoud.
1: En of het een snoeiseizoen is of niet, als mijn tak in de weg zit, dan knip ik hem weg dat ik langer kan.
2: Ja, dan allemaal smoesjes, dan wordt regels misbruikt om het lange niet te doen. Maar het is net zoals
1: ik heb nog even lezen wat voor volgorde dat was. Van de Rijkswaterstaat, die moest dat doorgeven, maar die en die en die moest doorgeven en de aannemer die het uiteindelijk moest doen, die moest nog mensen vriend maken. Mm-hmm. Ik ben er vijf schijven nodig.
0: Voordat
1: er één is die met de scheren komt.
2: Ja, maar het is wel sowieso, je kunt zien, als er een boom voor die botjes of wat dan ook steert, als je dat soms ziet van, nou, sowieso Rijkswaterstaat, achterstallig onderhoud, kijk eens naar de bruggen en zo, maar heb ze jarenlang niks aan door. En dan hoort ze die drukke bruggen...
1: Ja, maar die joh gebeuren, dat weet je, dat vind ik het
2: Nou ja, maar dat is gewoon van de bezuiniging en de mismanagement, hoe je het met num wilt.
0: Ja.
2: En ze gebruikt altijd een rin om... Ja. Die eigenlijk helemaal er niet toe doet. Van snoeien. Ja, het is niet meer. Het is geen mij worden vogeltjes en eileet en zo allemaal. Dat is gewoon achterstallig. Ja. Je kunt een boom zien die verkeerd steert.
3: Nou ja, ik ben er gisteren nog langer gekomen. En ik heb speciaal op let, omdat dat in het nieuws was. Maar ik denk bij mijn eigen, welke boom moet dan in de weg zijn? Want die camera's die stort heel hoog. Maar blijkbaar hebben ze dan net niet genoeg zicht op die vluchtstrook.
2: Hmm.
3: Dat ze die open kunt gooien. Maar bij het aanleggen van de snelweg, dan moet je toch genoeg ruimte overhouden voor dat soort dingen. Ja, en snoeien, dat hoort toch ook bij het onderhoud van de weg?
0: Ja.
3: Dan denk ik ook van, dat moet je allemaal inplannen. Maar ja, dat wordt tegenwoordig wel heel lastig, dat inplannen.
2: En je moet verstand van zaken hebben. Dat is het.
3: Ja, ook dat.
2: Ja, nee, want daar draait het gewoon om.

0: Ja, maar ja, als ze geen onderhoud pleegt, dan kom je zelf op een gegeven moment tegen.
1: Tuurlijk.
0: Dat is met die brug ook overal nu tegenwoordig.
2: Ja, dat moet je dus ook aan je schilder. Dan vooral door de casino. Ja. Zo simpel is.
0: En dan ben je echt aan de beurt.
2: Ja, en dan kost het geld.
0: Juist.
3: En dan elkaar luisteren, dat is ook heel belangrijk. Mm-hmm. Want wat ik dan ook lees ineens, zoals met dat brandgevaar de laatste tijd, dat de boeren zeg, geef maar een centje. Wie komt wel met de giertank?
0: Ja.
3: En die kunt zo een heel strook zo besproeien.
4: Daar heb ik ook hier met gemengde gevoelens over nagedacht. Ik denk, zit je die boeren zo af te branden,
0: Maar ze staat nu wel klaar.
4: Ik wou net zeggen, dan moeten ze toch ook wel iets tegenover zetten.
0: Ja,
4: je kunt toch niet, als je zo in de steek laat voelen, dat je je evengoed nog weer beschikbaar stelt.
0: Ja.
4: Nou, dat mag best iets.
0: Nee, dat is waar. Dan staat ze wel weer klaar.
3: En dan bedoel ik ook weer met dat lusten naar elkaar. Hè? Het wordt wel zo makkelijk beredeneerd van, oh, dat, ze zult wel dit of ze zult wel door de schuld van wezen. Maar gewoon eens lusten, want de boeren die zitten niet maar zo een beetje te robbelen. Hè? Die weet heus al waar ze mee bezig bent.
0: Zeker wel.
3: En die heb zoveel ervaring. Dus die gaat echt niet maar zo onbezonnen een beetje zitten werken. Die doet het echt. Die denkt er echt over na. Nou,
0: ja.
3: Je hebt echt een bedrijfsplan ook.
4: Het moet op die dus zijd worden en gebouwd worden. En
2: ja, dus. Moet allemaal. Ja. En dat risico, bedrijfsrisico.
4: Ik ben altijd met Jorie Veurden bezig.
0: Ja. Ja.
2: Maar sommige dingen ben je gewoon u de tiet.
0: Hey,
2: je zit al 30 jaar te praten over de problemen.
0: Ja.
2: En je bent nog geen ene steek opschoten. En dat is een probleem. Ja, voor de agrarische sector. Maar voor ons allemaal. Want de problemen die bit ons langzamerhand. Boom ons kop groeit. En nu schreeuwt iedereen moord en brand.
0: Ja.
2: Van wie is er nu schuld? Ja, wie met z'n allen?
0: Ja.
3: Nou.
0: Is een landelijk alarm. Udo Goon van de Wegen. Over het Japanse knaagdier. Knaagkever.
2: Ja.
0: En volgens mij moet ik die vraag bij u neerleggen. Wie die er waarvan?
2: Ja, het is al jong zo dat er ook met bamboe, de...
0: Hij was dood, hè?
2: De Japanse boktor met is kom. Ja, maar die was dood. Die kwam waarschijnlijk uit Zuid-Europa.
0: Ja.
2: Kijk, en door is ze al gelokaliseerd. Dat is net zoals die hornaar, hè, die onze bijen op fred.
0: Ja.
2: Op een gegeven moment bent ze er. En dan moet je met leren met heel veel dingen die nu waar je in Nederland last van hebt. Kijk eens naar Colorado kever. Over boeren gesproken.
4: Oh, maar die waren de 50 jaar terug ook al.
2: Hoe oud ben je?
4: Maar ik heb ze zelf lopen zoeken.
2: Ik ook. Bij mijn vader is allemaal. Maar dat wat van buiten komt, dat het al een tiet is. Nee, dat is ook een ex-hoort. Kijk maar, daar heb je ook met leren leren.
0: Maar ja, als je vreet wel weer aan de fruit en aan de groente, hè?
2: Ja, nou ja, kijk eens naar Phytophthora. Vereerappels. Nu probeert ze eerappelrassen te kweken, maar ja, ze mag nu genetisch manipuleren en zo allemaal. Maar of er beter van wordt, dat is een tweede. Want als andere boer jouw eerappels, zeg maar, het stuifmeel krijgt van het naastliggende perceel van een genetisch gemanipuleerd ras.
0: Ja. Ja.
2: En jouw eerappels die groeit er gezamenlijk lekker met op. Dan mag hij degene die dat gemanipuleerd heeft, Monsanto staat er bekend om, kun je geld betalen in India. Wordt dat op een gegeven moment door, en door wordt het soort overal van een olle oogst. Dat was net zoals vroeger mijn vader. De kleine eerappel waren van het Jordan.
3: Ja.
2: Kijk, dat kon je één jaar doen. En dan moest je weer nieuwe poters bestellen. Kijk, ja, want ook de natuur past zich aan, het virus past zich aan, bacteriën past zich aan. En ja, dan moet je continu in beweging blijven. Maar voor die genetische manipulatie, wordt ze het nu over hebt, dat is jaren lang over te doen. En nu kreeg ze de deur. En ik geloof niet dat dat goed is voor de agrarische sector in het algemeen.
3: Maar ik denk dat de boeren daar ook heel bewust wel mee bezig bent. Die weet heus wel wat ze doet.
2: Nou ja.
3: En je hebt op een gegeven moment ook dat je zeg maar terug kunt vallen op de bond. En dat hij er ook aanreik. Die hebt dat ook allemaal wel u de zorg.
2: Het is allemaal geld wat telt. Ook de agrarische sector. Als je gewoon ziet wie de riek wordt. Of de rug van de boeren. Dat hebben de boeren niet, hè?
3: Nee,
2: dat bedoel ik. En wie sponsort al die demonstraties? Je zit er geen alle trekker in.
0: Radio zo is.
2: Ja, dat ben leur die eraan verdient. Ja. Die sponsort dat.
0: Ja.
2: Van, hé jongens, aan de gang, want ze zitten aan uw brood. Nee. ze vreet hoe je brood op. En die moet het druk maken of die boterham waar je dan nog beleg op krijgt.
0: Ja.
2: Omdat je gewoon uitgezogen wordt.
0: Voor de krummels.
2: Juist.
3: Ja. Zeg maar, zal ik eens een gedicht voorlezen?
0: Ja, doe dat.
3: Hoe het er 90 jaar geleden aan toe ging. Ook op platteland, hè? En wie zit nu in de vakantietijd? En nou, dit is een gedicht dat heeft mijn vader geschreven. Hij was nog een knaap van een jaar of 17, 18 ongeveer. En het was de eerste dag van juli dat ons plan ter uitvoer kwam. Met de fietsen naar Harderwijk en met de boot naar Amsterdam. Van Beekbergen naar Harderwijk troffen we weer het al bijzonder slecht. Want het regen aan ene zuige, het water dreef ons uit de pet. Maar wie bent toch maar deurenpeddeld? Wie trokken ons er niks van aan? Of het al regen dat het soezen, wie hadden de lange jas toch aan? Na verloop van een paar uurtjes kwamen we bij het IJsselmeer. En in een hele grote schuren doorstappen we onze fietsen neer. Op de boot hou broodigheden. Want dat huurt er nu eenmaal bij. Uitgaan en nog hongerlien? Nee, dat past er niet bij. Tegen omstreeks 8:30 tuffen we het water op. Het was te koud om te gaan zwemmen, dus we bleven bovenop. Na zo'n 3 of 4 uur varen was we in Amsterdam. Daar kochten we toen maar een kaartje voor zo'n oude boemeltram. Maar dat geschudde en dat gerammel, foei, dat viel ons langer niet mee. We vroegen toen maar aan een schipper, ach toe, neem i ons even mee. Hij vroeg toen, waar wil je wijzen? Ik zeggen, breng ons maar naar Schiphol. Nou, zei je toen, ga door dan maar zitten, want de boot is bikans vol. Op zo'n boot kun je beter wijzen als in zo'n kasten van een tram. Het duurt niet langer of we wazen op het vliegveld van de KLM. Grote vogels zagen we vliegen. Ja, van alles kon je er zien. Van die hele grote kissen tot een kleine vliegmachine. En in een hele grote loze stonden er wel 4 in. Een geleider was er bij ons. We hadden het de best naar onze zin. Ik wil ook wel graag een eindje vliegen, maar ik had er niet te veel centen voor. En bovendien, hij misselijk werd? Voor nee, daar zou maar niet aan denken. Toen we alles hadden bezichtigd, bood de stad is in en wees. En tenslotte naar de boot, want die vertrok tegen 6:30. Het was toch wel een mooi tochtje, zo met de boot de sluizen door. Met een vaart van 18 kilometer stoven we het water door. Maar ja, alles heeft een einde. Alleen een worst die heeft er 2. Het ene einde was Harderwijk en het andere, daar namen we de fietsen mee. Het was zo tegen 9:00 dat de laatste rit voor ons begon. We kwamen toen maar gauw op huis aan, op onze Harley Trapperson. En ook een goede rood. Als ik me een goede rood mag schaffen, zo'n tochtje is de moeite weer. Maar nee, ik wil u niks meer zeggen. Het is het beste dat je het zelf maar eens probeert. Dat gedicht is geschreven in augustus 1937.
2: Dat is heel old.
0: Ik ga Jan even vragen of er een plaatje wil erin.
2: Leg me op.

0: Wow. Ja, luisteraars, dit was Dini van de Country Songs. En wat zong ze? Country Songs. Ja, wie gaat maar weer verder. En we zouden het nu zo over hebben. Dan,
1: Motocross.
0: Motocross?
1: Ja.
0: Nou, vertel.
1: Ja, onze jeugd die wil toch geen scheuren en zo allemaal.
0: Ja.
1: Maar ja, vroeger, in die tijd, ging ik met bromfietsje ging aan kneuten. En Willy zei het ook nog zo van, ja, dan had je wat te doen. En dan ging je gewoon over het maïsveld en crossen. En bij sommige boeren werd zelfs een parcours aanlicht en zo allemaal.
0: Maar dat is nog wel zo, toch?
1: Ja, ja, ja. Ik kwam door je leren ook nog tegen zo'n klein veldje. Maar dat was gewoon een veldje boy. Heel jok kon knossen. Ja. Ja, nu heb ze het omploegd. Nu zal het wel even weer een beetje nodig
2: Ja, maar zo'n punt waar je toch verder niet zoveel mee kon.
1: Ja, juist. Juist. Kijk, en wie hebt dan WK Motocross? En er doet zelfs een Apeldoornse meid in mee.
0: Oké.
1: En hij is daar in Arnhem door, hoe heet dat,
2: Vierveldbroek? Telet.
1: Ja. De WK wordt doorgehouden. En nou, die Apeldoornse, ze is 19 jaar, geloof ik. Maar ja, die is steeds geloof ik vierde of vijfde. Man, dat mensen moeten toch aanmoedigen. En dan kun je ook eens zeggen van, wat je kunt doen met een bromfiets. En dan niet op die, die fatbikes een beetje zitten kloten in de stad en zo. Maar nee, god, dan was ze echt eens een keer een beetje dun trekken en weet ik veel wat.
2: Ja. Dat en dat is echt motocross met een parcours met helling en dat soort dingen.
1: Oh ja.
2: En van die springbulten.
1: Vanaf de A50 kun je het zien. Ja, nu zeg maar die struik een beetje weg met sneeuw. Dan kun je er nog kijken. Die beeld was zo hoog dat je ze kunt zien vanaf de snelweg. Vanaf de A50.
2: Mooi. Ja, en door is dat.
1: En dat is gewoon altijd lachen. En vroeger hij in Markel, hij een paar dagen. Hè. En dat was gewoon een feest.
0: Ik zal het even vertalen. In Markelo bedoel je?
1: Ja. Ja. Markel. Maar ja, dat trok altijd heel veel volk. Kijk, Leu die gaat dan noemen naar Zandvoort. En dan denk ik van, Prins Bernhard Junior, die gun ik dat niet.
0: Nee, dat snap ik.
2: Nou, dan moet je ook zo'n dikke portemonnee hebben.
1: Ja, dat heeft
2: toch. Trouwens, dat biedt te let, en ik ook al. Dat is ook niet goedkoop, hoor, als je door hier wilt. En
3: Nee, wat is er nog goedkoop?
1: Dan gooi je nog een concert.
2: Inderdaad.
1: Gooi je nog een concert?
2: Ja, alles. Het is niet leuk meer. Nee.
3: Mensen worden niet zo klagen, want er gaat er duizenden overal naartoe. Als ze je aanvragen, als ze wat minder kwamen, is gewoon allemaal wat meer thuisblijven. Dan werden ze vanzelf goedkoper.
1: Ja, ze hebben
3: geld zat. In de polder, dat festival, ik weet niet.
0: Lowlands.
1: Lowlands, ja.
3: De Lowlands ligt toch helemaal met zo'n weekendje in een tentje.
1: Nee, dat kost een paar cent. Maar ze hebben ook wat te besteden. Maar gewoon om en die paar stuurvissen die wie vroeger hadden. Ja, die moest je toch behoorlijk omdraaien. Maar volgens mij treedt ze de stuurvissen niet meer om.
2: En dan nam je zelf brood mee. Maar dat mag tegenwoordig ook niet meer. Want die mag niks meenemen.
0: Nee, ze moet wat verdienen, hè?
2: Ja. Nee, dat is echt niet leuk meer.
0: De temperatuur verandert, klimaat verandert.

0: Mooi, en dan kun je dat doen. En zolang als er nog zoveel bent die het dan even goed doet, en voor ze het weghaalt, maar ik bedoel, dat, ja, dan hou je dat en dan wordt het alleen maar meer. Dus,
1: ja. Misschien wil het tegenwoordig wat te veel. Wie wil doorheen, wie wil doorheen, wie wil niks missen. En de jeugd heeft dat vooral, want ja, via dat, dat telefoontje moet je toch overal binnen West. Dus iedereen zit elkaar op de nijn.
2: En misschien komt ze wel met de trein. Want ik hoor of lees nu in de kranten dat de internationale trein, die gaan we ook nog naar Hamburg toe. Ja, dat zal in oktober, geloof ik, wijzen. Maar eerder had je altijd de Apeldoorn rit aan die internationale trein. Die gaat dan via Deventer en Enschede of Hengelo, Almelo. Dan gaat ze naar Berlijn Duitsland. Toe. Gaat ze naar Berlijn, maar nu neemt ze nog een tussenstop. Nu gaat ze nog eerst nog naar Hamburg en dan naar Berlijn. Het duurt wel een uur extra.
0: Ik wou net zeggen, dat liet me nog wel
1: een aardig stukje om.
2: Dus ik ben wel een uur later in Berlijn. Maar toch kan dat allemaal.
3: Alles is in beweging, hè?
2: Ja.
3: Ja. Hey, maar weten jullie ook wat het leukste en het coolste plekje van Apeldoorn is?
2: Het leukste en het coolste plekje van Apeldoorn.
0: Ja. Dat zal wel een Friesel zijn in de visboer.
3: Nee, dat heb ik in de kranten staan. Ik heb het er ook gedaald. Dat is een waterspeelplaats in het Maartenpark.
0: Oh.
3: En dat wordt aangedreven met een waterpomp.
2: Oh, cool. Het Engelse woord cool.
3: Nee, gewoon cool. Nou, koud.
2: Cool.
3: Gewoon koud. Dus ook koud water is dat.
1: Hoe is die dat ding dan?
3: Ja. Dat is in Maartenpark, dicht bij de rotonde van de Drie Maagden.
1: Wat ik zeg, er stonden altijd al een paar van die pompen waar die kinderen konden spelen met pompen. Je kon ze water oppompen en dat is toch alle kanten.
3: En dat is het coolste plekje en ook het leukste plekje.
0: Voor kinderen door in de buurt.
3: Voor kinderen, hè.
0: Dan moet ook in Apeldoorn niet naartoe gaan.
3: Nee, want dan wordt het weer overspoeld, hè.
2: Ja, want die heeft...
0: En geven nog wel steeds water?
3: Ja, of nog steeds. Ook nog steeds. Ik heb het van de week nog gezien.
1: Ja, daar staat het water niet zo hoog.
2: Ja, ze hebben nog een
1: ligt
2: pompen.
1: Ze op zo laag, waar vroeger de hooi lang.
2: Die is meer bij die skatebaan in de buurt door meer... Nee, ook in de Maarten.
1: Ja,
2: in het park door meer richting Eglantier. Daar heb je ook nog zo'n pomp.
1: Vlak bij zijn winkelcentrum. Ja, dat is nu een jaar, anderhalf jaar oud.
2: Ja.
1: Maar er zien niet zoveel jongeren, ja.
2: Nou, ik kom er niet zo vaak, maar ik weet dat er een pomp is.
1: Maar ja, dat valt me ook tegen van hoeveel dat eraan werkelijk komt. Dat is net zoals het ding bij de Deventerweg. Daar heb je ook zo'n skate dingetje. Achter dat benzinestation en wordt circus dan elk jaar is.
0: Dus ben een hele nieuw man. Maar net voor de Zwolseweg, bij de Van Haafden kazerne.
1: Ja.
0: En net voor de oude Zwolseweg.
1: Ja, er wordt zoveel aan gespendeerd, maar er is heel veel gebruik ervan gemaakt. Want het is een tietje inwis met die botjes, maar hoeveel zie je nog de stad echt gewoon? Ik zie wel meer jongen op die rollerskates weer. Ik geloof dat nu weer een beetje in is.
2: Maar daar kunnen
1: ze er ook mee overheen.
2: Ja, prachtig.
1: Ja,
2: laat ze maar capriool maken. Ja. Ik bedoel, en als ze een keer valt, dan stort ze wel weer op.
3: Oh, daar word je hard van.
2: Ja,
3: daar word je hard van.
2: Nee, en dan bent ze tenminste op een plek. Hè, en
0: daar weet je ze niet hangt. Dat is ook zo'n mooie baan.
3: Die Malenschool is ook een baan aan de leg.
0: Pas langs je fietsen.
3: En nu kun je aan de fietsen gaan zitten met de fietsen.
0: Met een autopetje en een fietsen. En dan geeft het bultje op.
2: Met van alles, ja.
1: Maar ik zei, van ik hoor meer van de cross. Laat ze gewoon een beetje zelf een crosspaadje maken. Nu moet alles aanlegd. En het is maar de vraag of ze er gebruik van moet maken. Want het is weinig avontuurlijk.
0: Ja, dat wordt wel aan de leg op een groep aanvragen. Hè. Je doet het niet maar zo. Dat...
1: Ja, natuurlijk moet er aanvragen worden. Maar ja.
2: Ja, en die weet dan ook een beetje waar de kinderen rondhangen. Hè? Vooral die jongen in de buurt, die trekt dan toch door naartoe. Want ze maken ook nog, tenminste in de morgen door bij de Eerland, hier hebben ze zo'n overkapping ook nog gemaakt. Dan kunnen ze nog schuilen. En dan heen ze liever op ene plekke. Als dat ze ergens anders of tussen de winkels rondhangen.
1: Ja, en die bent vandalisme-proof tegenwoordig, hè?
2: Ja,
1: dan kun je geen fikje stoken. Nee, maar dat was op een gegeven moment een probleem. Dat zou gewoon alles in de fik stoken. Want je hebt daarop in het Maartenpark ook zo'n skiereilandje.
2: Ja.
1: En dan was er altijd zo'n hoe noem je dat?
2: Ja, zo'n ridderkasteel.
1: Waar de kinderen dan indiaantje kon spullen en weet ik veel wat. Ja. Is er ook van die pompen. En dan staan ze iedere keer in de fik.
2: Ja.
1: En nu zit er nog wel een Iersen een speeltoesteltje, maar je ziet niks meer.
2: Daar kan niks meer vernield worden. Nee,
1: ja, die jongens, die dames, die moeten ook ergens blijven. En inderdaad, Willy, ze hebben dan hoeveel van die dingen ook neerzet. Dan denk je van, ach ja, god, op bij elkaar zitten. Dat doort ze dan ook, waar. Maar ja, ze moeten ergens blijven. En als ze in de stad zitten, dan haalt ze ongeen uit, ja.
2: En tussen de winkels, dat wil je ze ook niet hebben. Want de winkelier is echt niet om te springen. Dus laat ze maar even een plek hebben waar ze samen kunt wezen. Dat is zo belangrijk.
1: Juist.
2: Ja. En die weet altijd de mensen waar ze uithangen. En er zijn ook heus wel ouders die dat graag wilt weten. Het is niet alleen dat de ouders maar denken, oh, dan boze kwiet. Nee, maar als ouder wil je ook graag weten waar een kind uithangt. En dan vind je het toch prettig om te weten van, oh, door is.
0: Word je mee omgehad, word je mee besmet.
3: Ja.
1: Zeg ze maar. Ja. Maar wie had net over dat geld voor concerten en zo. Maar we hebben binnenkort toch weer Apeldoorn Theater, dat overal weer wat te
0: cultuur,
1: doen is op straat. Apeldoorn Cultuur. Nou, dan kunnen we toch ook gewoon naar snoepen. Dan hoef je niet naar het concert toe.
0: Nee.
1: Ja, helemaal gratis. Ik ben
3: er iedereen gratis van genieten. Ja,
1: en dan ook zijn minder dure eetentjes en minder duur bier.
0: Ja, dat is aanstaande zaterdag. Maar het zal al vrijdag ook al wel beginnen, denk ik. Dus de hele week, hè. Nou, Orpheus, die geeft ook wat organiseren.
1: Ja, ook overal in de parken.
0: Ja.
3: En Willem start zaterdag aan de hoek van de Paslaan bij de Hoofdstraat. En later op de middag dan gewoon nog naar de Grote Kerk.
2: En dat is
1: ook koor.
2: Is het dialect mannenkoor?
3: Dialect mannenkoor. Dialect koor Apeldoorn.
2: Ja.
1: De mannen.
3: Met heel veel keels.
2: Mm-hmm. Alleen maar keels.
3: Je hebt er één dame bij zitten en daar staan de dirigenten.
1: Nou, dan krijg ik een moeilijk onderwerp. Kan Jan geen plaatje erin?
3: Ja, Jan, zou je nog een plaatje willen erin?
0: Wat is te moeilijk dan?
1: Nou ja, wat wil je zeggen? Ik ben er geen vreemde niet.

0: Ja, luisteraars, je bent Willem weer en dit was Normaal en die zong van Doe niet zo moeilijk. Nou, Willem doet natuurlijk nooit moeilijk. En we gaan nu weer beginnen en we hebben een verhaaltje over de IJssel. Het water stijgt weer een beetje, zegt ze. Alleen, we zien dat nog niet zo hard. Want hij kijkt naar de IJssel. Of de noordpomp die stort stil, toon. Weet hij daar iets van?
1: Of de noordpomp? Nee, er wordt nog wel water in door.
0: Maar in het kanaal komt geen water meer. Er wordt niet meer bierpompt, hè?
1: Sommige stukken waar wat echt noodzakelijk is, maar heel veel nog niet.
0: Nee, want stof van de weg, er wordt geen water meer bierpomp in de Apeldoornse kanaal.
1: Het zit gewoon te leeg, maar Apeldoornse kanaal zit nog wel redelijk.
0: Ja.
1: Maar dat is eigenlijk ook een waterbassin.
0: Ja. Maar ja, dinsdag schreven ze dat het waterpeil weer iets zou stijgen. En toen zegt ze van ja, de noordpomp die er is, die steeds zelfs al stillen. En dat betekent dat er niks in het Apeldoornse kanaal komt.
1: Ja, maar ze in heel Nederland zo, en vooral in het westen, dat ze al de veurorden hem bindt.
0: Ja, ja, en, juist.
1: Ja.
0: Maar ja, we hebben nu alweer een mooi beetje regen gehad, hè.
1: Een beetje.
2: Ja, ik heb mijn al ton weer vol.
0: Ik ook, gelukkig wel. Ja,
1: de ton heb ik ook weer vol. En mijn gieters ook, want daardoor kliek.
2: En ik heb nu de tonnen die bij mij die lopen over. En dan heb ik bovenaan ook een kraantje gezet. En dan heb ik de slang aan. En ik heb een grote boom van de gemeente voor toe staan. En daar zat hij in hele droge plekken. Dan heb ik nu een slang aan gedaan. Alles wat er overloopt, dat heb ik nu onder
1: irrigatie.
2: De boom.
1: Irrigatie.
0: Dat
1: heb ik in een tuin ook door. Van zo als de ton te vol wordt. Een leppen oven en dan heb ik gewoon met een olle waterslang, waar ik gaatjes in boord heb. Want ja, je kunt ze wel inprikken, maar dan gaat het gat zo dicht zitten. En aan het eind een stop erop en dan heb ik gewoon de retuin heen legt. En ja, de overtollige water komt precies op de plaats en waar ik het wil hem.
0: Ja, dat is goed. Dat is wies.
1: Nou ja, het is mijn vak.
0: Ja, mooi hoor.
1: Irrigatie, drainage, cultuurtechniek algemeen.
0: Ja. Nou, vandoor dat ik ook met het waterbio kwam met dat verhaal.
3: Ja, en je kunt nu ook wel zien dat een heleboel dingen verdreug. Maar wat minder altijd opvalt, ja, ik ben echt een leek op dat gebied. Maar dat onkruid, dat groeit wel door, hè. Dat bleef gewoon groen.
0: Zo
3: briljant werk, ja. Maar kijk, de dingen die je de poort hebt, die wilt dan nog wel eens doorgaan. Maar hetgene waar je niet de poort hebt, dat groeit wel door.
0: Ja.
3: He?
0: Ik zou er graag willen dat het anders was, maar
3: ja, zo is het. Ja,
0: dat is even niet zo.
3: Dus ja, dan moet ik ook nog eens nadenken van gauw dan maar die dingen poorten die wel doorgroeit. Zoals op dat onkruid. Ze kunt tegenwoordig zo vullen. En ga door eens op deur dokteren.
0: Of dat eetbaar is.
3: Nou ja, bijvoorbeeld.
1: Nou, maar de doodza.
3: Dat, ik bedoel, door hij Wageningen verder. Die
1: gewoon. Ja, maar ze bent dan bezig met Era Orasnok, die door beter dingen terug te kunnen. Je hebt zelfs in Nederland, zeg maar, rijstteelt. Daar ben je ook met begonnen. En met name dan in die alle veengebieden in Noord-Holland en zo. Want Nederland besteedt voor de helft van veen, wat zo drassig is.
3: Mm-hmm.
1: Dat ze door rijst gaat verbouwen.
3: Ja, en want ook, dan moet je wel water hebben.
1: Ja, maar door zit wel water, tenminste. Door moet ze de sloot omhoog halen, want anders komt het zout omhoog.
3: Ja, die zit natuurlijk ook veel zout water door, hè?
1: Vooral vanwege die dreug, dan komt het zout water omhoog.
3: Hm.
1: En omdat je zo, de plant die trekt water aan. En de ene plant kan er bedden, en met name onkruid.

0: Die hebt hele lange wortelstelsels. Die kunnen van een heel diep water optrekken. Kijk, en daar kun je gebruik van maken. Je kunt het allemaal wel gewoon bestrijden. Maar hoe kan het onkruid in je voordeel gewoon werken?
1: Ja,
0: en zo
1: ja,
0: en dat, met wisselteelt en al dat soort zaken. Nou, dat zijn verschillende dingen. Maar je bent zo gefocust op opbrengsten. Tussen aanhalingstekens. Maximale opbrengsten. Zodat je een lang hebt door. En ja, wie wordt er beter van? Daar heb ik net al een keer over gehad.
1: Ja,
0: niet de
1: ja.
0: boer. Want dat is nog maar de vraag. En dan heeft een contract afgesloten met een of andere supermarkt. En dan in één keer dan zegt de supermarkt, nee, wie hebt niet nodig? En dan zit het met zijn veurhoorn, die de speciaal heeft teelt, voor de supermarkt. En dat gebeurt ook, hè. Want die gasten, die bent zo machtig. Een boer, die heeft het altijd maar te pikken. En dat is ook met de grote melkfabrieken. Dat was een paar jaar geleden. Eigenlijk bent het allemaal, hoe noem je dat ook weer, samenwerkende verbanden. Dus zonder die boeren, met Capina ook met name, winstuitkering, daar hebben ze voor moeten vechten voordat ze eindelijk, want het was een coöperatief bedrijf. Maar winstuitkering kregen ze niet, hè?
1: Ja,
0: maar wel melklevering de meest goedkope prijs, van een paar dubbeltjes liter.
2: Ja. Nee. Ja, luisteraars, u bent hier ook nog wel aardig educatief bezig, geloof ik.
0: Nou ja, hoe ik mijn nummer.
2: Ja, maar je kunt er toch iets van leren met z'n allen. En ik ga er nog iets even, mag ik hem kijken hoor. De veenbrand in België.
0: Ja.
2: Ja, ook door zitten ze met water natuurlijk. Maar dat brandt nog steeds, hè?
0: Ja, tuurlijk. Nederland, de helft van Nederland besteedt uit veen. In het diepe ondergrond, tot de 10, 15, 20 meter diep.
2: Ja.
0: En door zit ook aardig diep.
2: Ja.
0: En dat olieveen is verdreugd. Ja. Dan krijg je dat ondergrondse broeieffect.
2: Ja, dat brandt.
0: Dat blijft deurbranden. En dan moet je kijken als je er loopt. Ja. Hij er niet in één keer invalt.
1: Nee, zeker.
0: Maar die boom lag is verbrand. En onder is gleut het nog.
2: Het einde is weer kom.
0: Oh.
2: Helaas. Willem komt volgende week gewoon weer. Ik wil Toon Noordkamp even bedanken voor zijn inbreng. Dick Fama ook bedankt. En Willy Rauwenmorst ook bedankt. Jan, je ook bedankt voor aan de knop. En wie draait nog een plaatje nog? Hey? Oké.
3: Okay. Is cheat.
2: Huh? Ja,
3: we moeten man van de cheat.
2: Nee. We kunnen nog een onderwerp pakken nog.
0: Ja?
2: Er is weer een politieke partij hier in Apeldoorn Oberich, hè?
0: Is dat waar?
2: Of in Apeldoorn in Nederland, hè? Een nieuwe politieke partij van Mona Keizer.
3: Waar ze mee bezig bent.
2: Ja, van Mona Keizer. En dan...
0: Mona.
2: En dan gaat op alles van de BBB... Geet door naartoe, hè? Dat is heel veel.
3: Nou, dat ben een actie die, die er wel voor bent.
2: Ja.
0: Ah, ja.
2: Het zit allemaal nog in de beginfase. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Maar dat komt er wel aan.
0: En ze heeft het zinkende schip verloren?
2: Ja, ze heeft het zinkende. Ja, en ik weet niet of...
0: Nou ja, in Urk of Koppenvoort, ja, daar kunt ze wel wat met boorden, geloof ik.
2: Ja.
3: Maar hoe heet dat? Uit Enschede, die beste man, die was ook alweer bezig met iets. Hè? Die wil ook weer terugkomen in de Kamer.
0: Over dat overspannen figuur?
3: Ja.
1: Ja, je bedoelt Omtzigt.
3: Ja.
1: Of niet?
3: Ja, ik kan niet op de namen komen. Pieter Omtzigt.
1: Maar ja...
2: Oké, ik ook. Ach.
3: Ze zult allemaal wel.
2: Oké.
1: Okay. Op een gegeven moment...
2: Weer nog 2 minuten.
1: Je weet niet meer van waar je moet doen. Want er zijn zoveel partijen. En,
3: je 17, ziet... 5 was al zat.
2: Ja, joh.
1: Ja.
3: Zat. Ja, toen maar. Ze wil allemaal hun eigen basisspul. Maar dan komt ook al in de beloning. Als je eens de voorzitter van bent, en hij weet 20.000 meer als de anderen. En zo. En allemaal die uitkering.
2: Ja, maar spentepartijen.
3: Ze moesten eens betaald worden op rendement. Gewoon net als ieder. Je zegt dan naar zijn bedrijf. Maar dat er iets gepresteerd en rendement. En die economie die kan terugbetaald worden. Maar al die vergoedingen, die bent maar kloor.
2: Ja, dames en heren, luisteraars, Willem Bint weer aan het einde komen. Ik heb al gezegd dat de mensen die hier aan het houden zitten, heel bedankt. Ik heb Jan Rabelink ook bedankt voor zijn bijdrage aan de knopjes. Willem Bint de volgende weken weer. En bedankt voor het luisteren en tot volgende weken.
1: Ja.
0: Auf Wiedersehen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en twee andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een 14-jarige jongen uit Hendrik Ido Ambacht is aangehouden omdat hij zich zou hebben voorgedaan als politieagent en ouderen zou hebben bestolen. Ook een 27-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. Het duo zou in Zwolle geld en sieraden hebben buitgemaakt. De slachtoffers hebben hun spullen teruggekregen. Volgens de politie worden steeds vaker jongeren geronseld voor deze vorm van criminaliteit. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de man die bekend staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. Dan nog het weer, af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Radio Apeldoorn.

0: Ja, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar de radio. Welkom bij RTV Apeldoorn bij de zaterdagmiddagmix op locatie bij de 11 Team Sports Apeldoorn Cup, de finale dag. Ik ben hier samen met Jeroen.
1: Ja, welkom. Goedemiddag luisteraars.
0: En met Jarno.
2: Ja, ja, achter ja, de knoppen.
1: Hallo, hallo.
0: En aangeschoven zijn ook Henk van der Put, Gerard Philipsen en Belinda Kerkhoven. Dus we zijn weer compleet. Ik hoor niet alles door mijn koptelefoon, maar dat zal vast aan mij liggen. Als iedereen alles verder alles mag, ja, dan is het helemaal goed. Ja, het is al gewoon weer rust. De eerste wedstrijden zijn al bezig om de 7e en 8e plaats. En volgens mij ook om de 5e en 6e plaats, als ik het goed heb. Mm-hmm. Henk, jij zit bij TKA tegen Ordebos.
3: Inderdaad, ja.
0: Vertel.
3: Ja, een beetje vlakke wedstrijd. Ik moet eerlijk zeggen dat Ordebos staat met 2-0 voor bij rust. Mm-hmm. Wel verdiend, want ze spelen heel aanvallend. Twee man achterin en dus vol op de aanval speelt Ordebos. En dat heeft zich uiteindelijk geresulteerd in een 2-0 voorsprong. Ik moet zeggen, in de laatste minuut werd het dan 1-0. En vervolgens een paar seconden later 2-0. Voor Ordebos tegen TKA. Ja, die proberen het wel. Technisch goede voetballers, maar een team is het nog zeker niet. Aan de andere kant, Ordebos speelt dus volop op de aanval. Probeert het heel hoog te zetten, hoog te zitten. En dat heeft uiteindelijk dan toch 2 doelpunten opgeleverd. Verder weinig over te melden over deze wedstrijd. Het voetbal is eigenlijk niet goed. Van beide kanten niet. Maar dat mag je denk ik ook van deze twee ploegen in deze fase van de voorbereiding ook nog niet verwachten.
0: Nou ja,
3: in ieder geval tevreden gezicht aan de kant van Ordebos. Ze staan met 2-0 voor tegen TKA.
0: Ja, twee nieuwe trainers, allebei de teams. Dus wat dat betreft wel spannend.
3: Ja, maar ze hebben wel een opkikkertje nodig na de wedstrijden van de afgelopen week. Ze zijn alle twee vierde geworden in de pool. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je dan moet spelen op de 7e, 8e plaats. Mm-hmm. Ja, daar zit niks anders op. Goed, voorlopig staan ze voor. Blauwe Ordebos met 2-0. Laat ik het hierbij laten. Ik heb er verder weinig over aan toe te voegen.
1: Kort maar krachtig.
0: Er sprong niks bovenuit. Dan gaan we naar Gerard. Jij zat bij Columbia tegen Beekbergen. Ja, wat is het daar?
4: Ja, het is toch wel verrassend. Want het is 1-2 voor Beekbergen.
1: Oké. Okay.
4: Ja.
1: En hoe is dat gelopen?
4: Nou ja, Columbia is eigenlijk wel sterker. Dat is ook een team natuurlijk wat hoog gespeeld natuurlijk. Mm-hmm. Maar qua aanval, doet het nu Jango? Ja. Qua aanval lukt het nog niet helemaal. Wel 1-0 in de 9e minuut door Leo de Bok. Was dan een mooi doelpunt.
1: Snel doelpunt ook, in de 9e minuut.
4: 9e minuut. Maar daarna was toch zeg maar Beekbergen die eigenlijk een beetje zeg maar uitvalt. Ze verdedigen en dan zeg maar zoveel mogelijk de bal naar voren. Toen werd het al heel snel 1-1 inderdaad door Frank van der Belt. En in de laatste minuut werd Lars van Engelen werd onderuit gehaald door de keeper van Columbia.
1: En toen werd het zeker een penalty.
4: Toen werd een penalty, ja, inderdaad. En het werd dus 1-2 voor Beekbergen.
1: Ja. Okay.
4: Ik moet ook zeggen, Beekbergen speelt.

0: Die slechte, ja, het is natuurlijk klasselagen. Ik moest wel even wennen, zeg maar, bij Columbia. Want dan kijk ik even met de schuin oog naar Belinda. Want de oudjes zijn er niet bij, geloof ik, hè?
1: Nee, die zijn nog op vakantie, zijn net terug. Dus die zijn er inderdaad niet bij. En natuurlijk Bornussink gestopt.
0: Ja.
1: En veel nieuwe jongelui.
0: Veel jongelui, zag ik
1: van CSV overgekomen. Dus, ja. Ja, ook. Van ZVV, Philip Cossé, volgens mij. Ja. Dus die spelen daar nu.
0: Ja. Het is vooral heel veel wennen voor Columbia, denk ik. Maar ja, het ziet er wel leuk uit. Alleen ja, de doelpunten ontbreken nog eigenlijk een beetje.
1: Ze begonnen ook met een heel grote selectie, de voorbereiding volgens mij. Ja, met
2: Columbia
1: meer dan 40
2: heeft natuurlijk
1: man.
2: De pech dat er geloof ik 4 of 5 jongens uit de selectie dit jaar naar het buitenland gaan voor werk of stage.
1: Ja, dat scheelt. Okay. Dat is ook een
2: studie.
1: Ja, dus voor Harold werk aan de winkel om daar ook weer een team van te maken. Helemaal goed. Dankjewel Gerard voor nu. Belinda, dan blijft het voor jou over... Albatros, dat zeg ik zo, zeg ik het altijd.
2: Ja, Albatros. Ik geloof dat ze het zelf ook niet helemaal weten.
1: Tegen
2: Groen-Wit. Gewoon door elkaar gebruikt. Ja. Dan laat ik beginnen met de tussenstand 0-0. Groen-Wit lijkt wel de betere ploeg, maar weten de kansen nog niet om te zetten in doelpunt. Twee noemenswaardige feiten. Een hele zware blessure aan de kant van Groen-Wit. Dylan Katerberg, er werd al gelijk gevraagd om een brancard. Uiteindelijk kon hij zelf, ondersteund van het veld, hinken. En er wordt gevreesd voor een kruisbandblessure. Dus dat is natuurlijk een zware dobber voor Groen-Wit, maar vooral voor hemzelf. En de andere is misschien, ja, dat is wel iets leukers. Dat is voor mij de uitspraak van het toernooi. De tactische aanwijzing van Albatros-coach...
1: Martijn de Haas,
2: die een hele goede tactische tip gaf aan een van zijn spelers. Even wat minder met je haar bezig zijn en beter opletten. Nou, ik vind een moment te lijsten.
1: Ik noteer
2: ook wel even de lachers op iedereen zijn hand. Ja.
3: Zeker, dat doet
1: maar
3: zeker.
1: Ja, het is wel belangrijk.
2: Het met is heel belangrijk.
1: Hier bij WSV is het handig als je wat langer haar hebt om zo'n bandje in te doen.
2: Ja,
1: want,
2: zeker.
1: Anders waait het de hele tijd voor je ogen. Ja, precies.
2: Dus ik vond hem wel leuk en... dat is misschien wel even een leuke opmerking om mee af te sluiten. Nou, natuurlijk die hele zware blessure. Want ja, om iemand na 10 minuten op die manier van het veld af te zien gaan. De brancard kwam eraan, maar hij kon nog zelf van het veld af. Maar het zag er niet goed uit.
3: Ja, je wenst het niemand toe.
2: Nee, absoluut niet.
1: Nee, inderdaad. Nou ja, de tussenstanden dus. TKA Oorderbos 0-2, Columbia Beekbergen 1-2, Albatros Groen-Wit nog 0-0. Maar ja, de rust is zo weer voorbij.
2: Er zijn nog 30 minuten.
1: Jullie kunnen nog snel koffie halen en dan gaan we naar de tweede helft. Dus dankjewel, wij gaan naar muziek.

0: Ja, en dan gaan we even door naar een van onze vaste onderwerpen in de zaterdagmiddagmix. Hieke Goos van de muziektent in het Oranjepark. Ja. Hoi Hieke.
1: Goedemiddag allemaal, hartstikke leuk. Ja, fijn dat je even tijd voor me hebt. Mooi.
0: Ja, want morgen dan staan jullie weer met z'n allen in het Oranjepark.
1: Klopt, en dat is al de voorlaatste zondag dat we in het park te vinden zullen zijn.
0: Dat dus gaat opschieten. Ja, de zomer loopt ten einde, dus dan is dat ook logisch op zich.
1: Ja, klopt. Ja, nou ja, ik hoop dat het weer net zo goed wordt als andere zondagen. Want we hebben tot nu toe een fantastisch seizoen achter de rug.
0: Ja.
1: Nou, en morgen wordt ook weer spectaculair te worden.
0: Het belooft spectaculair te worden. Vertel, wat heb je staan morgen?
1: Qua muziek dan, sowieso, hè?
0: Ja.
1: En heel gezellig ook. Nou, wij beginnen om 2:00 met de Glurig Family Band. Dat zijn 4 mensen die wonen in Deventer. Het is een gezin. En die nemen voor dit keer ook 2 vrienden mee. En 1 vriend die komt uit Nederland. Is een trompetist en ventieltrombonist. Studeerde ook trompet in Amsterdam. En de andere, dat is ook een vriend van de familie. Dat is Kent uit Chicago. Muziekleraar en saxofonist. En die is dus een aantal weken op bezoek in Nederland. En die komt gewoon morgen ook lekker aanschuiven. Dus dat wordt een mix van bekende en minder bekende Dixie, swing en tuba funk. Dus voor de liefhebbers, ik zou zeker op tijd zijn. Hartstikke leuk!
0: Dixie, swing en tuba funk?
1: Ja!
0: Nou, lekker man.
1: Ja man.
0: Aan de muziek zal het niet liggen. We hopen dat de zon meewerkt.
1: Ja, dat hoop ik. Maar als het maar droog is, dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, precies.
1: Toch?
0: Ja, dat is ook zo. En dan volgende week de laatste. Dus wat dat betreft kunnen jullie dan weer gaan bouwen aan 2027.
1: Ja, daar zijn we eigenlijk al een beetje achter de schermen mee bezig. Maar daar kan ik verder nog niks over vertellen.
0: Nee, nou ja, je houdt ons vast wel weer tussendoor.
1: Ja, natuurlijk. Zoals elk jaar. Hartstikke fijn dat bij RTV Apeldoorn kan.
0: Helemaal goed.
1: Maar om 3:00 hebben we ook iets heel speciaals. Dat meisje woont, dat is een jonge dame. Ze heet Senna. En ze noemt zich, haar artiestennaam is This is Senna. En die heeft zich helemaal een aantal jaar geleden, is ze daarmee begonnen. Heeft ze een zo grote liefde voor de muziek van Michael Jackson. En daar heeft ze ook een film over gemaakt. Voor haarzelf dan. En het is zo bijzonder. Ze heeft ook een hele mooie stem. En zij komt morgen om 3:00 optreden in een muziektent. This is Senna, onthoud die naam. Ze heeft een enorme passie voor MJ, dus Michael Jackson. En die muziek gaat ze dus ook ten gehore brengen. Samen met een gitarist.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Wordt heel bijzonder.
0: Is dat de afsluiting van de zondag of heb je daarna nog meer?
1: Nee, ik heb we hebben altijd 3 optredens, hè. 4:00, dan komt er een Apeldoornse band op het toneel te staan. Met de naam Head Rush. En die spelen pop- en rockcovers van bands en artiesten. Waar ze zelf ook heel blij van worden.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is altijd
0: ook wel
1: heel
0: belangrijk. Dat je muziek maakt waar je zelf blij van wordt.
1: Precies.
0: Ja.
1: En het is de ene keer een stevig stuk muziek wat je hoort van hun. Energiek. En de andere keer is het juist wat kleiner en ingetogen. Nou, de muziek waar ze zelf heel blij van worden. Dat is bijvoorbeeld van Nothing But Thieves. Alanis Morissette. Portishead. Muse. Skunk, Anansi, nou, noem ze maar allemaal op. Het wordt veel.
0: Het wordt een ruige afsluiting, denk ik.
1: Ja, maar daar hou ik wel een beetje van.
0: Ja, precies.
1: We houden het binnen de perken sowieso. Ja. Voor ook de buurt en iedereen die er zit.
0: Ja.
1: Daar letten we altijd heel goed op. Maar dat wordt leuk. Wat een leuke middag.
0: Helemaal goed.
1: Ja.
0: Veel plezier morgen dan vanaf 2:00 in het Oranjepark.

0: Ja, het fluitje van de start van de tweede helft van de finales om plek 7, 8 en 6. 6, 7, 8, die is net, zijn net gegaan. Dus daar zijn de tweede helft zijn begonnen. Aan tafel aangeschoven Marieke Pompen van de Apron Cup Federatie.
1: Ja, de federatie is het eigenlijk. Ik ben voorzitter van de federatie van Apeldoornse voetbalvereniging en omstreken. En ook de scheidsrechtersorganisatie zit daarbij. En een van de dingen die de federatie nog doet is onder andere de Apeldoorn Cup organiseren.
0: Precies. En ik zie Fios Vaas voorbij lopen. Sturen jullie straks nog even de trainer langs, jongens? Ja, super fijn. We gaan voorbeschouwen, hè? Ja, nee, ja, ik moet op mijn kans schrijven als ik hem heb.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Groot gelijk, groot gelijk.
0: Ja, en organisatie Apeldoorn Cup.
1: Ja,
0: dus dit jaar wel anders dan anders.
1: Anders dan anders. Verleden jaar hadden we natuurlijk gewoon één grote pool, om het zo maar te zeggen. En de sterkere clubs speelden ook tegen de wat minder sterkere clubs. En dat, ja, dat is altijd een beetje sneu, vind ik wel eens. Hè? Dat ze dan met 8-9-0 verliezen. Ja. En ik ben zelf natuurlijk van de Apeldoornse Boys. Dus dat was een van die clubs die dan inderdaad met ja, toch wel vaak verloren.
2: Ja, dat is wel jammer.
1: Dus in een overleg met de federatie, waarbij alle voetbalverenigingen aan aansluiten, hebben afgesproken om in twee pools te doen. Een wat sterkere en een wat minder sterkere.
0: Ja, logisch.
1: En wat ik tot nu toe hoor, is dat het wel goed bevalt. Ze spelen allemaal een beetje tegen gelijkwaardige spelers.
0: Ja, er zijn ook niet meer van die gekke uitslagen.
1: Nee,
0: mij,
1: dat, dat. Dus
0: misschien nog in de eerste speelronde misschien nog een keer ergens een 7.
1: Ja, we hebben natuurlijk we willen graag 16 teams hebben. Mm-hmm. En dat kregen we niet voor elkaar. Dus we hebben WSV onder de 23 gevraagd.
0: Die vallen wel vaker in, volgens mij.
1: Ja, als de nood aan de man is. Ja. Ja, dan vallen die inderdaad vaker in. Maar dat is dan ook weer het voordeel van als je het organiseert, dan is dat het elftal natuurlijk waar we het eerst aan denken.
0: Ja.
1: En dan merken we wel van dat die wel een hoe noem je dat? Toch wel wat sterker is dan door in de pool waarin ze zitten. Dus dat is echt wel een evaluatiedingetje wat we mee willen nemen.
0: Ze staan wel in de finale.
1: Ja,
0: die jongens van de onder 23.
1: Ja, absoluut.
0: Wel
1: leuk. Ja, leuk voor ze. Ja, absoluut. Hebben ze het goed gedaan.
0: Ze hebben goed moeten strijden afgelopen

0: Donderdagavond was hier een pittige wedstrijd tegen... Volgens mij Albatros of Apeldoornse Boys, één van de twee.
1: Nee, niet tegen Apeldoornse Boys.
0: Dan was het tegen Albatros. Ja, dus het was pittig.
1: Ja. Nee, absoluut. Dat zijn, maar het zijn leuke wedstrijden om te zien, moet ik zeggen.
0: Daarom.
1: En over het algemeen hoor ik alleen maar positieve signalen daarvan terug. Dat ze het wel bevalt.
2: Ja.
1: Dus daar ben ik wel erg blij mee.
2: Ja,
1: in ieder geval.
2: Ja.
1: Ja. Het is alleen, we hebben nu alleen maar prijzen voor 1 en 2 en niet meer voor 3 en 4, zoals andere jaren, zeg maar.
0: Oh,
1: dat
0: zo.
1: Is dan, maar goed, ze krijgen nog van alles mee vanuit de sponsoring. Dus, wat dat
0: komt
1: betreft,
0: wel goed, hè? Ja, ik had trouwens niks op mijn loodje donderdagavond, daar baalde ik wel een beetje.
2: Ja, dat is dat
0: nou
2: weer.
0: Ik zat helemaal in spanning af te
1: wachten. Nou, als je mij even doorgeeft, dan ga ik het even regelen.
0: Nee.
2: Ze wil nog een prijsje.
0: Nee, helemaal niet, nee. Toch, ik vond het, even tussen haakjes, zeg maar, ik vind dat gewoon wel een leuke toevoeging aan je avond.
1: Ja. Ja.
0: Dat is gewoon, hè. En dan natuurlijk helemaal met het goede doel om daar eventjes dan het bruggetje na te maken.
1: Ja.
0: Iedereen die binnenkomt, die betaalt entree. Nou, het is volgens mij vandaag wel 1 euro.
1: 1 euro is
2: het. Het is voor het goede doel, toch?
1: Ja, allemaal alles is voor het goede doel.
2: Ja.
1: Ook de winst van die bekers. Hè. Wij maken dit jaar ook gebruik van die APD-cup.
0: De Apeldoornbeker.
1: Ja, de Apeldoornbeker. En wat voor mij even verwarrend, want over welke cup hebben we het nou?
0: Snap
1: maar goed.
0: Ik.
1: Ja. Dan gaan we die bekers en daar ook gaat naar het goede doel, kunnen ze voor doneren. Dus hoe mooi is dat? Want het is echt Stichting Leergeld. Vind ik een belangrijke organisatie.
0: Dus je krijgt een entreekaartje, daarop is een lotnummer.
1: Ja.
0: En dan doe je gelijk mee. Je bent toch weer even attent of... mijn lotnummer. Even kijken.
1: Sociaal bezig ben je dan op dat moment... En ik zit zelf in het onderwijs, dus ik weet dat er echt wel veel gezinnen zijn die daar baat bij hebben.
0: Die het goed kunnen gebruiken. Ja, precies.
1: Ja.
0: Leuk. Hoe kijk je, het is finale dag, maar hoe kijk je terug op deze
2: mooi
0: week?
2: Toernooi.
1: Op toernooi. Ja, het loopt allemaal eigenlijk wel soepel en goed. We hebben mazzel met het weer, want verleden week vrijdag was het toen zo enorm heet.
0: Ja.
1: Dat ik dacht van als dat zaterdag ook zo is, op het kunstgras, man, je brandt je voeten.
0: Nee, dat is niet goed, hoor.
1: Dat is niet, word je niet vrolijk
2: van.
1: Nee. Dus, om dan helemaal af te zeggen of te verplaatsen, dat is ook zo'n gedoe.
0: Ja.
1: Dus ik was blij dat het met het mooie weer. Nou ja, dan hadden we natuurlijk, de rest van de week zou allemaal regen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat viel ook allemaal wel mee.
0: We hadden donderdag een mooie plensbui tegen het einde van de tweede helft.
1: Ja. En dat was het enige.
0: Dat was het volgens mij.
1: Ja.
0: Het werd spectaculair donker rondom de velden van WSV, moet ik zeggen. Overal bliksem in de lucht. Ik dacht, als ze maar niet gaan staan.
1: Nee. Ik zag al aan de kant mensen zo zwaaien van, onweer, we moeten staan.
2: Maar
1: dat
2: snel
1: is gelukkig niet gebeurd. Ja.
0: Het ging niet goed.
1: En het is constant vol, vind ik.
0: Het is heel druk.
1: Ja.
0: Ja, leuk, gezellig. Het is ook een beetje de reunie van voetballend Apeldoorn. Ook als je niet meer voetbalt.
1: Ja. Nee, inderdaad. Hè, want ik ben natuurlijk helemaal geen voetballer. En toch ken ik aardig wat mensen. Ons kent ons.
0: Ja,
2: alleen maar goed.
1: Alleen maar goed. Ja, besturen die elkaar weer even ontmoeten. We hopen ook dat ze vandaag in de getale komen, zeg maar.
0: Mm.
1: Want ook voor de bestuurder is het wel leuk verder. Ja, maar,
2: het is goed weer, dus waarom niet?
1: Ja, daarom. Het is zaterdagmiddag, je bent vrij. Kom op,
0: en
1: morgen
0: iedereen
1: ga je
0: is ook altijd wel weer blij dat de voetbal is begonnen.
1: Dat proef je dan ook wel weer.
0: Heb je er weer zin aan,
1: het
0: begin van het seizoen.
1: En de ene club is al wat langer bezig met de voorbereiding dan de andere. En deze, dat ze nu ook 4 wedstrijden spelen in een week. Sommigen vinden het ook wel zwaar. Anderen zeggen van, anders was ik aan de trainer geweest 4 keer.
0: Dit is leuk.
1: Dit is dan net zo gezellig.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Dat is ook zo. Ja. Hey, een nieuwe opzet dus dit jaar. Tot nu toe zijn er positieve reacties. Ga ik jou dezelfde vraag stellen als vorig jaar?
1: Oké. Oeh, dat was.
0: Wanneer gaan er damesteams meedoen?
1: Ja, het is, daar heb ik het in besproken. Maar dan moet het bijna de hele week zijn.
0: Ja.
1: En dat maakt het gewoon het lastige. Dat je dan dus ook en op maandag en op woensdag... en eigenlijk dan ook op zondag of vrijdag... Je zou moeten voetballen.
0: Ja.
1: En dat is gewoon haast niet te organiseren.
0: Voor je vrijwilligers wordt dat wel heel pittig.
1: Ja. Kijk, organisatorisch is het dan niet zo'n gedoe. Of, je hebt je schema en scheidsrechten zijn dan ook nog wel te regelen. Maar het is gewoon de organisatie eromheen. En wat je de mannen aanbiedt, wil je dan eigenlijk ook de vrouwen aanbieden.
0: Ja, misschien dat eerst in een kleinere vorm starten.
1: Ja,
0: is nog,
1: en ik zou eigenlijk
0: wel
1: willen van...
0: heb je hem niet gezien?
1: Als
0: we worden live ingebroken
1: Dit is
0: door de trainer van Apeldoorn.
1: Dat is wel van mijn club ook nog. Dat
0: we zoeken André Tolstra van AGOV. Als iemand hem gezien heeft, stuur hem eventjes deze kant op. Dan kunnen we even voorbeschouwen.
1: Ja.
0: Maar goed, vrouwenvoetbal is natuurlijk groeiend, hè? Dus het is leuk om daar op den duur aan te beginnen hier aan deze kant.
1: Ja, en dan nogmaals, van ook als er... Vrouwen zijn die dat zouden willen organiseren. Hè? Dat zou ik ook wel heel fijn vinden. Mm. Dat het niet alleen maar vanuit ons komt, maar vanuit de dames zelf.
0: Ja.
1: Laat ze alsjeblieft even contact opnemen met een van ons, van de federatie.
0: Ja.
1: En dan gaan we kijken wat mogelijk is. Want doen we misschien niet in deze periode, maar er zijn nog wel meer periodes. Ik heb het idee dat ik weg moet. Maar ik zie hier twee contacten staan. Die er graag voor.
2: Zij treedt ons niet in de weg.
0: Nee. Laten we dat daarmee dan ook voor nu
1: Want ik wil echt het damesvoetbal niet wegschoffelen of wat dan ook.
2: Nee,
1: absoluut niet. Ik heb wel eens een dameselftal gezien dat ik dacht van, nou, dat kan menig voetbalelftal
0: liggen in ieder geval nooit de piepen op de grond. Dat
1: nee, dat soort dingen. Gewoon doorgaan, opstaan en gaan en niet blijven hangen. Ja, inderdaad.
0: Voor nu weer hartstikke bedankt, Marieke.
1: Graag gedaan.
0: Ik spreek je graag volgend jaar weer.
1: Ja, absoluut. Zijn we er weer. Ja,
0: okay, helemaal goed. Dankjewel. Geniet nog van deze dag. Hoi, hoi. Ja, ik denk dat we gelijk doorgaan met voorbeschouwen. Want ze hebben zich verzameld hoor hier voor onze neus. AGOVV en Apeldoornse Boys. André Tolstra en Bernard van Werven. Heren, ga lekker zitten. Zorg dat de microfoon goed voor je staat. Dat je er mooi goed dichtbij kan praten.
3: Oh, mooi.
0: Gaat allemaal goed komen. Ja. Jullie kennen elkaar al enige tijd, begreep ik, heren.
3: Ja, behoorlijk lang al, denk ik. Of niet, André?
0: Behoorlijk lang. Als je
3: behoorlijk lang.
0: Ja. Ja. Hoe lang is behoorlijk lang?
3: Nou ja, dat moet dan al wel een jaartje of 30 zijn, denk ik.
0: Dat is behoorlijk lang.
4: Dat denk ik.
0: Vind ik behoorlijk lang.
3: Ook al... Ja, toch of niet? Ja, toch?
4: Ja, zeker.
3: Jawel, jawel.
4: Ja, zeker.
0: Ook al eerder tegen elkaar gevoetbald?
3: Ook wel, ja.
0: Maar ook al samen in hetzelfde team gezeten dan?
3: Nee, dat niet. Nee, gewoon als trainers.
0: Als trainers.
3: Collega's.
0: Ja, André, jij bent nu begonnen als hoofdtrainer bij AGOVV.
4: Ja.
0: Je liep daar al rond in de onder 19, heb ik net gehoord.
4: En 2 jaar terug bij het eerste.
0: Oh, kijk. Ja. En nu weer terug bij 1.
4: Ja.
0: Ja. Er ging er een weg en er kwam een mooi plekje vrij.
4: Ja. Toen heb ik gezegd, zet eerst maar eens een advertentie. Kijk maar eens wie je kan krijgen.
0: Ja, maar kwaliteit blijft over, hè?
4: Ja, dat is het.
0: Dat is het.
4: Dus, en uiteindelijk zijn we met de jongens, een aantal van de jongens. Er zijn er natuurlijk 19 weggegaan.
0: Ja.
4: Er zijn 19 nieuwe.
0: Ja, ook
4: we zijn
0: gelukt.
4: Met de jongens vanaf mei aan de slag gegaan. En heel langzaam kwam het van, waarom wilt u ons niet trainen? Nou, als jullie dat willen, dan ga ik nog wel een keer
0: ook
4: praten.
0: Ook u ook, hè? Netjes, hè?
3: Heel netjes.
0: Ja, maar wat leuk. Maar je ziet ook vol vertrouwen uit.
4: Ja.
0: Ja. Nou, lekker.
3: Is dat een kapper geweest?
0: Ja, oh ja. Ze hebben heel veel trainers dezelfde kapper. Dat denk jij niet toevallig trouwens.
3: Nee, maar als je goed kijkt, dan begint het ook aan.
0: Gaat goed komen,
3: dus
0: ja.
3: Geen probleem.
0: Bernard, jij bent al heel lang bij Apeldoornse Boys?
3: Nee, ik ben niet zo heel lang bij Apeldoornse Boys hoofdtrainer, nee.
0: Vertel.
3: Nou ja, dit wordt mijn derde jaar.
0: Derde
3: dus dat vind ik nog niet zo heel lang.
0: Maar binnen momenteel zijn er zoveel nieuwe.
3: Ja.
0: Dan ben je straks bijna een van de langzittende
3: trainers. Ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Ja. Ja. Hoe is het met jouw team gesteld? Hoe staan ze ervoor?
3: Nou, we staan er goed voor,
0: fit?
3: Denk ik. Nou, of ze allemaal fit zijn, dat gaan we de komende tijd zien.
0: Ja.
3: Maar het ziet er bij ons wel redelijk goed uit. We hebben
0: precies.
3: Een best wel aardig elftal staan.
0: Ja.
3: Voor ons niveau in ieder geval.
0: Ja,
3: dus,
0: leuk.
3: Ja.
0: Gaan jullie elkaar tegenkomen in de competitie?
3: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Dus dit is echt een eenmalige krachtmeting voor dit seizoen.
4: Of misschien nog een keer in de beker.
3: Ja. Of een oefenwedstrijdje, je weet maar nooit. Dat kan maar zo, hè.
4: Ja.
0: Precies. Apeldoornse Boys, hoe hebben jullie het gedaan bij de Apeldoorn Cup tot nu toe? Want jullie strijden om plek 3-4?
3: Nee,
0: moet me even helpen.
3: 5-6.
0: 5-6.
3: We hebben onder 23 van WSV verloren met 3-2.
0: Ja.
3: En we hebben van Alexandria verloren met 3-0. En dan hebben we van Oordebos gewonnen met 6-2.
0: Ja.
3: Ja, dat zegt me niet zoveel.
0: Nee, je gaat het gewoon straks weer zien.
3: Nee, maar is ook zo. Wij hebben een plan. We willen zo voetballen. En dan kijken we als de competitie begint of we het gered hebben of niet.
0: Ja.
4: En, 19 september is de belangrijkste datum. Dus
0: dan begint de competitie.
3: Ja.
0: Ja, precies. 19 september. Oké.
3: Ja. En we hebben veel jongens die nog niet zijn. Dus we kunnen nog behoorlijke stappen maken, denk ik.
0: Ja.
3: Maar er hoort ook wat training bij. En deze week hebben we niet kunnen trainen.
4: Nee.
3: Omdat we natuurlijk hier zitten.
0: Ja.
3: Maar de trainingen zijn net zo belangrijk als wedstrijden.
0: Ja, dit is ook wel leuk. Misschien om een beetje teambuilding te creëren weer met z'n allen.
4: Ik had liever 2 trainingen gehad in plaats van 2 wedstrijden.
0: Ja?
4: Ja.
0: Okay.
4: Ja, 19 nieuwe jongens.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Maar ja, vanaf mei al bezig.
4: Ja, met een aantal.
0: Ja, is ook zo. Hey, hoe ging het met jullie? Want jullie stonden... Ik was donderdag, heb ik gekeken, toen jullie tegen ZVV speelden toevallig. 2-0 achter, maar het werd 2-2.
4: Ja.
0: Dat is lekker. Dat is goed voor het vertrouwen.
3: Dat lijkt me wel.
4: Ja, weet je, we geven van die... We hebben er 21 en die geven we allemaal speeltijd.
0: Ja.
4: En dat betekent dat je deze week niet je sterkste team op kunt stellen en kan stellen. Nee.

0: Want er moet ook doorgeselecteerd
1: worden. Ja.
0: Dat betekent bijvoorbeeld dat je in de eerste helft achterkomt. Heel ongelukkig trouwens, met een bal van de lat die terugkomt via de rug van de keeper in de goal.
1: Oh, ja.
0: En de tweede helft ben je wat sterker. Heb je wat wissels gedaan, ja. En dan gaat het wel lopen.
1: Ja.
0: Nou, en dat zal denk ik vandaag niet anders zijn.
1: Nee, nou ja, jullie moeten om 14:45 tegen elkaar.
2: Ja.
3: Spannend?
0: Nee hoor.
2: Vind je het echt spannend, ja?
3: Nee, ik vind dit niet spannend. Nee.
0: Ik hoop dat ze heel blijven.
1: Ja,
4: dat is het allerbelangrijkste. Ja.
3: Ik hoop dat ze lekker voetballen met z'n allen. Ja. En dat vind ik veel belangrijker. En dat ze de opdrachtjes die ze meekrijgen, dat zijn helemaal niet zoveel. Dat ze die een beetje kunnen uitvoeren.
1: Ja.
3: En dat
1: is, Apeldoorn Cup is toch ook een beetje oefenen, een beetje kijken hoe het gaat.
3: Zeker.
1: Het team in elkaar.
0: Ja.
1: En dat is dan ook een soort training misschien, André?
0: Nee, je moet het. maar zo zien we hem ook.
1: Oké.
0: Ja.
3: Ja, maar zien, het is wel een soort van training, maar het is een wedstrijd, het is geen training.
1: Nee,
3: de wedstrijden wil je altijd winnen.
1: Ja.
3: Tenminste, zo zitten wij wel, zo zit ik in elkaar. Ik denk André ook wel. Ja. Dus we willen die wedstrijd wel winnen.
1: Tuurlijk.
3: We zien het natuurlijk wel als een training. Ja. Dat wel. Maar het zijn gewoon wedstrijden hoor.
4: Het is toch meer ook een beetje ervaring opdoen van. Ik hoor bij u van wisselende spelers en een hele grote selectie.
0: Ja,
4: dat je eens kijkt van nou, hoe zit het elftal in elkaar? En wie kan ik daar en daar op die positie zetten? En,
0: Je had het niet beter kunnen verwoorden.
1: Ja,
3: nou, kijk eens aan. Ik kan zo trainen worden, joh.
1: Ja, mooie oefening aan deze kant. Nou ja, hier schot voor de boeg. Wie gaat winnen?
3: Nou ja, dan gaan wij winnen.
1: Wij gaan winnen, zegt hij. Ja, dat vindt André ook, hè. Hun gaan winnen.
3: Ah. Nou, vind ik een laf, hè.
1: Nee, dan zeg ik, zet ik maar geld op Agio TV. Mannen,
3: heel goed.
1: Heel erg bedankt voor dit
3: gesprek. Dankjewel, hè.
1: Veel plezier.
3: Dankjewel.
4: Veel plezier.
1: Dankjewel.
3: Dankjewel, hè.

0: Ja, het zonnetje schijnt hier bij de Apeldoorn Cup, bij je WSV aan de voorwaarts. Kom gerust lekker hier naartoe. Ik bedoel,
1: het is hartstikke gezellig.
0: Hartstikke gezellig.
1: En hartstikke druk.
0: Ze hebben natuurlijk weer gewoon hamburgers. De dames van Victoria Boys komen eraan. Die gaan ook toeschouwen, denk ik. De mannen zijn er niet trouwens. Die doen niet mee dit jaar. Wat is jouw indruk, Jeroen? Je eerste keer Apeldoorn Cup.
1: Ja,
0: gelijke finale dag. Wat vond je van?
1: Ontzettend druk. Wat ik al zei. Veld 1. Het is een mega spannende wedstrijd. En veld 2 eigenlijk ook. Dus ik heb echt wat te kijken. Dus,
0: ja, leuk hè? Ja, ja. Dus, de tweede helft van de plekken 6, 7, 8 die zijn in volle gang. De volgende wedstrijden beginnen om 14:15. Dan gaan we kijken naar Apeldoornse Boys AGOVV.
1: Oeh, spannend.
0: Fios Fase tegen CSV Apeldoorn. Fios Fase debuteert trouwens volgens mij op de Apeldoorn Cup. Mm. Die waren er vorig jaar niet bij. Dus dat kunnen we ook eventjes aan de trainer vragen. Thomas Prins die loopt hier ergens rond. Die komt straks eventjes voorspreken. Ik hoop dat ik Jan Kromkamp ook nog even kan strikken. Want het zou mooi zijn. Ze moeten tegen elkaar. Ja. En ze hebben in de winter al een keer geoefend tegen elkaar. En toen heeft Fios gewonnen. Maar ja, het zegt natuurlijk helemaal niks.
1: Nee, dat was van de winter.
0: Daarom. En ZVV moet spelen tegen Alexandria. En daar heb ik nog niemand van gezien. Ja, ZVV wel iemand. Wie weet kunnen we die ook nog even spreken. Maar ja, die wedstrijden zijn pas 14:15. Heb jij eigenlijk gevoetbald, Jeroen?
1: Ik heb ooit een training gevolgd in de zomer. Bij, en dan ga ik een strikvraag aan je vragen. Ken jij Lucas Woudenberg?
0: Lucas Woudenberg.
1: Nee. Waar heeft hij allemaal gespeeld?
0: Nee, je moet,
1: wordt
0: ik mag aan jou geen spelers vragen, dan moet je dat aan mij ook niet vragen.
1: Ah, je kan me alles vragen, maar dan geef ik hetzelfde antwoord. Nee, dat was ooit een speler bij Feyenoord Excelsior.
0: Oh ja,
1: Heerenveen.
0: Daar mag niet komen.
1: Nee, daar mag jij niet komen? Nee, oh, oké. Okay. Nee, daar heb ik ooit een clinic gevolgd, dat ik zijn broertje kende. En die zat bij mij in de klas op de basisschool. En ja, voor de rest een beetje op straat voetballen en dingetjes. Ik heb laatst nog, wat ik zei tegen je, die documentaire van Mourinho gekeken.
0: Ja.
1: En
0: Dat tot zover jouw voetbalervaring?
1: Tot zover mijn voetbalanalyses.
0: Heerlijk. Nou ja, gewoon hier lekker.
1: Je zit niet met Wim Kieft aan tafel. Dus,
0: nee, dat scheelt. Maar ja, goed. Gaat helemaal goed komen. Ja, zie je de voorzitter van AGOVV zie ik aankomen lopen. Dus het is ook allemaal weer ons kent ons hier. Jarno, laten wij nog maar eventjes een muziekje gaan draaien. Ja. Want we zijn in afwachting van de voorbeschouwing met Fios en CSV Apeldoorn.

0: De wedstrijden voor plek 6, 7, 8 zijn gespeeld. Henk van der Put, je bent aangeschoven. Ruststand TKA Oordebos 0-2.
1: Nee. Dat heb je niet goed. Ja, ruststand, klopt.
0: Ruststand, ja.
1: Ja,
0: okay.
1: Ik verstond je niet goed.
0: Oké, de ruststand was 0 tegen 2. En nu de eindstand.
1: 2-1 voor Oordebos. Dat betekent in de tweede helft, dus TKA was nadrukkelijk op jacht naar een aansluitingstreffer. Uiteindelijk zijn ze daar ook wel in geslaagd. Ah. Nou, het hing een beetje in de lucht dat het doelpunt zou gaan vallen voor TKA. Het was Furkan Arslan die 2-1 scoort voor TKA.
0: Toch mooi, hè?
1: Voor de rest was het een wedstrijd waar het toch wel opviel dat heel veel spelers gingen liggen. Kleine lichte blessures, een krampgevalletje hier en een krampgevalletje daar. Heeft alles te maken met de voorbereiding dus natuurlijk van met name deze twee teams. Ja, de buren uit het Oordebos, TKA en Oordebos. Ja, voetballend was het eigenlijk niet zo leuk om daar te kijken. Maar goed, dat ze tegen elkaar...
0: Voetballend was het niet hebben... zo leuk,
1: maar... Nee, echt niet. Kan niet alles maken. Maar goed, Oordebos wint toch wel een wedstrijd hier in de Apeldoorn Cup 2026.
0: Ja, fijn.
1: Ze verslaan de buren met TKA met 2-1.
0: Ja, mooi is dat. Waar ga jij zo naartoe? Welke wedstrijd mag jij...
1: Ik ga zo meteen weer naar veld 2. Dan ga ik kijken naar Fios tegen CSP Apeldoorn.
0: Oh, ik ben benieuwd. Ja, hier de trainer van Fios die staat al te popelen om voor te beschouwen. Dus we gaan...
1: Dan heb je het over meneer Prins, hè?
0: Nee, meneer Prins, ja. Altijd in voor een gezellig praatje. Dat is mooi. We wachten nog even of we Jan Kromkamp ook kunnen treffen. Ondertussen, Belinda, jij zat bij... Je moet me even helpen. Albatros Groenwit, ruststand 0-0.
2: Ja, uiteindelijk heeft Groenwit met 2-1 gewonnen. Het was ook geen hoogstaande wedstrijd. 1-0 door Sam Rebbink. Vlak daarna toch met een mooi afstandsschot 1-1 Toby Kuhne. En uiteindelijk was het toch Groenwit via Rijmer Zwaan die aan het langste eind trok. Dus ik, Apeldoorn Cup, onderlinge rivaliteit. Je wilt niet laatste worden.
0: Niemand.
2: Dus,
0: niemand wil laatste
2: nee,
0: worden.
2: Maar je wordt hier geen
0: laatste, je wordt achtste.
2: Nee, je wordt achtste. Maar Groenwit is toch... hadden toch wel duidelijk het veld overwicht. En uiteindelijk toch twee keer weten te scoren.
0: Een klein maatje groter.
2: Keer,
0: Maakt niks uit. Jij gaat zo meteen naar?
2: Apeldoornse Boys AGOVV.
0: Ik ben benieuwd.
2: Ik ook.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Ik ga eens even wat drinken.
0: Even koffie halen. Ja, precies. Ja. Gerard, jij zat gezellig bij de laatste wedstrijd Columbia tegen Beekbergen.
3: Ja.
0: Ik moet even spieken. Ruststand was daar 1-2.
3: Het is geëindigd in 2-3.
0: 2-3.
3: Dus, ja, Beekbergen inderdaad gewonnen. En niet onverdiend moet ik in ieder geval bij zeggen. Want zeker de tweede helft vond ik George de Lesser van Beekbergen op rechts. Die was heel lekker bezig. Hij gaf ook de voorzet aan zodat Timo Calais de 1-3 kon scoren. Dus dat was mooi. Ja, en wat ik wel een beetje opviel was toch een beetje...

0: voor stage bij Columbia. Je zag het inderdaad al. Dat kost een, sowieso al Joey Koopman een gele kaart al. Dus toen stonden ze zelfs al met 10. En ja, de frustratie kwam er een beetje bij. De Columbia probeerde het wel. Kwam nog wel terug via een frommelbal van de middenkomp. Maar verder kwam het niet.
1: Verder kwam het niet. Nee. Nou ja, ook daar dus een mooie eindstand dan. Ja. 2-3, veel doelpunten gezien.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En jij gaat zo naar... Weet jij het al? ZVV Alexandria, denk ik dan.
0: Alexandria, ja.
1: Ja, klopt. Helemaal
0: Alexandria
1: goed.
0: Is dat tegen ZVV.
1: ZVV, ja. Ja. We gaan gelijk door naar jou, Thomas, want we gaan zo om 2 uur naar het nieuws. Dus dan kan jij naar de voorbereiding, de jongens die aan het warmlopen zijn. Jullie debuteren met Fios eigenlijk op de Apeldoorn Cup.
2: Ja.
1: Hoe kan dat?
2: Ja, ik weet het niet. We zijn in 1 keer gevraagd en nou, we zijn de uitdaging aangegaan. En, ik wil ook wel beginnen met een compliment uit te spreken naar de organisatie. Ik weet niet of dat al eerder is gezegd, maar
1: nou ja, het
2: is
1: fantastisch. Dat mag altijd. Ja,
2: heel
1: dat
2: leuk.
1: Mag
2: goede scheidsrechters, wedstrijden goed afgestemd.
1: Jullie kennen wel veel tegenstanders, denk ik, uit de Apeldoornse Bundesliga.
2: Ja.
1: Daar voetballen jullie al een tijdje in.
2: Ja, klopt.
1: Dus niet geheel onbekend qua tegenstanders. Nee. Wel qua toernooi.
2: Ja,
1: maar
2: ja.
1: Het bevalt dus.
2: Ja, het bevalt heel goed. En de opzet is leuk. Het is, wordt ook heel vriendschappelijk gespeeld. Het is niet dat het over de scheef gaat. Dus nee, ik ben heel tevreden over de organisatie en de tegenstanders. Dus hartstikke leuk.
1: Nou, mooi is dat. Hey, je mag straks tegen CSV voetballen om de 3e, 4e plaats.
2: Ja, klopt.
1: Jullie hadden bijna finale gehaald. Het ging net niet door omdat volgens mij Robert net ietsje beter deed. Het was heel spannend donderdagavond. Maar goed, tegen CSV, in de winter hebben jullie geoefend tegen elkaar, vertelde je net.
2: Ja.
1: Dat wonnen jullie.
2: Ja.
1: Maar
2: ja,
1: CSV heeft zich natuurlijk ook versterkt in de afgelopen periode. Dus wat dat betreft, hier, daar loopt hij.
2: Loopt hij.
1: Ja. Maar Jan, heb je tijd of niet? Heb je tijd voor ons of niet? Ken je Thomas?
3: Hoi,
1: trainer
3: Jan,
1: van Fios.
3: Thomas, hoi.
1: Misschien kun je de microfoon even aan deze meneer geven. Geef maar, pak de microfoon maar. Dus wat dat betreft, mooi om weer tegen elkaar te spelen, of niet?
2: Ja, wat mij betreft wel. En we hebben wel een klein beetje een link met CSV. In de zin dat we natuurlijk veel spelers in het verleden hebben overgenomen. Of die van ons zijn vertrokken. En ze vinden het ook heel leuk om te zien dat een van die spelers, Jesse Perdom, het heel goed heeft gedaan de afgelopen tijd. En dat hij een mooie transfer heeft gemaakt naar zijn oude club weer terug. Dus ik hoop dat we misschien in de komende jaren ook in die zin elkaar kunnen helpen en versterken. Dus
1: wat mij betreft zou
2: dat mooi zijn.
1: Jan, even snel, want we gaan ook zo naar het nieuws hier. Hoe is het met jouw team? Hoe staan jullie ervoor dit seizoen? Ben je er klaar voor?
4: Ja, het is wel een uitdaging om met die jongens met de fitheid. Je speelt veel wedstrijden in de week, dus je probeert overal goed rekening mee te houden. Dat iedereen niet te lang speelt en 2 dagen achter elkaar. Want dat kan eigenlijk niet.
1: In de nieuwe opzetten was dit wel pittig. Dat hoor ik van meer mensen, 4 wedstrijden.
4: Jawel, maar ook achter elkaar. De donderdag na dinsdag en dan weer voor zaterdag is eigenlijk funest. Dus dan moet je wel iedereen gewoon afwisselen. Want anders is het gewoon niet goed in de blessurepreventie.
1: Precies.
4: Maar we begon wat teleurstellend dat je 3-0 voor staat en dat je dat weggeeft. Dus vandaar dat ik wat langer in de kleedkamer zat.
1: Ik snap het. Wat gebeurde er donderdagavond? Want inderdaad, 3-0 voor en uiteindelijk 3-3. Dat is echt shit.
4: Ja, allemaal natuurlijk fouten. Want doelpunten die ontstaan vaak uit fouten. Maar de manier waarop mag je natuurlijk nooit weggeven.
1: Nee, precies. Zo gaat het.
4: We gaan vandaag weer een nieuwe wedstrijd spelen. Dus,
1: Lekker tegen Fios. Jullie spelen om 14:15 tegen elkaar. Dank voor dit moment, heren. En een fijne zaterdag.
2: Okay, dankjewel.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Het ijsmerk Ben & Jerry's heeft een groot deel van een rechtszaak tegen voormalig moederbedrijf Unilever verloren. Een Amerikaanse rechter wees 7 van de 10 vorderingen af. Die gingen vooral over de manier waarop het ijsmerk wordt bestuurd. 2 vorderingen blijven overeind en gaan over betalingen die Unilever volgens Ben & Jerry's niet heeft gedaan. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en 2 andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. Dan nog het weer, af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Apeldoorn op locatie.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Waar we leven in, let me tell you.

0: Ja, leuk dat je luistert naar de zaterdagmiddagmix bij RTV Apeldoorn. We zitten op locatie vandaag bij WSV aan de Voorwaarts bij de grote finale dag van de Apeldoorn Cup. Altijd supergezellig.
1: Apeldoorns
0: voetbalevenement. Ons kent ons.
1: Ons kent ons.
0: Iedereen die normaal nooit tegen elkaar speelt, die ontmoet elkaar hier en speelt tegen elkaar en wint, verliest, speelt gelijk en schudt elkaar de hand. Dus het is altijd ook een soort van reunie weer aan de start van het voetbalseizoen. Mm. We hebben al 3 wedstrijden gespeeld om plek 6, 7 en 8. Albatros tegen Groenwit werd 1-2. TKA tegen SV Ordebos werd ook 1-2. En Columbia tegen Beekbergen werd 2-3. Hoe ze dan precies gaan bepalen plek 6, 7, 8, dat weet ik dan niet.
1: Dus, zullen ze een heel systeem voor hebben.
0: Ja, misschien kan iemand ons dat nog uitleggen. Maar dat maakt niks uit. Om 2:15 staan er weer 3 wedstrijden op het programma. Apeldoornse Boys tegen AGOVV. We hebben voorgesproken net met Bernard van Werven en André Tolstra. Ze hebben er zin in, deze mannen.
1: Ze vonden het totaal niet spannend.
0: Nee,
1: denk van nou, dat wordt nog een beetje gewoon even spannend en alles. Maar vooral André had echt zoiets met die hele selectie. We gaan eens een beetje roleren. We gaan eens kijken wie er wel in het veld kan. En op welke positie. En we gaan gewoon eens met de jeugd een beetje kijken. En een aantal minuten geven. En dat vind ik wel heel fijn om dat te horen.
0: Ja, nou ja, dat is gewoon
1: dat iedereen
0: een beetje
1: de kans krijgt.
0: Ja, dat is gewoon een beetje ook waar dit toernooi ook voor bedoeld is. Hè. Je ziet vaak jongere spelers die mee mogen doen. Ja, en nog soms is niet iedereen terug van vakantie en de voorbereiding is bezig. Dus nog niet iedereen is nog niet helemaal topfit.
1: Nee, maar dat geeft niet.
0: Dus het is weer een mooi toernooi.
1: Als er maar geen blessures oplopen.
0: Nee, en dat was ook wat de volgende trainers zeiden. Want Fios Fase mag tegen CSV Apeldoorn spelen. Straks om de 3e/4e plaats, om 2:15. Mm. En we hadden Thomas Prins en Jan Kromkamp hier net even aan tafel. En Jan zei ook heel duidelijk, iedereen moet gewoon heel blijven.
1: Iedereen moet heel blijven.
0: Dat is gewoon wat het is. De nieuwe opzet zorgt ervoor dat er 4 wedstrijden gevoetbald worden. Mm. Zodat je op zaterdag, dinsdag, donderdag en zaterdag speelt. Dat is best wel een redelijke belasting. Maar je moet de jongens wel heel houden. Hè? De competitie begint 19 september weer. Ja. Dus daar wil iedereen gewoon goed naartoe werken. Maar ja, Thomas zei, ik vind het gewoon leuk dat we elkaar hier allemaal ontmoeten. Voor Fios was het de eerste keer dat ze nu meedoen aan de Apeldoorn Cup. Een positieve ervaring hebben ze. Gewoon hoe gemoedelijk het is en hoe goed het geregeld is. Nou ja, dat ervaren wij eigenlijk ook hè, als
1: zeker
0: we hier zitten. Nou, het begint te waaien, joh.
1: Het begint op een tijd te waaien.
0: We moeten de tent even vasthouden, maar dat maakt niks uit.
1: Dat is misschien wel handig.
0: Als het maar droog blijft, hè, zeg ik.
1: Ja, dat is al het allerbelangrijkste. Ik zie wel donkere wolken, maar
0: nee, het blijft gewoon
1: we gaan er vanuit
0: het wordt
1: het droog
0: nog
1: blijft.
0: Maar drukker en drukker, hè. Dat zie je maar ook weer. Wat we ook nog gaan zien zometeen is ZVV tegen Alexandria. Die doen er ook mee om de 3e/4e plaats. Dus dat is ook hartstikke leuk. Uiteraard krijgen we in de rust straks rond de klok van 2:15 daar weer een update over van onze verslaggevers. En dan hoop ik straks voor de finale te gaan spreken met beide trainers van WSV 123 en CSV 123, Bardi en Bas. Bardi heb ik al even aangesproken, dus die weet dat ik hem verwacht om de finale van de tweede pool zeg maar voor te spreken. Mm-hmm. En Bas van de 123 van CSV Apeldoorn, daar wachten we dan ook nog even op. Dus genoeg te beleven hier bij de Apeldoorn Cup.
1: Zeker ontzettend druk.
0: Heb

0: Heb je zin om nog een potje voetbal te kijken, dan moet je gewoon zeker komen, toch?
1: Ja, het is voor het goede doel.
0: Ja. En lukt het je nou niet om te komen, dan luister je nu al gewoon hartstikke goed naar de radio. En vanaf 4 uur zijn we hier ook met een livestream te zien, zenden we de finales live uit. Dus kun je ook nog de wedstrijden zien.
1: Kijk.
0: Daarover later meer informatie. Dan gaan we naar muziekje, denk ik.

0: Ja, het is een drukte van belang hier voor de tent. Mm. Iedereen die gaat nog even snel naar de kleedkamer, denk ik. Voor misschien een sanitaire stop of een laatste pep talk. En dan beginnen de zometeen de laatste wedstrijden. Nou ja, het is bijna kwart over twee, dus ze moeten wel snel heen en weer lopen. Wil dat goed gaan. Maar verder, ja, we kijken uit naar de volgende ronde. Ik zie dus ZVV, die komt aanlopen. Die zijn helemaal klaar voor de strijd tegen Alexandria.
1: Die hebben er zin in, zo te zien.
0: Moet goed gaan komen. Moet goed komen. Het zonnetje breekt weer door. Dus dat is ook waar. Ja, het is nog een mooie voorbereiding op deze competitie. 19 september gaat dat allemaal weer beginnen. Veel clubs zullen elkaar daar ook weer ontmoeten. Daar, hè? Dat noemen ze de Apeldoornse Bundesliga, noemen ze dat.
1: De Apeldoornse Bundesliga?
0: Ja.
1: Ik hoop toch niet dat er dan één club domineert, want dan wordt het wel een beetje saai.
0: Ja, niet alle clubs zitten erin. Niet iedereen die hier vandaag voetbalt speelt op dat niveau. En het wisselt een beetje af.
1: En wie is een beetje de Joey Veerman van de Apeldoornse Cup?
0: Ik heb werkelijk maar geen idee.
1: Oh,
0: nee.
1: Jij moet
0: mij niet met namen om de oren gaan gooien, want dan weet ik het ook weer.
1: Jij noemt de Bundesliga, dus ik denk nou... Ik gooi Borussia Dortmund en Bayern München gooi ik er gewoon even in.
0: Ja, jij gooit het er maar gewoon in. We hadden het er net over. De Premier League is ook weer begonnen vandaag. Hè? Dus er is zelfs een wedstrijd bezig. Maar we gaan daar verder geen uitspraken over doen. Nee. De Formule 1 is ook bezig.
1: In Zandvoort. Maar dat is niet met de bal.
0: Er is iets van een kwalificatie of zo. Wat is er vandaag? Ben jij daar een beetje in toe? Ik ben daar helemaal niet in toe.
1: Nou, toevallig weet ik daar wel ietsje van.
0: Kijk.
1: Russell heeft gewonnen.
0: Ja, je moet misschien niks vertellen. Godverdukkie. Nooit sportuitslagen benoemen mensen die
1: nou, we hadden een wedstrijd vandaag. Een sprintkwalificatie hadden we dus gisteren. En een sprintrace hadden we vandaag.
0: De sprintrace was vandaag?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En vanmiddag om 4 uur hebben we de kwalificatie van de normale wedstrijd. De normale wedstrijd is morgen.
0: Ja.
1: Om 3 uur.
0: Om 3 uur.
1: En de kwalificatie van de normale race is... Even uit mijn hoofd, om 4 uur.
0: Ik ben blij dat jij daarvan op de hoogte bent. Want ik reed hier naartoe en ik hoorde ergens op, weet ik veel, radiozender mensen hebben. Ja, we hebben daarnaast even de Formule 1 aanstaan.
1: Nou, ja. En weet je wat voornamelijk het ergste is?
0: Nee?
1: Mensen die als sardientjes in een blikje staan in de trein en dat de trein niet rijdt.
0: Heb jij dat gehad?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik zag het op X.
0: En, dit was het gevolg van het vervoer richting Zandvoort.
1: En toen dacht ik bij mezelf, daar staat de NS weer. Lekker.
0: Ja. Nee, maar het is natuurlijk de laatste keer Zandvoort. Ik begreep al, het is een fort wat niet in te nemen valt. Dus kunt er alleen maar met de trein komen.
1: Ja. Dus ja, of met de fiets.
0: Oh, ja.
1: Ja, als je met de fiets gaat, dan kom je er ook.
0: Helemaal handig. Nou ja, is ook zo. Nou ja, genoeg sport te beleven, maar hier dus
1: zeker.
0: Ook bij WSV. Ik ga nog even kijken of we kunnen trainers aan een jasje kan trekken die al klaar zijn. En hoe dat allemaal verlopen is. Dus wat dat betreft genoeg te doen. Laten we nog even naar muziek gaan, Jarno.

0: volgende finales die zijn volgens mij begonnen. Kwart over twee. Ja, het ziet ernaar uit dat er al lekker gesport wordt op alle velden. Aangeschoven de trainer van SV Ordebos, Hans Weigers. Nieuwe trainer.
1: Zeker.
0: Van het eerste van Ordebos. Jullie zijn een hele nieuwe, sowieso nieuwe staf, nieuwe leider volgens mij. En ook aangeschoven Joop Westrik. Je bent TC. Je bent van de technische staf.
2: Ja.
0: Wat doe je dan eigenlijk?
2: Nou ja, we proberen zo goed en zo kwaad mogelijk als het kan op ons niveau de selectie voor dit seizoen. En met name op elk seizoen op orde te brengen.
0: Ja.
2: En nou, daar gaat veel tijd in zitten. We zijn natuurlijk een kleine vereniging. En dus we hebben, de keuze is bij ons niet heel groot. Dus we moeten een beetje creatief zijn en daar ben je druk mee.
0: Maar ja, kleine vereniging, een beetje creatief zijn. Dat doen jullie al bijna 100 jaar, toch?
2: Zeker,
0: dus
2: volgend jaar
0: hebben jullie een feestje, volgens mij. Ja, dus dat is allemaal, volgens mij, klein maar fijn en je houdt wel stand.
2: Ja,
0: dus
2: dat is het. We zijn een kleine vereniging en we hebben dan het geluk dat we dan een omnivereniging zijn. Hè, met biljartafdeling en dat. En we hebben er ook nog honden bij, dus

0: wat dat betreft zijn we nog hartstikke gezond. Alleen waar we ooit eens voor opgericht zijn.
1: Ja, dat we allemaal kenden voorbij. Sorry, ik moet af en toe even zwaaien. Ja, dat heb je dan, hè?
0: Ja, waar we voor opgericht zijn, dat is toch voetbal. En dat is waar ik mee bezig ben. Ja. En dat vergt veel tijd. Maar het is ook wat leuk om te doen. En als we dan beginnen aan de Apeldoorn Cup. En we hebben gewoon een selectie van 20 man.
1: Ja.
0: En dan gaat er nog eentje mee trainen volgende week. En wie weet, dan hebben we 21 man voor de eerste selectie. Dus daar kunnen we alleen maar trots zijn. Want dat zag er in november toch heel anders uit.
1: Nou ja, inderdaad. Er is veel onrust geweest. Hans, stond jij al lang bij SV Den Bosch? Kwam jij daar binnen? Hoe is dat gegaan?
2: Een hele hoop van mijn vrienden. Maar Joop ken ik ook al heel wat jaren die voetballen bij Den Bosch. Ik had eigenlijk voor mezelf besloten om maar gewoon te stoppen en misschien trainer of met jeugd aan de slag te gaan. Ja, gaandeweg traject. Joop vroeg aan mij van, joh, wil je toch over nadenken? En ik zat een beetje met mijn zakelijke belangen, zeg maar. Dus ik zei, ja, als ik in staat ben om 4 dagen in de week het werk te doen waar ik mee bezig was, dan wil ik erover nadenken.
1: Ja.
2: En de tweede voorwaarde is dat we inderdaad een goede staf gaan bouwen. Ja. Dat ik ook een keer kan zeggen, joh, ik kan een keer niet enzovoort.
1: Ja.
2: Dus ja, Hamid Kedik, Mr. Den Bosch, was toch buiten de vereniging. Nou, Hamid ken ik ook alweer zoveel jaar. Nou ja, Hamid aan boord getrokken. Je zei net zelf, we hebben een nieuwe leider. Maar dat was de assistent trainer van vorig jaar. Ja, ook een
1: dus
2: man van de club.
1: Een soort van,
2: en zo hebben we echt een hele mooie staf bij elkaar. En toen zijn we eigenlijk volle bak aan de slag gegaan met het aantrekken van spelers. Gesprekken voeren. En wat Joop zegt, ja, nu hebben we 20 man voor de selectie van het eerste. Hè, voor een klein clubje waar geen jeugd onder zit.
1: Nee,
2: dat is een grote manco, echt grote manco. Ja. Dat vind ik echt heel jammer.
1: Ja, maar ja, wij weten, hè? Het is bij andere clubs ook wel eens helemaal niks geweest en
2: echt
1: weer heel moeizaam. Groot geworden. Dus,
2: we hadden echt een leuk 16 onder de 16. Had ik graag gezien dat het doorgezet is. Er zaten ook 2 hele leuke meiden bij, echt met voetbalkwaliteit. Ja, gewoon niet in staat gebleken om dat te continueren. Dus we moeten het ook wel doen met jongens van buitenaf. In combinatie met het vasthouden van jeugd en het doorontwikkelen van de jeugd die je dan in ieder geval hebt.
1: Ja.
2: Maar die zitten dus nu bij het eerste.
1: Precies.
2: Ja.
1: En ben je blij begonnen met het team en de voorbereiding?
2: Ja, ik moet zeggen, het zal natuurlijk inpassen. 6 jongens van buitenaf, 2 jonge jongens. Hoe gaat het lopen? Passen die jongens bij het team? Passen die jongens bij de vereniging?
3: Ja.
2: Hebben ze een klik? Ja, heel belangrijk. Ja. Want wij betalen helemaal niks. We hebben ook een gesprek gevoerd met spelers die zeiden, ja, wat krijg ik? Nou, dat is gewoon nul.
1: Nee.
2: Dat doen we gewoon
3: niks na de nog.
2: Nee. Je staat gek te kijken in de 5e klasse dat het nog wel gebeurt. Hè? Dat is echt bizar. Maar dat is echt bizar.
1: Ja. Ja.
2: Dus daar zijn we mee begonnen. Nou, ik kan oprecht zeggen, we zijn vroeg begonnen met trainen. Dit is de 4e week eigenlijk al. Dus we hebben een flinke voorbereiding al achter de rug.
3: Klinkt goed.
2: Ja, en de klik is er. En het is nu de juiste poppetjes op de juiste plekken zetten. En zorgen dat je een speelsysteem ontwikkelt.
3: Ja, de klik is heel belangrijk.
2: Ja, zeker. En dat je speelsysteem ontwikkelt waar iedereen zich happy bij voelt. En daar is de Apeldoorn Cup natuurlijk hartstikke mooi om dingen uit te proberen.
1: Mm. Wat vond je van de belasting deze week? 4 wedstrijden?
2: Wel pittig.
1: Ja.
2: Kijk, maar je kunt nog zeggen, we zijn 3 weken en we zijn echt intensief aan trainen geweest.
1: Ja.
2: Maar je ziet toch, ook vandaag weer, hè, toch een paar jongens, ik kan het niet meer belopen. Toch een beetje last van mijn knie, et cetera, et cetera.
1: Ja, ja, dat is het enige wat we horen. Voor de rest iedereen eigenlijk wel best wel blij met de nieuwe opzet. Dat je toch 2 pools hebt.
2: Ja,
1: je
2: dat
1: bent
2: is
1: het
2: zeker.
1: Niveau een beetje redelijk verdeeld, is dan is het wat eerlijker. 2 winnaars dus ook dit jaar, dat is ook wel grappig.
2: Ja.
1: Maar de belasting van 4 wedstrijden zo kort op elkaar is wel pittig. Dus misschien kunnen ze daar nog iets mee. Je weet het niet wat ze gaan
0: evalueren. En dan denk ik dat wij dan nog geluk hebben dat je inderdaad 20 man hebt. Maar als je maar 4, 14, 15 man hebt.
1: Ja.
0: Ja, dan, kijk, wij hebben aardig kunnen rouleren. Dan komen ook wel mensen te spelen waar ze normaal niet spelen. Maar ik denk dat dan heb je de belasting ook een stuk minder.
1: Dat is wel belangrijk.
0: Ja.
1: Is het bij jullie iedereen heel gebleven nu?
2: Ja, ik denk dat afgezien van wat kleine pijntjes en zijn Jamie die uitviel met zijn knie, dat blijft altijd wel een beetje een zorgenkindje. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, dat kan Joop veel beter zeggen. En qua verzorging hebben we het ook fantastisch voor elkaar.
0: Ja.
2: En met onze oudgediende Bert en Sienna, die eigenlijk als stagiair is begonnen, geloof ik.
0: Zeker, die
2: vindt het zo leuk.
0: Bij.
2: Die is er elke keer bij, elke training bij. 2 keer, 3 keer, maakt allemaal niet uit. Dus,
1: het is fijn om te werken met een enthousiast team. Hè? En dat is al meer dan de helft natuurlijk.
2: Dus en er wordt ook echt wel goed geschakeld in de problemen die er zijn. En de communicatie naar ons toe. Van in hoeverre kunnen wij ze belasten op de training. Dus
1: precies.
2: Dat is fijn.
1: Vandaag afgesloten met een winst.
2: Ja.
1: Lekker.
3: Dat is een lekker gevoel, ja.
2: Ja. Dat is, ja, wel ik zwaar aan het bier, maar Joop is 30 jaar getrouwd. Applausje van Joop.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. 30 jaar getrouwd, ja, knap hoor.
0: Ja, zeker, dankjewel. Dankjewel.
2: En 29 jaar gelukkig getrouwd, had ik begrepen.
0: Yes. En mevrouw 1 jaar.
1: Ja. Moet toch ook altijd weer zo.
3: Oh, oh, oh.
1: Ja. Hij is in ieder geval getrouwd. Ja, dat is
0: zeker.
1: Dat hoop je niet iedereen
0: zeggen.
1: Nee, precies. Ja. Dus ja. Dat... Ja,
2: nee,
1: ja, ja.
2: Nee, terecht overwinningen. We zeiden wel na afloop, het niveauverschil zeg maar, tussen de eerste helft en de tweede helft was gewoon te groot. Dus daar, maar dat is mooi om te constateren en met die jongens te bespreken.
3: En waar zat dat dan in?
2: Waar zat het in? Je ziet dat we in de rust hadden gezegd, we staan 2-0 voor, dat is mooi. Mm. En ik heb gezegd, van, joh, 3-0 vind ik prachtig, 4-0 is nog mooier. Maar als het niet hoeft, dan spelen we die wedstrijd gewoon uit. Ja, en dan zie je toch dat het op een gegeven moment... Zij brachten nieuwe energie erin. Daar hadden we een beetje lastig mee. Snelheid, technische spelers. En dan moeten we eigenlijk zeggen, ja, dan maar meer vastzetten. En iets meer op de counter spelen.
3: Ja.
2: En die communicatie was nog niet optimaal. Maar dat gaat wel komen. Dat gaat wel komen.
3: En konden jullie ook niet op de counter spelen dan?
2: Ja, dat was eigenlijk de opzet. Van joh, dan maar iets meer op de counter voetballen. Een beetje snelheid voorin.
3: Mm-hmm.
2: Ja, daar zette één te hoog druk. En de linies werden te lang. Te lang duurde voordat de aansluiting kwam. Nou, daar had het op een gegeven moment een beetje lastig.
3: Ja, daar had het op.
2: Maar goed...
1: Ja, ik ben blij dat jij erbij bent, Jeroen. Ik kan dit soort vragen kan ik niet stellen. Wel een beetje van hoe en wat, maar niet
3: en dacht
1: inhouden.
3: Je op een gegeven moment ook niet van, ik ga met 5 verdedigers voetballen? Of?
2: Nee, ik ben geen anti-voetbalman. Nee.
3: Okay.
2: Nee, we willen een systeem, dat wil je inpassen. En dat moeten ze maar regelen onderling. En met zeker de 6 nieuwe spelers erbij hebben we met name heel ervaren jongens. Dus ik heb ook echt gezegd, ja, ondanks dat je misschien net bij de club ziet, misschien het team nog niet optimaal kent, maar ik verwacht van jullie dat je op een gegeven moment wel zegt, hey, tot hier en niet verder. En we switchen.
3: Maar dan ben ik toch wel even benieuwd. Welke opstelling spelen jullie meestal?
2: We spelen 1-4-3-3.
3: Oké. Okay.
2: Dus gewoon herkenbaar voetbal.
3: Ja, herkenbaar.
2: We hebben jonge jongens erbij. Als ik zeg, we gaan 4-4-2 spelen. Die hebben, nou ja, geen idee wil ik niet zeggen. Maar die hebben dan echt lastig om te kijken, ja, wat wordt er dan van mij verwacht.
1: Ja, wat is mijn taak?
2: En als ik nu de as gewoon goed dichtzet en ik pas die jonge jongens eromheen aan. Ja, dan denk ik dat we in de vijfde klasse echt... mooi kunnen presteren.
1: Gaan jullie tegenstanders van de Apeldoorn Cup nog treffen in de competitie?
2: Zeker. TKA zit er natuurlijk sowieso bij.
1: Leuk.
2: Dus,
1: het is ook een nieuwe trainer, hè?
2: Ja.
1: Zit,
2: John
1: van Dijk zit daar. Dus dat is ook leuk dat hij
2: zeker.
1: Daar
2: zeker.
1: Weer
2: TKA
1: een nieuwe sturing
2: zit eigenlijk in dezelfde hoek waar wij zitten. Gewoon lastig om vanuit jeugd aanvoer te krijgen.
3: Ja. Ah.
2: Dus, dus je moet ook om zich heen kijken. Et cetera. Ja. En daar zijn ze aardig in geslagen. Want dat is best wel goed.
1: Ze hebben heel veel nieuwe jongelui laten doorstromen, wat ik begreep. En nou ja, dat zorgt natuurlijk ook weer voor een ander spel, lijkt me.
3: Ja. Bent u ook erg van het roleren? Dat gewoon iedereen zijn minuten krijgt?
2: Nu zeker. Apeldoorncups uitproberen. Beker zie ik ook gewoon als voorbereiding. Top. Dan hebben we nog een extra wedstrijd tegen Emst ingepland staan. Dat vind ik ook leuk door de week.
1: Ja,
2: om te kijken van als je intensief traint en je hebt een beker gespeeld. Mm. Hoe gaan we dan mee om als er nog tussentijds een oefenwedstrijd staat?
3: Ja, helemaal goed.
1: Mooi.
2: Nee, hartstikke leuk.
1: Ik zou zeggen, dank voor dit moment hier aan tafel bij ons.
3: Bedankt.
0: Ik wou nog wel even één ding
1: zeggen.
0: Ja, ik wou nog één ding zeggen. En dat is met name een compliment. In ieder geval, wij hebben een spelersgroep waarvan 80% nu al heel wat jaartjes bij ons spelen. En die hebben nu de laatste, vanaf het moment dat we uit de derde klas gedegradeerd zijn... hebben wij natuurlijk bijna 2,5 jaar lang alleen maar wedstrijden verloren.
3: Oei.
0: En we zijn 2 keer gedegradeerd. We hebben vorig jaar in de 5e hebben we ons redelijk hersteld. Mm-hmm. Ook dankzij onze vorige trainer met de staf. Mm-hmm. Dus het is wel een compliment dat ondanks hoe de club ervoor stond...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ben ik nu wel heel trots om te zeggen hoe de club er nu voor staat.
1: Ja,
0: en met name de selectie met de groep en met de spelers... En ik ben er ook van overtuigd, zonder druk op Hans en de groep te leggen... want dat gaan we gewoon niet doen, dat we dit jaar meer wedstrijden gaan winnen... dan we de afgelopen seizoenen gedaan hebben.
1: Ja, daar ben ik dat is ook gewoon wat je een team dan ook gunt. Hè? Dat je begint met bouwen ergens en het is moeilijk... Maar nou ja, de eerste partij is
3: moet
1: gewonnen.
3: Je moet altijd blijven proberen.
1: Dat is
0: goed, weet je, omdat je in een kleine vereniging bent. En ik ben zelf 36 jaar lid en ik ben natuurlijk bij BNO begonnen. En toen was het al, weet je, je hebt een paar magere jaren, je hebt een paar goede jaren. En ja, dat is een beetje de vereniging. We hebben nu weer een paar magere jaren gehad. En ik ga ervan uit dat we nu weer een aantal goede jaren krijgen.
3: Laten we het hopen.
2: En we zien ook bijvoorbeeld, en dat is echt leuk, en dan ben ik echt leuk om te zien. Kijk, van buitenaf mensen aantrekken, daar moet je actief mee aan de slag.
3: Ja.
2: Maar er was er dus één, dat was tegenstander van vorig jaar, die zat bij Anemia. Dat is nou onze nieuwe aanvoerder, zeg maar, Rashad. En die was bij ons op de, als tegenstander geweest. Ik vind het zo'n leuke club, zo'n leuke uitstraling, zo'n leuk team.
3: Ja, ja.
2: Ik woon al een tijdje in Apeldoorn, ben op zoek naar een club in Apeldoorn. Ja. En die komt dan toch bij Ordebos. Nou, dat was voorheen waarschijnlijk niet zo snel gebeurd.
3: Mm.
2: En zo aanstaande dinsdag traint er ook een jongen van buitenaf mee. Hij zei, nou, ik heb eens een beetje rondgekeken.

0: Rode Bos lijkt me gewoon een leuke vereniging. Nou, als we nog meer in staat zijn om dat soort jongens aan ons te binden. Mm-hmm. En ook jonge spelers die misschien op een gegeven moment weg zijn gegaan bij Rode Bos. Maar toch zeggen van, hey, ja, toch weer leuk terug om terug te komen. Ja. Ja, dan zitten we duidelijk op de goede weg. Dus, ja, maar ik heb alle vertrouwen in het komend seizoen.
1: Moet je ook zeker hebben.
0: Dus
1: ja, anders moet je er niet aan beginnen.
0: Nee. Nee.
2: Nou, mooie trainer ambitie. Vol vertrouwen, positieve staf, ja. Stijgende lijnen ingezet. Ik zou zeggen, SV Rode Bos, hou dit vast.
0: Zeg het voort.
2: Precies
1: zeg
2: dat.
1: Zeg het voort, ja.
2: Ja. Hey, en bedankt voor dit moment sowieso.
0: Ja,
1: succes vooral.
2: Geniet nog van deze dag voor Apeldoorns voetbal, want dat doen we met z'n allen.
0: Ja. En succes met Go Ahead Eagles vrouwen.
2: Ah.
0: Dat geef ik je ook nog even mee.
2: Ja,
0: en ik weet niet waar ik dat vandaan heb. Maar.
2: Nee, nou ja, volgende week zaterdag om 6:00 speelt Go Ahead Eagles vrouwen. 1, haar eerste competitiewedstrijd tegen Jong Feyenoord.
0: Oh.
2: Dit gaat plaatsvinden bij CSV Apeldoorn. Dus komt gezellig alle kijken.
1: Kijk aan.
2: Ja.
1: Leuk.
0: Dus zaterdag of niet?
2: Zaterdag om 6:00.
0: Oké. Okay, nou.
2: 29 augustus om 6:00.
0: Wie weet. Als er nog kaarten over zijn, kom ik graag.
2: Gratis toegankelijk. Voor nu bedankt en wij gaan naar muziek. Dankjewel. Had jij een foto gemaakt van nu?

0: Ja, de eerste wedstrijden zijn natuurlijk gespeeld. Op plaats 6, 7, 8 die zijn denk ik vergeven. Ik heb 3 trainers aan tafel. Is het Albatros of Albatros, Martijn?
1: Voor mij is het Albatros.
0: Albatros, ja. Ik zeg dat ook altijd. Welkom aan tafel, Martijn de Haas. Trainer Hans uit den Boogaard van GroenWit. Je bent ook aan tafel. Jullie hebben tegen elkaar gespeeld om de... Ja, 6e, 7e plaats dan?
1: 7e, 8e plaats.
0: 7e, 8e plaats. Kijk, en Harold Dengerink van Columbia ook aangeschoven. Welkom Harold, leuk je weer te zien.
2: Dankjewel, insgelijks.
0: Insgelijks. Kijk eens aan. Harold, jullie hebben verloren van Beekbergen. Dat is de informatie die ik heb gekregen. Ik zoek de ruststand, maar die kan ik niet vinden. Oh ja, ruststand was ook 1-2.
2: Klopt.
0: Daarna nog wel een keer gescoord.
2: Zeker.
0: Hoe verliep het voor jullie, de Apeldoorn Cup?
2: Minuten maken. Ja. Best wel zwaar, want je speelt tegen twee teams die hoger spelen.
0: Ja.
2: Wat meer niveau hebben en meer kwaliteit. Dus het was vooral conditioneel, de eerste twee wedstrijden aan de bak.
0: Ja.
2: Tegen GroenWit was leuk, want dat gaat dan nog... Dat is in je eigen, van je eigen niveau en van je eigen competitie.
0: Ja.
2: Nou ja, dat hadden we best wel moeite mee, want GroenWit was voetballend, vond ik iets beter. Maar dat gaat dan nog gelijk op, dus conditioneel prima.
0: Is ook leerzaam dan.
2: En zeker zo'n laatste wedstrijd tegen Beekbergen ook. Gaat alleen maar om een minuut te maken.
0: Ja, precies. Ja. Maar ik begreep dat jullie begonnen de voorbereiding met een... De verhalen hoorde ik. 40 spelers.
2: Mooi aantal.
0: Dat is ruim.
3: Zo.
0: En...
2: Klopt niet helemaal, maar het is een mooi aantal.
0: Dat heb ik gehoord. Oh. En van die 40 moest dan een 1- en een 2-selectie gemaakt worden. Ben je daar inmiddels uit?
2: Nou, grotendeels wel, maar we hebben ongeveer dezelfde selectie als vorig jaar, dus dat verandert niet heel veel. Er zijn natuurlijk een hoop jongens die weggaan nu, hè?
0: Je hebt een paar leuke spelers van CSP gekregen.
2: Klopt, en van GroenWit.
0: En van ZVV, Philip Cosseer, bij jullie overgestapt. Hoe doen die nieuwe jongens het binnen het team?
2: Doen het prima, maar dit is een proces wat natuurlijk wel een tijd duurt, want vorig jaar werd ik trainer bij Columbia en stonden we in de winterstop bijna onderaan.
0: Ja.
2: Dus... Het is een hoop huiswerk.
0: Het klimt omhoog. Apeldoorn Cup is gewoon een mooie gelegenheid.
2: Alleen maar om te oefenen, minuten.
0: Ja, precies. Je hebt tegen Hans geoefend dus.
2: Ja.
0: Hoe vond jij dat, Hans, die wedstrijd tegen Columbia?
3: Nee, het was een nuttige wedstrijd, leerzaam, wat Harold zegt.
0: Ja, ja.
3: Het was prima. Goed gespeeld. Eerste twee wedstrijden was best lastig. Tegen CSV en tegen WSV.
0: Ja.
3: Dus heel veel tegenhouden. Kun je op het verdedigen wat oefenen. En toen afgelopen donderdag tegen Columbia gespeeld. Was een prima wedstrijd. Wel verloren helaas. En vandaag tegen Albatros. Dus over het algemeen een prima week.
0: Ja, vandaag hebben jullie gewonnen van Albatros.
3: Klopt.
0: Opmerkingen over de wedstrijd?
3: Nee, ik vond onze eerste helft wel wat beter. Optisch beter. Hadden we ook een paar goede kansen.
0: Optisch beter? Het zag er goed uit?
3: Ja, vind ik wel. Aan de bal heb ik veel goede dingen gezien.
0: Ja.
3: Alleen in de afronding was het onvoldoende. Alleen in deze fase, dat kan. In de tweede helft was het meer een gelijkwaardige wedstrijd. En hadden we zeker moeite. En toen was Albatros gelijkwaardig. En wij hebben dan op basis van de tweede helft gelukkig gewonnen.
0: Ja.
3: Denk ik. Maar op basis van de eerste helft vond ik ons wel beter.
0: Oké, zo. Maar ja, uiteindelijk heb je gewonnen. Dus
3: zeker. Daar blij mee. Absoluut. Zeker.
0: Nieuw begonnen bij GroenWit.
3: Ja.
0: Kun je vertellen waarom?
3: Jazeker, het is een grote club met een bepaalde ambitie. Er staat een prima selectie, een jonge groep.
0: Ja.
3: We hebben ook twee elftallen onder de 23, waar veel potentie in zit. En vanuit daaruit, denk ik met een goed verhaal. En dan kan ik daar prima mijn ei kwijt.
0: Ja, leuk.
3: Ja, zeker.
0: Leuk om
3: veel
0: jou
3: zin
0: in het Apeldoornse weer tegen te komen. Dat is bij een club in Apeldoorn.
3: Dankjewel.
0: In ieder geval. Ja, fijn is dat. Ja, Martijn, ook terug in Apeldoorn. Je vertelde net eventjes 11 jaar afwezigheid. Schalk Haar hoorde ik dat je daar hebt
1: En SV Epen.
0: En SV Epen, ook een mooie club.
1: Zeker.
0: Ook een mooie club.
1: Zeker.
0: Ja, blauw-geel toch?
1: Blauw-wit.
0: Blauw-wit, bijna goed. Jongen van de club heb ik gehoord. Hoe zit dat? Hoe lang ben je al bij Albatros?
1: Nou, vanaf 1988, 87, 88.
0: Godverdikkie, dus bij de eentjes begonnen, bij de F'jes.
1: Nee, iets later. En als keeper begonnen en toen gaan voetballen.
0: Kijk.
1: En in het eerste terechtgekomen, nog door Hans getraind.
3: Ja, dat was wel leuk.
0: Nou, dit is helemaal mooi, toch?
3: Ja, mijn eerste klus als hoofdtrainer, dat is 20 jaar geleden bij Albatros. Ja. En dat was Martijn de Haas, dat was mijn voorstopper. Of onze voorstopper. En toen hadden we echt wel een fantastisch leuk elftal.
0: Ja.
3: Echt met ook een vriendenteam, maar ook goede voetballers. En toen zijn we nog kampioen geworden in de vierde klasse.
1: Bij?
3: GroenWit.
1: Bij GroenWit.
0: Oh, meen je? Oh, kijk, Ja, dit is high five. Echt waar. Ja. Oh my god. Ja. Maar ja, dit is zo leuk aan die Apeldoorn Cup. Dit.
3: Ja,
0: zo. We elkaar allemaal weer tegen. En Jeroen zorgt voor koffie, wat beter geschat. Ja, zo gaat het.
3: Dank je voor de koffie.
0: Ja, zo. Dat is toch heerlijk.
3: Heel.
0: Maar Harold, heb jij ook met deze mannen gevoetbald dan?
2: Ik heb alleen dat ik zo'n week tegen Martijn denk ik niet.
1: Ja, toen bij Heerde zat misschien.
2: Kan, weet ik niet. Tegen Hans heb ik wel gevoetbald, ja.
0: Ja, zo gaat dat. Ja, ja. Heerlijk toch?
2: Zeker. Het is en goede vast. Herinneringen.
3: Ja. Ja. Zeker. Ja, wat ik van de week erover, dat klopt. Dat klopt. Het is alleen maar leuk en mooi.
0: Ja, maar het is gewoon heel gezellig. Dat merk je gewoon bij de Apeldoorn Cup. Iedereen, ons kent ons en iedereen komt elkaar weer tegen. En het is gewoon altijd een mooie aftrap van het seizoen weer.
3: Ik denk dat het ook leuk is dat wij ook maar meerdere echte voetbaldieren zijn.
0: Ja.
3: En altijd vanuit het voetbal, vanuit jezelf. Trainerspapier gehaald en nu ben je trainer.
0: Ja.
3: Al jarenlang allemaal. Ja. En dat vind je nog leuk om te doen. Het geeft je energie. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja,
0: en dan houd je jong hè, met die gasten.
3: Absoluut.
0: Heerlijk.
3: Ja, absoluut.
0: Ja, is toch zo? Hey, Martijn, ik had Belinda net hier, onze verslaggeefster, die heeft gekeken bij jullie wedstrijd. Zij heeft de opmerking van de dag gehoord en genoteerd die jij maakte richting een speler. Weet jij wat zij bedoelt?
1: Oh, ik denk dat ik iets over iemand zijn haar heb gezegd.
0: Even wat minder met je haar bezig zijn en wat meer met de wedstrijd.
1: Ja.
0: Ja.
4: Dus dat een vrouw dat zegt, minder met je haar.
1: Ja.
0: Ja. We gaan natuurlijk niet vertellen over wie dat ging, maar nee. Heeft maar het gewerkt?
1: Mijn eigen zoon heeft dat ook hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja,
1: ook
0: maar
1: een paar
0: het waait hier ook verschrikkelijk bij WSV, dus
1: ja,
0: ik snap
1: nee,
0: het wel.
1: Gaat het niet om,
0: het waait je constant voor het gezicht.
1: Ik heb ook... Kijk, zo'n haarbandje vind ik ook wat van, maar... Zorg gewoon dat nog liever dan dat je na elke balcontact je haar goed zit te doen.
0: Ja, nee, prachtig. Hoe kijk jij terug op dit toernooi überhaupt? Hebben jullie ben jij Harold tegengekomen?
1: Nee, dat is andere... volgende week in de beker dat we elkaar tegenkomen. Dus ook dat
0: nice.
1: Is weer leuk.
0: Oh,
1: dus,
0: nice. En waar is dat?
1: Bij Albatros.
0: Bij Albatros?
1: Ja.
0: Volgende week zaterdag
1: ja.
0: Om?
1: Half drie.
0: Dat is mooi, dat is mooi.
1: Dus, het wordt een mooie dag.
0: Maar hoe ging het toernooi überhaupt? Wat hebben jullie gedaan?
1: Ons,
0: jij bent natuurlijk nieuw ook.
1: Voor ons als vierde klasse hadden wij eigenlijk een gelijkmatige tegenstander met Beekbergen op de dinsdagavond. En twee tegenstanders van één niveau hoger met Fios Fase en vandaag dan Groen-Wit. En afgelopen donderdag tegen Robu een tegenstander van twee niveaus hoger.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus alleen het fraaie is dat je daar wel meer tegen gevoetbald hebt dan bijvoorbeeld vandaag.
0: Ja, en, ze laat je dan wel echt meer voetballen.
1: Ja, dus. Dan kun je wat meer tegen elkaar voetballen.
0: Ja.
1: En, dat werd dan 5-3. Dat was ook nog weer een grote uitslag. Maar verder kijk ik prima terug. Kijk, je wil een beeld krijgen van je selectie. We hebben 5 trainingen vooraf gehad.
0: Oké, niet zoveel.
1: Nee, kijk, het is maar goed dat die wedstrijdjes kort zijn. Want de eerste hamstringetjes die melden zich nu alweer.
0: Ja, en, want dat is het enige wat ik hoor over de nieuwe opzet. Het is veel. Het zijn 4 wedstrijden kort op elkaar. Ja. Dat is pittig in de voorbereiding.
1: Dus of je moet zelf als trainer kiezen van op dinsdag, donderdag laat je
0: andere
1: jongens gewoon
0: team.
1: Vrij.
0: Ja.
3: Want ik vind het eigenlijk iets te zwaar de opzet, als ik eerlijk ben.
0: Ja.
3: Als ik moest er 4 keer vol in de bak, en met name de eerste 2 keer... En dan is het heel pittig. Het liefst had ik ook een trainingsmoment ertussen gehad.
0: Ja, snap ik. Ja, dat is wat ik meer hoor. Als je een hele uitgebreide selectie hebt, misschien het Harold meer kunt.

0: excuus. Dat hij het meer kon afwisselen met zijn spelers. Maar...
1: Ik denk dat gewoon ook dat, zeg maar, zo'n Apeldoorn Cup wordt ook niet vaak gekeken naar schoolvakanties. Want daar heeft iedereen nu last van.
0: Ja.
1: Denk ik, wij zijn de laatste regio die schoolvakantie heeft.
0: Ja.
1: En ik weet toevallig, ik ben in Deventer, werk ik op een school, we zijn wel weer begonnen.
0: Ja.
1: Nou, daar doen toernooien, daar doen iedereen is er weer.
0: Ja.
1: En bij ons gaat iedereen nog weg of vanwege schoolvakantie. Ik denk als je daar iets meer op inspeelt, dat je misschien iets beter zit. Denk ik. Ja,
0: we nemen het mee. Maar bij jullie geen blessures ontstaan, daardoor last van hamstring?
2: Nee, ik heb er nu twee die het hamstringetje iets op voelde komen. Maar afgelopen donderdag zijn we wel tegen schade aangelopen. Onze keeper heeft een scheurtje in zijn kaak.
0: Oh,
2: er kwam een knie tegen zijn onderkaak aan en daar zit een scheurtje in. Dus die laten we even met rust.
0: Ja.
2: Die gaat maandag naar de kaakchirurg. En Jordi van Oosterhout, overgekomen van WWNA, die... Die stonden ze op zijn enkel, dus die is een beetje blauw. Maar verder geen enkelbandschade. Dus meer.
0: Hoe is nu eigenlijk de einduitslag om plek 6, 7, 8? Hoe is dat nu gegaan? Want dat is het enige wat ik niet snap. Ik weet niet of jullie dat weten.
2: Wij waren zeg maar pool A en B.
0: Ja.
2: En jullie zijn vanuit pool A laatste geworden. En wij zijn vanuit pool B laatste geworden. En dan speel je voor de 7e, 8e ploeg tegen elkaar.
0: En, je ziet mijn hoofd, hè? Ik snap er helemaal geen fluit van.
2: Columbia werd derde in pool A.
0: Ja.
2: En Beekbergen derde in pool B. En die moesten dus ook tegen elkaar voor de 5e, 6e plaats.
0: Weet je al hoeveel je geworden bent?
2: Ja, 8e.
0: 8e. Mooi toch? 8 top 10 notering.
3: Ja, dat is toch prachtig.
2: Van de 8e.
0: Challenge.
2: Van de 8.
0: Nee,
2: van de 16.
0: Precies.
2: Zo is het.
0: En GroenWit dan? Weet je dat?
3: Zevende.
0: Zevende.
3: Ja.
0: Nou, prima.
3: Zeker.
2: Zesde.
0: Zes. Ja, maar... Ja.
2: En Beekbergen vijfde.
0: Nou, lekker. Leuk. Zeker. Leuk toch?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: En ik zie dat jullie ook staan te popelen om naar de andere wedstrijdjes te kijken.
2: Ja, zeker.
0: Dat is natuurlijk wat het de charme is. Mooie even een bakkie erbij en dan een mooie middag maken, zonnebrilletje op. Mannen, onwijs bedankt voor dit moment hier. En dan zou ik zeggen, sowieso tot volgend jaar.
2: Ja, zeker.
0: Mooi. En dankjewel. Anders, als er eerder nieuws is, horen we het graag bij RTV Apeldoorn.
2: Ja, maar goed, dankjewel.
0: Joe.

0: Ja, we gaan kijken naar de tussenstanden van de wedstrijden in de rust. Belinda, waar ben jij?
1: Apeldoornse Boys tegen AGOVV. Tussenstand 1-0. Je zegt daar toch wel weer de individuele klasse die nu in het team van Apeldoornse Boys zit.

0: Het kwam op stand, combinatie tussen Junior Pals en Mike de Beer. Ja, Mike de Beer verwacht je toch op een hoger niveau, net als een Marco Bos. Nog twee noemenswaardige feiten. Er kwam een gele kaart voor Emre Cicek van AGOVV. Maar Apeldoornse Borst kon niet lang profiteren van de bovental. Want nog geen minuut later ging ook Timo Konijnenberg met geel naar de kant. Dus is het op dit moment 10 tegen 10. En een 1-0 voorsprong voor Apeldoornse Borst.
1: Is toch wel weer eerlijk, 10 tegen 10. Nou ja, we wachten af. Gerard, waar was jij?
2: Ik zat bij ZVV tegen Alexandria.
3: Kijk.
2: Nou, ik kan er heel weinig over vertellen. Het is niet echt een hoogstaande wedstrijd. Heel weinig kansen. Als er kansen zijn, dan zijn het vooral voor Alexandria. Maar afmaken kunnen ze nog niet. Dus ja, voor de rest, ZVV kan heel weinig, doet heel weinig. Dus ik kan er heel kort over zijn, gewoon 0-0.
1: 0-0, de brilstand, hè?
2: Ja.
1: De brilstand, zo noemen we dat. Nou ja, precies. Henk, dan blijft er voor jou nog één wedstrijd over.
4: Ja, dat klopt, ja. En dat is de wedstrijd? Vios
1: tegen CSV.
4: Inderdaad. Ja, wat moet ik er nou van zeggen? Het is 0-0 bij rust.
1: Hè, ook saai.
4: Voor de wedstrijd, toen sprak je even met Jan Kromkamp. En die zei dat hij een tijdje in de kleedkamer was blijven zitten om toch even terug te komen op die 3-3 van afgelopen donderdag.
1: Ja.
4: Daar maakte hij gewoon op dat hij de jongens heeft toegesproken. Zo in de trant van dit zal ons niet weer gebeuren. Dit mag niet. Als je met 3-0 voorstaat en dan uiteindelijk 3-3 ziet, dan moet er met de jongens gesproken worden. Nou, dat heeft hij gedaan, zei hij toch, hè? Ben je mee?
1: Dat zei hij zeker. Daarom was hij zo lang in de kleedkamer.
4: Ik kan je verklappen, die boodschap is niet overgekomen. Want ik denk dat de CSV zoiets heeft van, we zijn een zaterdagmiddag hier van huis af. Er moet ook nog even gevoetbald worden om de derde plaats. Nou, de echte wil om te winnen is er niet aan de kant van CSV Apeldoorn. Ik moet eerlijk zeggen dat Vios zeker niet de minder is. De beste kansen waren ook voor Vios.
1: Ze hebben in de winterstop hebben ze tegen elkaar gespeeld.
4: Nummer 11, Christian Baks, die kreeg een kans voor Vios. Van jawel, hij had hem gewoon moeten scoren. Stond vrij voor het doel. Schoot die bal jammerlijk naast. Ook nog een bal op de lat van Fedde Timmer. Die kent hem niet, zou ik als willen zeggen. Ook nog een bal op de lat, schot van afstand. Pech voor Vios, een paar keer over. Hadden ze moeten scoren. CSV zal toch iets ander vaartje moeten gaan tappen. Want anders wordt het heel lastig tegen Vios. Derde klasse, tegen een eerste klasse. We gaan kijken wat het wordt. Maar vooralsnog geen doelpunten. 0-0.
1: Ook de brilstand. Nou, we wachten rustig de tweede helft af. En ik spreek jullie straks. We gaan weer naar muziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. De Zuid-Afrikaanse oud-wereldkampioen boksen Zolani Tete is op 38-jarige leeftijd doodgeschoten voor zijn huis. 2 gewapende mannen schoten vanuit een auto op hem en een vrouwelijke passagier. Tete overleed, de 27-jarige vrouw ligt in het ziekenhuis. De bokser was 2-voudig wereldkampioen en had een record van 29 overwinningen uit 34 partijen. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en 2 andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Apeldoorn op locatie. Radio.

0: Welkom bij de zaterdagmiddagmix van RTV Apeldoorn. Live vanaf WSV Apeldoorn Voorwaarts, waar we midden in alle finales zitten van de Apeldoorn Cup. Ik zit hier nog steeds samen met Jeroen en Jarno, de twee J's. Ik maak er weer een mooi feestje van hier.
1: Ja, ja, zeker.
0: Nou ja, we hebben echt alle leuke gesprekken gehad, veel trainers aan tafel gehad. Ik ben nog op zoek naar de hoofdtrainer van WSV. Van het eerste en naar de hoofdtrainer van Robur Velocitas. Dus ben je hem, ken je hem, spoor hem even aan. Dan kunnen we hier eventjes samen aan tafel voorbeschouwen voor de grote finale. Die is om 5:50. Ik gok dat ze er al wel zijn.
1: Daar ga ik toch wel vanuit.
0: Mag leuk, ja, precies.
1: Toch? Wie wil er nou niet te gast zijn bij ons?
0: Nou ja, dat is ook waar. Ja, dat is ook zo. Ja. Heb jij meegeschreven met de ruststanden? Want ik heb wel meegeschreven, maar ik weet niet meer waar ik het neergezet.
1: Ik was eigenlijk van een koffie en thee zetten.
0: Oh ja, dus dat is ook zo.
1: Dat werd een beetje moeilijk. En van de socials. Ja, dus als je vanmiddag prachtige foto's ziet, u weet het.
0: Van de hand van Jeroen.
1: Ja.
0: Kijk, nou ja, heb je gezellig. Meneer Pieter is er ook, dus dan kan het helemaal niet misgaan.
1: Ja, goedemiddag.
0: Tussenstand Vios CSV 0-0. Dus we wachten het even af hoe ze dat gaan doen nu. Straks na de rust in de tweede helft. Maar het gaat vast goed komen voor een van beiden.
1: We gaan er al vanuit.
0: De ruststand ZVV Alexandria ook 0-0. En Belinda die was bij AGOVV tegen Apeldoornse Boys. De ruststand is daar 1-0. En of dat Apeldoornse Boys AGOV is of AGOV, dat is, stelt mijn informatie is niet helemaal goed. Ik moest te veel
1: schrijven. Ik vergeef het je. Want ik weet het gewoon niet.
0: Maakt niks uit. Nou ja, dat is allemaal weer bezig. De tweede helft, die zijn mooi begonnen. Straks om 4:00 is de finale WSV onder 23 tegen CSV onder 23.
1: Bij ons.
0: Die gaan we livestreamen op
1: YouTube.
0: Ja.
1: Dus blijf lekker kijken, lekker luisteren.
0: En verslag op de radio en verslag op YouTube. Dus straks gaan we in ieder geval spreken met Bardi Verhoef. En ik ben ook nog op zoek naar Bas van den Berg. Ze zijn nu met hun teams aan het voorbespreken voor hoe ze de finale gaan aanpakken. Dus ik ben erg benieuwd. Nieuwe opzet Apeldoorn Cup. Twee finales, twee winnaars. Dus genoeg te beleven
1: altijd
0: hier.
1: Prijs.
0: Dus ja, de zon schijnt, spring op de fiets en kom lekker hier naar de Voorwaarts om het mee te beleven. En blijf anders lekker luisteren naar ons. We gaan naar muziek, hè?
1: Ja, zeker. Jarno, start maar weer een plaatje.

0: Ja, het is alweer 3:15. Dat betekent dat de eerste finale alweer over 3 kwartier gaat beginnen. Mm-hmm. Om 4:00 dan spelen WSV onder 23 tegen CSV onder 23. En ja, ik heb er gewoon zin in. Je merkt gewoon een beetje...
1: Wat verwacht je ervan?
0: Ja, wat ik ervan verwacht. Deze teams, die jongens kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Hè?
1: Ja, ja.
0: Echt waar. Het zijn goede voetballers allemaal. Mm-hmm. En ze kennen elkaar allemaal uit de competitie. Sommigen al vanaf de jeugd. Sommigen hebben bij elkaar op school gezeten.
1: Ze kennen elkaar ins en outs al.
0: Ze kennen elkaar wel, ja. En het is altijd een beetje rivaliteit. CSV, WSV, dat is altijd leuk. De grote finale in de Apeldoorn Cup is afgelopen jaren heel vaak CSV, WSV geweest. De eerste elftallen tegen elkaar. Ja. Dat is dit jaar dus niet. Maar de onder 23 teams die mogen straks tegen elkaar strijden.
1: Nou, leuk.
0: Ja, dat, ik vind dat leuk. En dan zijn die jonge gasten die krijgen dan de kans. En wellicht sommigen ook bij het eerste op den duur. Dus ja, je kunt hier vast een beetje
1: wat
0: kijken.
1: Wat voor kansen er...
0: Wat voor vlees er in de Kuip is
1: en
0: allemaal.
1: Wat voor vlees er in de Kuip is.
0: We wachten even op Barney Verhoef, de trainer van WSV onder 23.
1: Klopt.
0: En ik ben ook nog op zoek naar Bas van den Berg. Ik heb hem even een appje gestuurd, want toevallig...
1: Bas van Bergen melden.
0: Ken ik deze meneer. Ja, dat is mooi. Dus dan zou het wel leuk zijn om even voor te beschouwen.
1: Jij wist daar een leuke anekdote over te vertellen, over Bas van Bergen.
0: Nee hoor.
1: Nee, dat je zoon er toch had gevoetbald?
0: Oh ja, nee, maar zo voetbalt ook bij de onder 23 van CSV. Maar daar is het er vandaag niet, want...
1: Jammer.
0: Ja, zo gaat het soms, hè. Andere prioriteiten.
1: Ja. Helaas.
0: En daarna, om 17:50, is de grote finale tegen Robur en WSV. Alle eerste elftallen die gaan dan tegen elkaar strijden daar om de grote beker. En we houden het tot nu toe nog steeds droog. Dus dat is, zijn de goede vooruitzichten.
1: Het, droog. Ja.
0: Het bier vloeit al. Ik zag dan al wat fusten wisselen. Dus er wordt ook...
1: Ik had niet anders verwacht.
0: Goed afgenomen hier. Dus
1: nou,
0: dat is
1: weer goed voor de horeca. Het is net Zandvoort.
0: Ik hoop ook dat het daar een beetje droog weer is.
1: Nou ja,
0: dus het gaat goed komen.
1: De horeca heeft het ook zwaar gehad, hè, met de coronatijd. Dus het mag ook wel.
0: Maar dat vergeten we gewoon. Daar hebben we het niet meer over. In aanloop naar de grote finale wachten we af wat de tussenfinale of de andere finales hebben gedaan. Om de plekken 3, 4, 5. En daar gaan we dan straks nog meer over horen. Uiteraard straks ook door op de radio na 4:15. Live verslag, maar ook... Op televisie via livestream kun je alle finales volgen. Dus als je niet in de gelegenheid bent om naar WSV te komen... dan kun je gewoon lekker via YouTube kijken. We gaan de link delen via onze sociale media. Dus het gaat helemaal goed komen. En ik zou zeggen voor nu even naar muziek.
1: Ja, zeker. Jarno, staat een plaatje.

0: Wat een timing. Trainers lekker bezig. Allebei terug van de voorbespreking. Welkom aan tafel. Bardi Verhoef, WSV onder 23.
1: Dank je.
0: Dat is heel leuk dat je er bent. En Bas van den Berg van CSV onder 23.
2: Yes.
0: En wat leuk dat jullie zo vroeg in het seizoen al tegen elkaar mogen voetballen.
1: Ja, dat is zeker maar hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Ik denk dat wij als WSV trots zijn dat we na een mooie week met goede wedstrijden tegen een aantal eerste elftallen hier mogen staan.
0: Ja.
1: En dat in CSV Apeldoorn een mooie vervanger van Klarenbeek is gekomen.
0: Nou ja,
1: en
0: zeker.
1: Voor ons een mooie uitdaging om te kijken of we onszelf kunnen belonen voor wat we hebben laten zien deze week.
0: Ja, want ik heb donderdag even naar jullie wedstrijd zitten kijken. Donderdagavond. Ja. Iets verstoord door een regenbui, maar het was ook pittig, of niet?
1: Ja, ik was er zelf nog niet bij. Want ik ben gisteren teruggekomen van de vakantie. Maar ik heb wel de beelden teruggezien. En het was inderdaad wel even pittig. En ja. Nou, Alexandria, vooral fysiek spel. Wat ik begrepen heb ook van de stafleden. Maar die jongens hebben ze goed staande gehouden.
0: Ja,
1: en voetballend prima hebben ze het gedaan.
0: Ja, ja, fijn. Ja, Bas.
2: Ja, voor ons kwam het eigenlijk zo op ons pad, want we zijn vrijgeloot voor de beker.
0: Oké.
2: Dus eigenlijk hadden we vandaag een bekerwedstrijd, maar die ging niet door.
0: Oké.
2: Dus we zijn überhaupt een ronde verder. En toen had ik gevraagd van ja, kunnen wij dan Klarenbeek opvullen op die finale dag?
0: Ja.
2: En goed, en dat kon. En nou, daar staan we hier.
0: Ja, precies.
3: Mooi, toch? Ja,
0: zeker. Niet die aanloop in het toernooi gehad, dus helemaal fris en fruitig.
3: Kunnen
0: voorbereiden,
3: zeker of wel?
2: Nou, we zijn gezamenlijk met de onder 19 1 gestart.
3: Oké. Okay.
2: Een groep van 30 man ongeveer. Dus we hebben al 2 oefenwedstrijden erop zitten.
3: Ah, kijk aan.
2: Dus ja,
3: vandaag was er goed ingespeeld.
2: Nou ja, we hebben proberen een beetje een opbouw te brengen in de speelminuten ook. Mm. Om iedereen wel voldoende te laten opbouwen en niet gelijk 90 minuten te laten spelen. En dat is vooralsnog gelukkig goed gelukt. Maar ja, we hebben ook nog wel te maken met vakantiegangers en jongens die afwezig zijn om allerlei redenen. Dus het was nog wel even een puzzel om vandaag alles bij elkaar te brengen, maar uiteindelijk is
3: maar wel
2: het
3: een mooi elftal.
2: Zeker.
3: Op papier.
2: Ja, op papier, ja.
0: Ja, en geen 3 wedstrijden in de benen. Want dat is wat de jongens van onder 23 van WSV wel hebben. Die hebben al 3 wedstrijden in een week in de benen. Dat is zo'n enige, nou ja, als je het een klacht moet noemen van de nieuwe opzet, dat het een zwaar programma is.
1: Ja.
0: Maar ja, die jongens zijn jong.
1: Klopt.
0: Fris en fruitig. Ja. Hebben ze er minder moeite mee?
1: Ja, we missen er wel een paar vandaag, ook door die omstandigheden. Maar ook eentje die moet werken, een ander die ook nu met een weekend weg is. Maar we hebben een aantal jongens van onder de 19 erbij.
0: Mm-hmm.
1: Dus uiteindelijk hebben we een prima groep staan. En ik ben vooral benieuwd nu naar hoe het vandaag uit gaat pakken.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
3: want hebben jullie wel voorafgaand met wisselende opstellingen gespeeld? Of echt met een vaste basis vanaf het begin?
1: Nee, wel met wisselende opstelling. Ook met wat jongens die bijvoorbeeld bij het eerste ook terugkwamen of minder minuten nog konden maken. Bij ons zijn aangeschoten. Dus wel met wisselende samenstellingen.
3: Kijk,
1: ik denk dat voor Bas ook zo zal zijn.
2: Ja, geldt voor ons ook. We hebben 2 oefenwedstrijden gespeeld, 3 keer 30 minuten.
3: Ja.
2: En de meeste jongens van ons zitten nu op 45 minuten. Dus we hebben het eigenlijk zo weg kunnen zetten dat we eigenlijk iedere 30 minuten een andere opstelling hadden de afgelopen 2 wedstrijden. Dus dat is qua fitheid denk ik wel een voordeel ten opzichte van vandaag tegen WSV. Omdat die natuurlijk al 3 keer 60 minuten in de benen hebben.
3: Kijk aan.
0: Ja, precies. Komen jullie elkaar straks nog ergens anders tegen?

0: of is dit de eenmalige krachtmeting dit seizoen?
1: Dat kan. We kunnen elkaar in de beker bijvoorbeeld tegenkomen.
0: Ja.
1: Maar wie weet weten wij met ons team te promoveren naar bijvoorbeeld de derde divisie. Dan moet CSV Apeldoorn niet promoveren naar de tweede divisie.
0: Wat natuurlijk dan wel Bas zijn doel is dit seizoen.
2: Ja, daar gaan we wel het best voor doen.
0: Hij is niet voor niks gebleven.
1: Dan moeten wij die volgende fase ook weer promoveren. Maar ja, wie weet gaan we nog een keer oefenen of wat dan ook. Ja. Dat hebben we nog niet zo afgesproken, maar dat zou zomaar kunnen.
0: Nee, het is altijd Apeldoorn Cup is ook weer even het ontmoeten van elkaar. Kenden jullie elkaar al?
1: Jawel.
0: Ja. Ik had net drie trainers aan tafel waarvan de een wel eens training heeft gegeven aan de ander. Ja. En hoe kennen jullie elkaar?
1: Ja, meer ook vanuit denk ik het voetbalwereldje. Bas die doet ook al nu een x aantal jaren deze leeftijdscategorie.
0: Ja.
1: En ik heb dan vanuit WSV-perspectief heb ik vorig jaar de onder 19 gedaan. En nu dan de onder 23. Ja, en je hoort natuurlijk ook de namen binnen de clubs wel rondgaan.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook vooral zo met CSV-WSV. Is altijd een beetje toch rivaliteit. Gezonde spanning misschien voor zo'n wedstrijd. Voel je dat nu ook zo?
2: Nou, ik heb wel de jongens meegegeven dat er komt veel publiek kijken.
0: Ja.
2: Nou, dat kan bij sommige jongens. Die kunnen daar wel. Is nieuw en een nieuwe ervaring. Dus ik heb ze wel meegegeven dat ze wel gewoon bezig moeten zijn met dingen waar ze wel invloed op hebben. En niet te veel laten leiden door wat er allemaal om het veld en rondom het veld gebeurt.
0: Lekker rustig blijven.
2: Ja,
0: kopje erbij.
2: Ja.
0: Lekker voetballen.
1: En ook van genieten.
2: Ja.
1: Nou, zoveel mensen komen kijken.
0: Ja, maar dat is toch zo. Hoe geweldig is het zo'n opkomst rondom zo'n veld. Zonnetje schijnt.
1: Daarom.
2: Zeker.
0: Schot voor de boeg. Party. Ja. Wat denk jij?
1: Ja, natuurlijk hoop ik dat WSV wint. En dat de jongens zich vooral belonen voor wat ze deze week hebben laten zien. Hier binnen bij WSV. En ja, schotje voor de boeg. Als ik dan een uitslag ga roepen, zeg ik gewoon 3-1 voor WSV.
0: Hoppa. Ja. Maar ja, Bas natuurlijk denkt natuurlijk heel wat anders. Of wenst wat anders.
2: Ik ga voor 2-0 CSV. Ja.
0: 2-0 CSV. Ja. Mannen, veel succes. En bedankt voor dit moment hier aan tafel bij SV Apeldoorn.
2: Dankjewel.
0: Tot de volgende.
2: Dankjewel.

0: Waar jij was?
1: Ik zat bij Apeldoornse Boys tegen AGOVV. Er is in de tweede helft niet meer gescoord. Dus de ruststand is ook de eindstand geworden. 1-0 voor de Boys. AGOVV probeerde het nog wel in de tweede helft. Ja, er was ook nog aan het einde van de wedstrijd nog een gele kaart voor Thomas Visser van de Apeldoornse Boys. Beetje onsportief gedrag. Probeerde een ingooien. Een beetje te blokkeren. En de scheidsrechter was daar niet van gediend. Vlak daarna nog een gele kaart voor een speler van AGOVV. Kon vanuit mijn positie niet zo snel zien wie het was. Dus de wedstrijd is ook weer met 10-10 geëindigd.
0: Werd het toch weer hetzelfde.
1: Ja, en dan gaan we heel snel richting de camera's. Want 3:15 begint de livestream.
0: Ja, en Jeroen, jij paraat waar we dat kunnen zien?
2: Ja, op het YouTube-kanaal van RTV Apeldoorn.
0: That's it.
2: Daar is de livestream te zien.
0: Daar is de livestream te zien. Heel makkelijk. Ik zal de link straks ook delen via de socials. Nou, Belinda, jou gaan we daar terugzien. Henk, we gaan jou daar horen, denk ik. Op de radio vandaag straks nog, bij alle finales.
3: Ja, niet op de radio. Ik ga het commentaar geven bij de wedstrijd.
0: Bij de wedstrijd. Kijk dat.
2: Spannend.
0: Voor nu net zat jij bij... Het is nog niet af, hè?
3: Bijna afgelopen. Tussenstand, laat ik zeggen, tussenstand is 2-1 voor Fios. Hmm. Nee, voor CSV Apeldoorn, sorry. Het was in de 9e minuut van de tweede helft dat CSV op voorsprong kwam. Noël Lawson maakte het doelpunt. Dan in dezelfde minuut eigenlijk, 2-0. Enorme fout voor de keeper van Fios. Ze maakte een grove fout. En voor Marcus van Gelen was dat eigenlijk heel simpel om die bal binnen te tikken. 2-0. Dan denk je van, nou, dat zal wel rustig uitlopen. Totdat Axel Hulsenbos nog de 2-1 maakte. Goede voorzet vanaf de rechterkant. De verdediging van CSV Apeldoorn stond niet goed. En uiteindelijk is het dan Axel Hulsenbos, de spits, waar trouwens met Vias nog veel plezier van kan worden beleefd. Die de 2-1 maakt. De wedstrijd loopt nog even, maar ik ga me ook
4: gevoelen. Is het wel een goede wedstrijd?
3: Na rust was het beter, moet
4: Na
3: ik
4: rust.
3: Zeggen.
4: En waar lag dat aan?
3: Vias had voor rust moeten scoren.
4: Ja.
3: 2-0 was helemaal niet te gek geweest in het voordeel van Vias. Maar goed... CSV Apeldoorn heeft zich een klein beetje proberen te herpakken in de tweede helft. Maar het voetbal is nog niet goed aan de kant van CSV Apeldoorn. Wat ik al zei, ze zijn zaterdagmiddag in mijn huis af. En dat bleek met name in de eerste helft.
4: Zitten er veel slordigheden in het spel?
3: Ja, dat zou je wel zeggen, ja. En niet 100% geconcentreerd om er nog iets leuks van te maken. Dus okay. We moeten het hierbij laten, denk ik. CSV begint volgende week met de bekercompetitie, zoals alle teams. Tegen CSV 28 uit Zwolle.
0: Oh.
3: Nou, we gaan kijken wat dat gaat worden.
4: Ja. Ja, we zijn benieuwd.
0: Nou, voor nu zin in de grote finale.
3: We gaan ons opmaken voor twee finales. Ja. Eerst in de schema B.
0: Leuk.
3: Dus dat zijn de teams van CSV Apeldoorn onder 23 en WSV onder 23. En dan om 4:15. Ja, de apotheose, mag je wel zeggen. Ja. Robur tegen WSV.
0: Helemaal leuk. Helemaal zin in. We gaan het volgen zowel online als op de radio. Voor nu, dankjewel Henk. Neem even een slokje en een hapje en een drankje.
3: Gaan we doen.
0: Okay, en dan zijn we er weer klaar voor. We gaan heel eventjes naar muziek, denk ik. Totdat we wachten op de komst van Gerard. Die heeft nog verslag van de laatste wedstrijd, denk ik. Ik denk ook dat de trainer van Robur in aantocht is. Willen wij nog heel even een moment wachten op de trainer van WSV? Zodat ze misschien tegelijk kunnen. Weten we dat? Dat weten we niet. Draai maar heel even een klein muziekje erin, Jarno. Dan ga ik daar even naar informeren.

0: Kijk, we zijn al gelijk in de uitzending. Ja, we hebben eventjes gewacht op de trainer van je opponent, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Maar je mag je naam even zelf zeggen. Eusebio?
1: Ja, Eusebio, dat zeg je goed.
0: Eusebio Paol?
1: Ja, Paol. Ja.
0: Paol. Ja. Portugees?
1: Ja, het is vernoemd natuurlijk naar de Portugees spelen. Maar ik heb geen Portugese roots. Mijn ouders vonden het gewoon een mooie naam.
0: Dit is ook een mooie naam, ja.
1: Dus zijn voetballiefhebbers. Dus vanuit daar hebben ze die naam een keer gehoord. En toen vonden ze wel mooi om mee
0: te doen. Je hebt er wel gehoor aangegeven. Je bent doorgegaan in de voetballerij.
1: Ja, dan is het toch een klein beetje een roeping, hè. Dat je daarin verder moet. Nee, het is wel met de paplepel ingegoten, ja. Zeker.
0: Ja, mooi. Ja, trainer van Robur. Eerste seizoen. Net daar nieuw aangesloten.
1: Klopt.
0: Van waaruit ben jij over? Gestapt?
1: Van Vogido. Dat is een club uit Enschede. Ik kom zelf ook uit Enschede.
0: Hoor je niet?
1: Een klein beetje.
0: Ik hou ervan.
1: Ik doe nog steeds mijn best. Ik kom uit Enschede. Ik ben 2 jaar geleden verhuisd naar Zwolle. Daar voor mijn werk. Ik woon inmiddels samen met mijn vriendin uit Zwolle. Dus vandaar dat ik nu wat op zoek was naar iets in de buurt.
0: Ja.
1: En zo via mijn werk ben ik ooit bij Robur terechtgekomen.
0: Oh, kijk,
1: is het balletje gaan rollen.
0: Zo is het balletje blijven rollen nu in Apeldoorn. Kijk, allemaal bekenden die gaan allemaal aan het bier. Die komen kijken of zijn klaar met spelen. Dat is mooi. Apeldoorn Cup is voor jou dus nieuw.
1: Ook nieuw, ja.
0: Ja, dat is ook leuk, denk ik.
1: Ik denk dat het in ieder geval een leuke opzet is. Kijk, ik wist van tevoren dus dat dit was en hoe het ingestoken zou worden.
0: Ja.
1: Dus als trainer ga je dan ook rekening mee houden. Hoe ga je de voorbereiding dan aanpakken?
0: Ja.
1: Nou, dat is eigenlijk een beetje om de Apeldoorn Cup heen plannen.
0: Ja.
1: Dus hartstikke leuk.
0: Wat vind jij van de belasting deze week? 4 wedstrijden?
1: Is wel veel, dus daardoor hebben wij wel veel gewisseld. We hebben veel wisselende samenstellingen gehad. Of spelers die, ik denk dat bijna niemand nog een hele wedstrijd heeft gespeeld. Doordat je gewoon op zaterdag speelt, dinsdag speelt, donderdag speelt.
0: Ja.
1: Je moet grotere selecties meenemen. Maar dat is wel een voordeel dat je extra onder 23 spelers bijvoorbeeld ziet.
0: Dat is fijn. Dus dat is ook juist leuk dat je dat maar met z'n allen kan doen hier, denk ik.
1: Ja, zeker. Zij vinden het ook wel leuk om met de eerste aan te sluiten natuurlijk. Ja. Want zij willen zichzelf ook bewijzen. En dat hebben ze nu toe hartstikke goed gedaan. Dus
0: mooi.
1: Een mooie toetsingsmodel.

0: Jouw eerste indruk van het team aan zich? Want dat, wanneer ben jij precies begonnen?
1: 3 weken geleden. Dus we zitten nu in de derde week.
0: Echt nog vers.
1: We hebben 5 trainingen gehad en dit is nu de 4e wedstrijd vandaag. De spelersgroep is gewoon, zit heel veel kwaliteit. En mooie leeftijdsverdeling tussen wat oudere spelers, wat gemiddelde spelers qua leeftijd en de jongere spelers. Dus ik denk dat die samenstelling dat het goed is.
0: Ja, precies. Gelijk dus finale gehaald.
1: Ja.
0: Het was op het nippertje, hè? Want er was nog bijna Fios die jullie voorbij is gestreefd. Ook zij zijn debutant hier in de Apeldoorn Cup.
1: Ja.
0: Maar jullie toch finale plek tegen WSV. WSV is gewend om hier in de finale te staan. Robert niet helemaal.
1: Dat hoorde ik al.
0: Wat verwacht jij ervan?
1: Ik ben heel benieuwd ook naar WSV. Puur omdat ik heb ze vorig jaar natuurlijk 2 keer gezien. Want ik zat bij ze in de competitie met Vogio. Ik ken het team.
0: Ja.
1: Alleen er zijn best wel veel spelers bijgekomen. Dus ik ben ook benieuwd hoe zij nu hebben gespeeld. Want tot nu toe heb ik nog geen wedstrijden kunnen zien.
0: Nee.
1: Maar sowieso, deze hele Apeldoorn Cup gaan wel uit voor eigen kracht. Dus we zijn alleen maar met onze eigen speelwijze bezig. En ik hoop dat we dat weer beter kunnen uitvoeren de afgelopen donderdag.
0: Ja, want toen ging je, help me even, afgelopen donderdag...
1: Hebben wij uiteindelijk met 5-3 gewonnen van Albatros.
0: Oh, ja.
1: Ja, alleen was...
0: Je was niet tevreden,
1: nee,
0: begrijp ik.
1: Zeker niet. Zeker niet.
0: Oké, nou ja, dan kan het alleen maar beter. En je merkt het hier, hè? Het wordt drukker. Alle andere wedstrijden zijn straks voorbij. Dus het wordt leuk. Het zonnetje is er, al het publiek. Doet dat nog wat met je team, denk je?
1: Het is altijd wel een soort van... een finale is natuurlijk sowieso mooi om te spelen. En de jongens zijn dat gewend. 2 jaar geleden zijn ze kampioen geworden waar ze een finale wedstrijd hebben gespeeld.
0: Ja.
1: WSV is afgelopen seizoen kampioen geworden waar ze een mooie finale hebben gespeeld.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ze wel gewend zijn om met veel publiek te spelen. Alleen toch, dat soort finales wordt er wel wat anders gevraagd dan alleen maar mooi voetbal. Dus daar ben ik voornamelijk heel benieuwd naar. Ik ben ook benieuwd hoe ze reageren dan in zo'n wedstrijd.
0: Oh ja, we gaan het afwachten. Kun je schot voor de boeg doen? Het was leuk geweest als we Ronald ook even hadden kunnen vragen. Maar die is er nog niet.
1: Nee.
0: Maar wat denk jij?
1: Ik denk sowieso dat het een gelijkwaardige wedstrijd is. Ik denk misschien dat WSV wel iets meer de bal zal hebben. Maar op het moment dat wij voor de goal komen, dan denk ik dat we wat meer efficiënter moeten zijn dan de vorige wedstrijden.
0: Okay.
1: Dat gaat lukken.
0: Ja.
1: En uiteindelijk
0: dat heb je
1: is de doelstelling
0: gezegd.
1: Natuurlijk. Nee, ik ga zo de wedstrijdbespreking doen.
0: Okay.
1: Maar we gaan uiteraard deze wedstrijd winnen.
0: Dat snap ik. Dat is een goed voornemen. En anders moet je er ook niet aan beginnen. Als je dan van tevoren niet denkt, dan... Hè?
1: Als je een finale speelt, wil je die altijd winnen.
0: Okay, ja, goed. Ik wens je daar heel veel plezier bij.
1: Dankjewel.
0: Welkom in Apeldoorn bij het Apeldoornse voetbal.
1: Ja,
0: je zult RTV Apeldoorn vaker wel langs de lijn gaan aantreffen. En veel plezier vandaag met de finale. Geniet ervan.
1: Super, dankjewel.
0: Helemaal
1: succes.
0: Goed. Dankjewel. Ja, Gerard, we gaan nog snel even naar jou. Ik geef eventjes CBO een hand. Die gaat met zijn team voorbespreken.
2: Ja.
0: En Gerard, jij had een penalty sessie nog even op de valreep.
2: Ja, ik had penalties, dus daarom spreek ik wat later aan. Eerst even over de wedstrijd. Want
0: ja,
2: die was een stuk spectaculairder dan de eerste helft.
0: Help me heel even met wie jij was.
2: 1-0 voor Alexandria. Door een mooie doelpunt van, even kijken, dat was Piet Velhameijer. Maar ZVV kwam heel snel terug. Met ook een doelpunt van Saki Masoudi. Daarna in de 10e minuut was het Nero Paas. Die 2-1 scoorde voor Alexandria.
0: Ja.
2: Toen in de, zeg maar in de 14e minuut was er wat schermutseling op het veld. Want op een gegeven moment, dat zag ik wel, Mourinho Schoenmaker die maakte een beweging met zijn voet. Maar dat zag de scheidsrechter niet. En toen dacht de nummer 34 van, Mourinho Schoenmaker, die werd geschopt. Maar dat zag de scheidsrechter niet, dus die ging verhaal halen.
0: Ah.
2: Naar de nummer 11 van de ZVV, dat was Celle van Poppel. En dat zag de scheidsrechter wel, dus die twee werden eruit gestuurd.
0: Oh, ze werden wel allebei weggestuurd?
2: Ze werden allebei geel eruit.
0: Okay.
2: En toen dacht de nummer 22 van ZVV, van Alexandria, van daar moet ik ook nog even een duit in het zakje doen. Dus die werd er ook uitgestuurd.
0: Ai, ai, ai, ai,
2: dus dat was 9 tegen 8. En daar profiteerde ZVV van. Dus die maakte weer met Zuid Masoudi maakte die dus 2 tegen 2. Ja, en toen moesten dus penalties genomen worden.
0: Ja. Zijn er 9
2: tegen 8? Dat heb ik opgeschreven. Nee, 10 tegen 9. Je hebt gelijk. Zeg 10 tegen 9.
0: 10 tegen 9, oké.
2: 10 tegen 9, ja.
0: Oké.
2: En het was de

0: allerlaatste penalty die gemist werd door ZVV. Dus Alexandria won de penalty race met 4-3.
1: Oké.
0: Dus alles behalve saai.
2: Het is alles behalve saai, ja.
1: Jij had twee tamme wedstrijden in het voorprogramma, maar deze laatste was er wel eentje bij te blijven.
0: Zeker de tweede helft.
1: Ja, heerlijk. Ik hou het ervan.
2: Eentje voor de geschiedenisboeken.
1: Zo'n penalty-serie is, dat is altijd mooi.
2: Altijd spannend. Ik heb net ook even staan kijken, dus dat is leuk.
1: Ja, ik zie er komen nog mensen hier zwetend van het veld af, dus dat is ook mooi om te zien. Dus de eerste...
2: Is dat CSV?
1: Ja, CSV, die hebben de warming-up hebben ze achter de rug. De jongens onder 23 van CSV en WSV die gaan zo starten in de finale om 4 uur. Dat betekent dat ik hier iets moet gaan... Gerard trouwens, dankjewel.
2: Ja, Gerard, bedankt.
1: Er was van het een door in het ander. Ja. We hebben nog eventjes gewacht op de trainer van Robur. Die hebben we niet meer kunnen spreken. Ronald Thule, uiteraard wensen wij hem ook veel succes. Ronald, ben jij Ronald? Is dat er? Ik weet het niet. Hij praat nu met... Ben jij Ronald? Kijk. Jarno, hoeveel seconden hebben wij nog? 1 minuutje. Hoi, Charlene. Hoi, welkom. Leuk dat je er bent. Ronald, schot voor de boeg alvast. Ik heb net je collega van Robur hier gehad. Wat gaat het worden? Zijn je jongens fit na al deze wedstrijden deze week?
3: Ja, wat gaat het worden? Dat kan je vooraf moeilijk voorspellen, vind ik.
1: Je gaat winnen.
3: En natuurlijk gaan wij proberen te winnen. En, en dat gaan we doen op dezelfde manier als we altijd spelen. Dus ik heb veel vertrouwen in ons spel, in onze spelers. Dus ik denk dat wij zeker 50% kans maken.
1: Nou, Eusebio had er ook heel veel zin aan, de trainer van Robur. Het is zijn debuut op de Apeldoorn Cup. Hij is dus voor hem nieuw, voor zijn team natuurlijk niet. WSV ook al een aantal keer in de finale gestaan. Dus voor jullie bekend terrein. Mooie middag met veel publiek. Ik wens je... Wij moeten richting het nieuws van 4 uur. Ik kan het helaas niet langer maken. Dus fijn dat je toch nog even gesproken hebt.
3: Ja,
1: veel succes. En volgend jaar zie ik je graag hier weer.
3: Oké, dankjewel.
1: Helemaal goed. Dankjewel. Ja, ik moet even naar Jarno kijken. Hoeveel seconden heb ik nog? Laatste woord. We gaan afronden. Alle wedstrijden kun je streamen via ons YouTube-kanaal vanaf 4 uur. En uiteraard gaan wij op de radio ook door met verslag. Dankjewel Jeroen. Dankjewel Jarno.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het omgekomen slachtoffer bij de aanval met een zwaard gisteren op een middelbare school in het Zweedse Fagersta is een 17-jarig meisje. Twee jongens raakten zwaar gewond, een derde slachtoffer mocht na behandeling naar huis. De 18-jarige verdachte is aangehouden, de politie onderzoekt zijn motief en mogelijke invloed van online netwerken. Oekraïne heeft vannacht in de Russische regio Samara een distributiecentrum van webwinkel Ozon aangevallen. Ook een industriële faciliteit en een olieraffinaderij behoorden tot de doelwitten. Bij de raffinaderijaanval viel 1 dode. Webwinkel Ozon bevestigde de aanval en evacueerde meer dan 500 werknemers kort voor het incident. Meerdere medewerkers raakten gewond. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart.

0: uit. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Een hele goedemiddag. Mijn naam is Olaf Bos en welkom bij Apeldoorn Spot, waar we verder verslag gaan doen van de laatste wedstrijden in het kader van de Apeldoorn Cup. Zoals bekend zijn er dit jaar 2 pools om de wedstrijden wat gelijkwaardiger te maken en dus ook 2 finales. Die finale van de ploegen die spelen in de klasse 4 en 5 is zojuist begonnen, als ik het goed heb, ja. En dat zijn WSV onder 23 en CSV onder 23. Niels Sintos zit op de tribune en doet verslag. Niels, zeg het maar.
4: Ja, Ola. Nou, we zijn nog niet helemaal begonnen. Welkom ook de luisteraars. Leuk dat je meeluistert. Je kan overigens ook meekijken via livestream. Misschien toch goed om te vermelden. Maar misschien zit je wel in de auto. Mensen die de gelegenheid om mee te kijken via luisteren. Van Apeldoorn, YouTube. Nou, dan kunt u gewoon blijven luisteren. Goed mogelijk de slag doen van deze wedstrijd. Inmiddels zijn beide teams wel op het veld gekomen. Scheidsrechters staan er natuurlijk ook bij. Scheidsrechters voor deze wedstrijd is Martijn Witteveen en 2 onafhankelijke assistent-scheidsrechters. Van Bussel en Wassink, dat zijn de assistent-scheidsrechters voor deze wedstrijd. Nou, er is een postgericht en ik mag ook wel zeggen onder grote publieke belangstelling. Het zit er goed voor. Maar ja, wat wil je ook? De omstandigheden zijn echt super ideaal. Prachtig weertje. Heerlijk zonnetje, niet te warm, lekker windje erbij. En ik heb een mooi plekje langs het veld uitgekozen, dus niet op de tribune om dit verslag te gaan doen. Volgens mij is alles in orde gevonden. Ik kan het u gaan melden welke 11 namen er aan de aftrap zijn gestemd. We beginnen met die van CSV Apeldoorn, de onder 23. Zij vervangen dus de eigenlijke finalist Klarebeek. Ik kom daar straks nog even terug. Zij gaan het doen met de volgende 11. Jesse Ampeling zal op goal staan. Jort Bosveld, Joni Testa, Mussi Testalen, Ludo van Gijssel, Veni Aslan, Jasper Garretsen, Axel Kok, Hein Sellies. En dan hebben we Ian van der Werf, Armin Lutien en Ize Donk. Nou, dat zijn de mannen van CSV Apeldoorn onder 23. En zij hebben 3 wissels ook nog meegenomen. Dat heeft de trainer Bas van der Werf gedaan. En voor de WSV onder 23, de jeugdige voetbalwedstrijd deze, heeft de trainer Hardy Boel. En Jesse Boort zou ook de volgende 11 namen het veld ingestuurd. Op goal staat Heinen met Oosterweghol. Ze spelen in de 4-3-3-opstelling. En dat betekent dat Jeremy van Zoelen in de bek staat. Centraal achterin staan Kian Maan aan de linkerzijde en Stijn de Roos aan de rechterzijde. Terwijl er nu al een kans is, maar de lijn Hemstraat heeft de kritieke niet. Maar er werd door de keeper de bal weggeschoten. Maar tegen de handen van de aanvaller aan. En de scheidsrechter liet gewoon doorgaan. Vervolgens karamboleerde die bal terug de 5 meter gebied in. En daar stond iemand van WSV compleet vrij. Ik denk eerlijk gezegd dat deze goal niet had mogen tellen. Er is overduidelijk hens gemaakt. Maar ik denk dat de nummer 14 van WSV in heel vroeg de 1-0 heeft aangetekend. Dat is de linksbuiten Tom van Goeien met nummer 14 inderdaad. Die heeft gefeliciteerd en die is heel attent. Ik ga nog eventjes de opstelling verder afmaken van WSV. Daar waren we natuurlijk mee begonnen. Op rechts centraal stond Stijn de Rozenboom en hebben we links achter de linksback. Dat is Koen van Poelje. Dus dat is mooi. De linksback die een doelpunt heeft gemaakt. Gaan we verder naar het middenveld. Wieland en de Leuven wordt geposteerd door Gerrits met Moussa. En als nummer 10 aanvallende middenveld Pepijn Hofs. Dan hebben we nog de linksbuiten en de rechtsbuiten. Linker aanvallen

0: Niels van der Lucht. Rechteraanvallen is Chiari Silva de Costa. Hij raakt nog op de zitter in de wedstrijd. Hij kan gelukkig weer aan de aftrap verschijnen. En in de spits staat Deli Adama. Dat zijn de 11 namen dus van Westerbork en Barney Hoek. We gaan eens even kijken, voordat we voor de eerste keer maar eens even tussenuit gaan kijken of wat er wat kan gaan gebeuren. Het is WSV dat aan een aanval is begonnen, maar de bal is helemaal achterin. Naar die Hoek voortkomt en is die wedstrijd natuurlijk gaan controleren. En eens even kijken of er wat meer te halen valt dan die schamele 1-0. Dat voelt natuurlijk altijd erg lekker. Wordt nu aangemoedigd de keeper om die bal maar gewoon lang te spelen. Eigenlijk geen afspeelmogelijkheden voor blijven. Dan wordt er een lang te spelen. En natuurlijk om de keeper te helpen door wat meer beweging te tonen als veldspeler. Hij is nu helemaal aan de rechterkant van het veld uitgekomen. Komt dan toch die lange bal. En die valt voor een halverwege helft van CSV. Daar is een daar wordt dan voor gefloten, omdat er een overtreding zou zijn gemaakt. We hebben natuurlijk gespeeld. Een kleine 5 minuten en de stand nu al 1-0 in het voordeel. En BSV.
1: Dankjewel Niels.

0: hoorde Africa van Toto. En we gaan even terug naar Niels.
1: Ja, Olaf, dankjewel. Het is nog altijd 1-0. Ik bijna 10 minuten gespeeld nu in die eerste helft. Dus een WSV onder 23, de finale. En CSV onder 23. Er wordt nu een overtreding gemaakt. Ja, CSV was zojuist, ik wil niet zeggen, dichtbij de gelijkmaker. Dat niet, maar ze hadden wel een goede uitgespeelde kans. En dat kwam eigenlijk door de treuzel, besluiteloosheid in de verdediging van BSV. Heb ik dit toernooi al wel vaak gezien bij verschillende teams. Ik vind het toch lastig vinden om onder de druk, als een hoop druk te voor de aanvallers, om dan daar onderuit te spelen. En ik zal even mijn verhaal afmaken en ik ga daarna een ander plekje opzoeken, want ik volgens mij zit ik te dichtbij de bank van BSV. Maar dit keer terzijde. Het was Axel Kopp die samen met Hein Sellies de verdediging in verlegenheid bracht. Daar een kans uit wist te creëren. Die werd dan echt wel weer goed uitgedeeld op de kosten van zijn corner. Ja, en ondertussen is het WSV die toch wel steeds probeert via verzorgd voetbal een aanval op te bouwen. En heel geduldig die openingen te zoeken. Zo nu ook weer. Een mooie combinatie op het middenveld, terwijl daar een overtreding wordt gemaakt door Les Lutzer, de nummer 19, de middenvelder. Die wilde eigenlijk de bal veel wegschieten, maar raakte daarbij meer tegenstander dan de bal. Dus hij krijgt een dus terecht daar een vrijtrap te tegen. En dus is het gebeurd aan CSV Apeldoorn om eens te gaan denken aan een goed gezorgde aanpas. We proberen dat over de rechterkant. En daar kan met een gelukje, omdat daar de verdedigers uiteindelijk dan niet op al weten te veroveren. Maar daar was de aanvoerder van CSV er bijna doorheen. Hein Sellies dacht eventjes te kunnen ontsnappen aan zijn twee verdedigers, maar dat is dus niet helemaal goed mee. Het is vooralsnog lastig om door die compacte verdediging van WSV heen te voetballen. En de meeste spelers van WSV zijn ook dus daar technisch vaardig dat ze zichzelf ook wel vrij weten te spelen. Daar heeft CSV afgelopen heel goed aan jou ook weer. Technisch hoofdstand, de bal die achterstand bij meegenomen. En heeft zijn verdediging voor het nakijken. Dan is daar gelukkig voor Apeldoorn, CSV Apeldoorn, een dubbele bezetting op de linksbackpositie. En wordt daar overgenomen. En in wordt het voor BSV. Ik ga nog even een ander plekje zoeken op bezoek van de technische leiding hier van Radio Apeldoorn. Zodat het allemaal wat beter te volgen is. Terug naar de studio.
0: Dankjewel.

0: U hoorde Terry Swims met Mr. Know-It-All. En we gaan even kijken of Niels alweer wat nieuws te vertellen heeft.
1: Nou, ik heb nog niets nieuws te melden. Anders dan oud nieuws. Want ik zal even vertellen hoe deze twee ploegen in de finale kwamen. We beginnen dus bij CSV onder 23. Terwijl ik het spel wel in de gaten zal blijven houden. Ja, CSV onder 23 heeft de finale plek eigenlijk te danken aan het goede werk van Klagenbeek. Maar Klagenbeek verkozen de plaatselijke kermis boven het spelen van de finale. En dus mocht CSV Apeldoorn onder 23 opdraven in die finale als vervanger van Klagenbeek. Klagenbeek won hun eerste wedstrijd tegen ZVV met 2-0. En daarna bond het AGOVV met dezelfde cijfers aan de zevenkaart. En ook tegen A werd geslagen, zij dan met het minimale verschil van 1 tegen 0. Geen enkel doelpunt dus tegen voor Klagenbeek en zo. Speelde zij zichzelf in die Pool B naar de finale. En ik moet zeggen Pool C, want PSV was de winnaar van Pool B. Dat deed het door allereerst de Apeldoornse Boys met 3-2 te verslaan. Dat was een middenoverwinning, maar wel een verdiende overwinning, al op zaterdag. En toen de dinsdagavond kwam Ordebos op bezoek bij WSV onder 23. Die hadden niks in te brengen. En het mooie was dat de trainer van WSV onder 23 toen al aangaf: nou, jongens, wij gaan voor die finale plek op zaterdag. Dat hebben ze laten zien door een 5-0 overwinning op Ordebos. En afgelopen donderdag hebben ook weer gewonnen van Alexandria. Dit keer nog geen kinderachtig team, maar die allebei, zowel Ordebos als Alexandria, heel mannelijk voetbal willen spelen. Maar ook Alexandria moest er aangelopen 2-0. En dat was de weg van WSV naar die welbegeerde finale plek. En ze maken toch een goede kans. Natuurlijk ook door die vroege 1-0 voorsprong om deze finale dan ook te gaan winnen. Het is nu CSV Apeldoorn die via een ingooi over de rechterkant weer aan aanvallende intenties kan denken. Maar ja, ook snel balverlies weer slorren. En dan gaat er iemand van CSV tussen twee man door. Maar ook dat loopt weer een beetje af, waardoor de bal weer kan worden overgenomen op de middenkant. De bal wordt nu over de linkerkant gespeeld. Dat is de nummer 3 van CSV Apeldoorn. Die de bal centraal weer inbrengt, probeert te brengen. Dat is weer een moeilijke oplossing. Dat is iemand in de dekking aanspelen en dat gaat dan ook weer verloren. Het is dan nu een keer een lange bal achteruit. En die valt heel erg goed. Daar kan gescoord gaan worden. En valt hij binnen of valt hij er overheen? Hij valt er uiteindelijk overheen. Dat was een goede aanval. Snel, direct spel, gewoon centraal, door het midden dus. Op de 12 van WSV. Dat is, eens even kijken, dat was Chiari Echelva da Costa, die man met de prachtige voetbalnaam.

0: We horen Shakira en Burna Boy met Die Die. En we gaan weer even terug naar Niels.
1: Ja, nog altijd 1-0 in het voordeel dus voor WC 23. En het spel is vaak van beide kanten toch wel wat onrustig. Met name de nummer 19 van WSV, dat is Terence Lesniewsa, moet eigenlijk samen met zijn compaan op het middenveld, Milan Vennebeumer, voor meer rust zorgen in zowel het aanvallen als in de omschakeling. En dat doen ze eigenlijk best wel goed. Maar uiteindelijk is het vaak toch in de voortzetting te slordig, te onnauwkeurig om echt serieus gevaar te stichten. En CSV heeft daar mogelijk nog meer problemen mee om de rust in het spel te bewaren en de eenvoudige oplossingen te zoeken. En vervolgens elkaar dan ook makkelijk te vinden. Kijk, die komt er weer zo'n bal, een handig overstapje doen een keer over de rechterkant. En dan uiteindelijk staat het buitenspel. Dat is dan net weer een voorbeeld van een slordigheid. Komen ze er al een keertje goed door een handig overstapje. Ja, dan staat er gewoon in het niet helemaal op te letten. En dan staat dan net van de bal in buitenspelpositie. Het is WSV die dan natuurlijk een vrije trap mag nemen. De bal gaat centraal naar een beetje terug. En nu kan weer aan een aanval gedacht worden. Zeker kijken, want de druk is op te zetten. Ik hoop niet dat dat al te veel verstoring voor

zijn. En ook misschien wel gedragen door de zitten op de die vanuit achteruit gegeven wordt. Ja, die doet niet aan en die waait dan over de zijlijn heen. En het is nu weer WSV, dat is de rechterkant. Maar de 16 in, maar ik kan daar uiteindelijk verdedigd worden. Zij door een hele hoge trap. En die bal valt uiteindelijk de super duel. En die nog een keer in een duel aangegaan. En die bal die valt dan uiteindelijk voor de voeten van een WSV medespeler. Het kan er over de rechterkant, de linkerkant, een aanval worden gedacht. Nu gaat deze tempo omlaag. Om weer zorgvuldigheid in die aanval te krijgen. De bal gaat inderdaad teruggespeeld worden centraal. Uiteindelijk via de rechterkant op de zon mee. Ik word toch weer gekozen om naar links te gaan. En zo probeert WSV nu dan toch weer met een diepe bal. En die kan uiteindelijk nog net binnen worden gehouden. Dus net aan de andere kant. Ik zeg het, geef nu toch een achterbal. Ik dacht al kunnen zien dat die bal over de achterlijn ging. Maar en dat blijkt ook zo te zijn inderdaad. Nee, het is nu natuurlijk CSV die weer aan het geduldige opbouw probeert te gaan denken. De keeper heeft het al in zijn eigen 5 meter gebied. Als je zit op de tip gekregen en dan zit de rechterkant op. De rechterkant, dat komt weer een diepe bal, zie je van ver aankomen. En ook dit is weer buitenspel als de scheidsrechter goed heeft opgelet. Maar de speler in kwestie komt niet aan de bal. Dus gaat hij over de zijlijn voor een inworp. En ook die inworp wordt weer 10 meter verder teruggenomen. Snel dat dan weer wel. Het is vooralsnog na die vroege openingsgoal voor WSV nog niet heel erg verheffend wat we hebben gezien. Terwijl toch de jongens een paar hele mooie wedstrijden hebben zien spelen, die van WSV. Maar tot dusver is het erg onrustig, vind ik. En daar derhalve weinig echt uitgespeelde kansen. De stand. Nou, even kijken hoe ver we zitten. Een minuutje of 25. Nog altijd 1-0 is het voor de stand.

0: We hoorden Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. We gaan even weer naar Niels.
1: Juist, Olaf en beste luisteraars. Juist heeft scheidsrechter Martijn Witteveen gefloten voor de rust. En dat deed hij na een aantal schermutselingen, waar ik toch wel vermelding van wil maken. Ik heb nu ook alle tijd voor te beginnen met een overtreding op het middenveld, echt op de middenlijn zelf, van Jasper Gerritsen op Niels van der Lucht. Niels van der Lucht bleef veel pijn liggen. Ik had het idee dat het wel echt een hard duel, maar wel een ver duel om de bal was. Maar zij kreeg de foto voor en gaf Jasper Gerritsen ook een flinke reprimand. Zo van, ja, dit moet je niet nog een keer doen, want dan slinger ik je op de bom. BSV mocht natuurlijk daar een vrije slag voor nemen. En dat resulteerde uiteindelijk in een corner. Die corner werd best goed voorgetrapt. In paniek. Ze schijnt de keeper van CSV Hoek nog los. Maar er was weinig verdere communicatie. En die bal kon er nou en ook worden uitgewerkt. En CSV dacht aan een counter. Alleen hadden zij niet gerekend met dit voor de rest uitstekend spelende Perens Lesnusa, die die aanval echt heel goed eruit haalde. En uiteindelijk dus onschadelijk kon wist te maken. Maar het meest opmerkelijke moment vond ik toch wel van die eerste helft een overtreding. In ieder geval Heinz Sellies, dat een overtreding op hem gemaakt werd. Scheidsrechter floot er niet voor. De bal en het spel ging natuurlijk door. De bal kwam bij Da Silva terecht. En die wilde heel simpel kaatsen op zijn eigen verdedigers. Alleen deed dat helemaal verkeerd, waardoor die bal kon worden overgenomen door een van de CSV-aanvallers. En nu komt het. Heinz Sellies was nog steeds met de scheidsrechter in discussie over waarom hij geen vrije trap kreeg. En de scheidsrechter floot op dat moment de aanval af om het WSV een vrije trap te geven vanwege aanmerkingen en opmerkingen van Heinz Sellies. Heinz Sellies bleef met de scheidsrechter in gesprek. Uiteindelijk kreeg hij geen kaart. Maar dat was onbedoeld. Ja, haalde hij daar misschien wel een mogelijkheid voor CSV

0: hoogstens onschadelijk gemaakt. Doordat hij, als hij niks had gezegd, dan was waarschijnlijk die aanval door kunnen gaan. En die heeft als CSV daar wel de gelijkmaker kunnen komen, kunnen scoren. Goed, hoe dan ook, dat gebeurde allemaal niet. De scheidsrechter keek het nog eens aan en keek eens op zijn horloge en zag dat er 30 minuten gespeeld waren. Dus kwam zo de eerste helft ten einde met een voorsprong, een hele vroege voorsprong. De 1-0 voor WSV. En dus gaan we rusten bij het 1-0 voorsprong voor WSV.
1: Dankjewel Niels, we spreken je zo weer.

0: Ondertussen gaat de wedstrijd tussen BSV onder 23 en CSV onder 23 ook weer verder. Dus we gaan weer naar Niels.
1: Juist, Olaf, dankjewel. Ja, de wedstrijd staat op het punt van beginnen. Scheidsrechters steken hand op richting de grensrechters en ook richting de keepers. En je hoort misschien het fluitje wel. Het is CSV Apeldoorn dat die tweede helft heeft afgetrapt. Ik heb in de gauwigheid nog niet kunnen zien of en zo ja, welke wissels er zijn doorgevoerd. Terwijl er nu een training wordt gemaakt op de speler van WSV. Dus mag WSV een vrij trap gaan nemen. Dus ongeveer 5 meter vanaf de middenlijn. En die bal gaat centraal en kan het middenveld worden ingespeeld. Het is doorgespeeld naar de rechtsback en dan komt er een lange bal die niet goed valt, maar uiteindelijk ook niet goed wordt uitverdedigd, waardoor WSV nu een stuk verder op de helft van CSV verder kan bouwen aan die aanval. Hier is aangekomen aan de linkerkant voor de handig steekballetje gekregen op Perens Lezouza. Die plaatst het aanvalspel weer naar de flank. En dan wordt er uiteindelijk een voorzet gegeven, maar die voorzet is niet goed. In ieder geval niet bereikt de spits van WSV. Het is zelfs CSV die nu over hun rechterflank die aanval kan gaan opzetten. Het wil een voorzet geven, maar die wordt geblokt, waardoor WSV de controle weer teruggeeft. Rust speelt op de keeper, die denkt lang halen, snel thuis, legt die bal op de middenlijn en wordt daar eigenlijk niet goed verdedigd. Half onder de bal door CSV, waardoor twee man van WSV maar niet vrij richting de goal kunnen gaan, maar wel die aanval leven inblazen die er aanvankelijk eigenlijk was als die bal niet was gereden. Hij wordt weer gecontroleerd teruggespeeld en de tempo is weer uit die aanval. En dan is hij toch weer een lange bal gegeven. Dit keer valt hij iets dieper, maar te diep voor de aanvaller. In dit geval weer Lesnoussa. Die was doorgelopen vanaf het middenveld. En de keeper kan eenvoudig oppakken. Ik zie sowieso dat we een andere keeper hebben bij CSV. Maar straks als je voor die dat precies is. We zijn bezig in die tweede helft. Een aantal minuutjes. 2 minuutjes denk ik. En de stand is nog altijd 1-0 in het voordeel van de eerste week.

0: Alex Warren met Ordinary hoorde je net. En we gaan verder met Niels.
1: Ja, Olaf, 5 minuten gespeeld in die tweede helft. En ik heb in ieder geval gezien dat de keeper van CSV dus gewisseld is. Nieuw op het veld is Nana Odane. De keeper nu dus in die tweede helft. Hij is dus in de plek gekomen van Jesse Anseling. Goed, ja, wat is er tot dusver gebeurd? Het is WSV dat toch nog het meeste recht heeft op die tweede treffer eigenlijk. En nu ook weer een klein kansje, stopkans, maar die wordt goed geblokt. En zojuist was het de nummer 35 van WSV die maar eens probeerde zijn geluk van afstand. Dat is Pepijn Hofs, centraal aanvallende middenvelder, de nummer 10 van WSV. Hij schoot vanaf een meter of 18 à 20. En het bal gaf een verkeerde effect mee. Daardoor draaide hij weg van de rechter bovenhoek, van de verre bovenhoek. En de keeper kon hem rustig nakijken. Als hij hem iets beter geraakt had, dan had het misschien gevaarlijk kunnen zijn. Bal het precies op de kruising. Of misschien wel in het winkelhaartje binnenvallen. Maar hij draaide iets aan de verkeerde kant. Het is WSV. Nu op de middencirkel via Les Nusa aan de rechterkant. Een opening vindt bij Dacruz. Die heeft een handige passeerbeweging en legt een verdediger dusdanig in de luren dat hij op de grond valt. En zijn voorzet kan eenvoudig worden uitgededigd. Het is CSP natuurlijk die nu probeert via de controle even het balletje in bezit houden. Even het gevoel terugkrijgen, want de passing van CSP is echt ondermaats om daadwerkelijk iets van een aanval te gaan opbouwen. Het gaat heel goed en te vaak en te snel mis. Het is nu de keeper Odane die met de bal onder de voet toch maar kiest voor de lange bal. Omdat hij dichtbij geen afspeelmogelijkheden heeft. En dan is het WSV die eenvoudig vanuit de politie kan overnemen. En het lijkt wel of WSV ja, positioneel en technisch gezien toch iets slimmer speelt dan CSV. Want nu ook weer hoor, het is met een hele nonchalante voetbeweging, buitenkant weer rechts, wordt uiteindelijk de linksbuiten aan het werk gezet. Alleen zijn inzet blijft uiteindelijk onder druk van een verdediger van CSV over de achterlijn. En dus is het Odane die de bal rustig kan gaan uitnemen. Dat zeg ik, terwijl we ook een blessure geval hebben. In de middencirkel is een speler van de CSV zomaar gaan liggen. Ik heb niet gezien op de duel aan vooraf is te gaan. Zij geeft ook aan van, kom er maar mee. Ik zie ook dat de aanvoerder Heinz Sellies overgebogen staat bij de speler die op de grond ligt. Ik kan natuurlijk geen rugnummer zien, want hij ligt op de rug. In afwachting van de verzorging. Zij zegt en wijst nu aan dat zijn grensrechter iets moet gaan doen. Dus ik denk, wat gaat hij doen? Dat is een opmerkelijk moment. Dus de grensrechter wordt gestuurd. Ah, ik zie al wat hij moet gaan doen. Er zitten kinderen achter de goal van WSV. En die worden daar weggestuurd door de grensrechter. Geen kinderen op het veld. Wel verslaggevers. Ik ben nog niet weggestuurd door de grensrechter. En ik hoop dat hij mij ook rustig laat zitten. Ik zit keurig aan de zijkant. De hoogte van de middenlijn kan alles goed zien. En ik heb nog niet helemaal door wie er nu op de grond zit. Nou, ik denk dat het goed is om er nu even tussenuit te gaan. Terwijl de spelers van WSV snel nog wat gaan drinken langs de zijlijn. De speler wordt overeind geholpen. Nummer 9 is Christian Rietbroek. De speler ook ingekomen. Met nummer 9 Christian Rietbroek. Hij wordt overeind geholpen. Hij is het zwaar. We gaan er even tussenuit terug naar de studio.
0: Dankjewel Niels. We komen zo naar het nieuws. Na het nieuws bij je terug.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Nigeria zijn gisteren meer dan 60 mensen ontvoerd uit een moskee. Gewapende mannen vielen de moskee binnen in de staat Niger in het noorden van het land. De politie zegt een onderzoek te zijn gestart en probeert de daders en de ontvoerde gelovigen op te sporen. Het komt in Nigeria vaker voor dat gewapende bendes mensen ontvoeren voor los geld. Bij het zware verkeersongeluk vannacht in Engeland zijn 7 mensen omgekomen. 2 daarvan zijn politieagent. Het ongeluk gebeurde bij Middlesbrough tijdens een politieachtervolging. De politieauto botste op een Volkswagen. 14 ambulances kwamen ter plaatse. De betreffende A66 blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten. Het omgekomen slachtoffer bij de aanval met een zwaard gisteren op een middelbare school in het Zweedse Fagersta is een 17-jarig meisje. 2 jongens raakten zwaar gewond. Een 3e slachtoffer mocht na behandeling naar huis. De 18-jarige verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt zijn motief en mogelijke invloed van online netwerken. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. Het weer, opklaringen en zo nu en dan een bui. De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen 10 en 16 graden bij weinig wind. Morgen eerst droog, met naast bewolking ook wat zon en een middagtemperatuur tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: is Apeldoorn Sport.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
0: Dit is Apeldoorn Sport.
2: En een hele goede middag nog. Mijn naam is Olaf en dit is het tweede uur van Apeldoorn Sport. En we gaan weer naar Niels.
3: Dankjewel Olaf. Ja, we gingen eruit terwijl het spel even stil lag. En we komen er ook weer in terwijl het spel even stil lag. Want Jort Bosveld kreeg even een handje in het gezicht. Ging wel wat laat naar de grond. Scheidsrechter had er niet voor gefloten. Liet gewoon DSV vallen. Maar uiteindelijk pak hij dan toch even een scheidsrechtersval. Omdat Jort Bosveld dus echt wel wat last had en op de grond bleef liggen. De bal werd specifiek uitgespeeld. Dus kon het spel worden hervat. Scheidsrechtersval. Dat is zojuist het geval. En voor het journaal gingen we eruit met een blessure. Ik zei van Christian Wiedbroek, maar die stond toch nog niet op het veld. Wel op het veld, maar in ieder geval het bleek de nummer 5 te zijn, Lieve van Rijssel. Hij werd opgelapt en nadat hij een minuut langs de kant had gestaan, mocht hij er weer in. Nog een wissel aanstaande bij CSV Apeldoorn nu. We kijken wie er uit wordt gehaald. Het is de nummer 6 die naar de kant gaat en dat is Deli Aslan. Die naar de kant gaat en hij wordt gevangen. Dan kan ik ook zijn nummer zien. Ik denk dat hij gaat gevangen worden door Josia van Stormbroek. En die komt nu in het veld inderdaad. Dat is de laatste wissel van de CSV. Want meer wissels hebben zij niet meegenomen. Tenzij er doorgewisseld mag worden, dan kunnen die spelers die nu uit zijn gegaan en natuurlijk weer ingebracht worden. Maar volgens mij is dat niet aan de vooralsnog. Probeert CSV met een lange trap naar voren. Goed uitgededigd, op goed geluk. Maar die bal valt redelijk goed. Maar die wordt dan toch weer overgenomen door WSV. Die ook precies op de middenlijn. Vlak voor mijn ogen met 26. Is dat uiteindelijk een diepe bal van Niels van der Lucht. Links buiten. Die probeert het vrij opportunistisch. Maar dat is een vrij kansloze bal. Kan er niemand worden bereikt. Ja, de keeper van CSV. Maar dat zal niet de bedoeling zijn geweest van Niels van der Lucht. Het is CSV die nu vanaf de rechterkant gaat proberen. En opzij proberen met een lange bal de voorwaarts te bereiken. Die dan op de middenlijn staan. Maar daar is geen controle. Het is de overname van WSV. En daar is met een handige voetbeweging hoor. De doelijn van een boxing. Maar het mag allemaal door omdat het voordeel is. En die bal heeft uiteindelijk geblokt. Maar de aanval loopt nog steeds door. Het is Niels van der Lucht vanaf de linkerkant. Die nu de bal onder zich heeft en probeert te dreigen met de actie. Maar uiteindelijk gewoon de bal terug even laat vallen. Op, kijk, dat is Milan Venneweune. En die speelt op zijn beurt middenveld ver weer in. Het is nu een duel wat wordt uitgevochten. Niels van der Lucht lijkt het te winnen. En uiteindelijk met een gelukje komt die bal terecht bij de ingevallen Jaron. Jaron Holdijk, maar ook hij verliest uiteindelijk de bal. Het is wel druk van WSV. Simpelweg omdat CSV er niet onder de druk de bal goed weg kan krijgen. Het is nu weer een inzet. Een goede voorzet uiteindelijk gekregen. En de inzet van uiteindelijk van Danny Adema, de spits. Maar zijn schot kan worden geblokt. Dat was ook niet een heel krachtig schot. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd als het heel goed geplaatst is. Maar dat was het ook niet, want er komt iemand tussen. Het is nu een ingooi voor WSV. Nee, scheidsrechter heeft gezegd, het is CSV dat mag gaan gooien. En dus moet Lesnoussa die bal overgeven. En dat is dus juist ingevallen van Stormroep, Josia. En die gaat de bal nemen. Nee, ik zeg scheidsrechter wachten, want er wordt gewisseld. En dat is in dit geval dus bij WSV. Kijk wie eruit gaat. Het is Niels van der Lucht, die linksbuiten die plaats moet maken. En ik zie ook de nummer 28 van het veld staan. Dat is Demi Adema, de spits. En zij maken plaats voor twee verse krachten, waarvan ik het rugnummer nog niet kan zien. En dat betekent dus dat hij die van mij te goed houdt. We zijn gebleven bij de ingooi voor CSV. Terwijl ik nu zie dat het Ruel Madiala is die in het veld is gekomen. In ieder geval een van de twee spelers bij WSP. En die alvast staat. Lange bal van CSP. Die uiteindelijk op het middenveld gewonnen kan worden. Maar tussen twee, drie man in wordt de bal afgepakt. En dan is het Lesnoussa die toch wel echt als regisseur op dat middenveld van WSP de inderdaad regie heeft weten te pakken. Nu toch een diepe bal die goed verdedigd kan worden door WSV.

een beetje de verdediger. Het probleem met die verdediger van de meeste, maar met de aanvoerder, onze rechter centrale man, Stijn Rozenboom, kan het toch uiteindelijk worden aangevallen. En uiteindelijk een overtreding wordt er gemaakt door CSV. Dat betekent dat hier op een metertje of 10 van mij een vrij tap mogelijk wordt. Het is nog altijd 1-0 in het voordeel van VSV. En CSV moet echt uit een ander vaartje gaan tappen. Moet elkaar makkelijker gaan vinden. Zuiverder zijn in de basis. Wil het überhaupt gaan denken aan kansen en mogelijkheden op die gelijk.

0: hoorden Michael Jackson met Billie Jean. En we gaan weer even terug naar Niels. Niels, zeg maar.
1: Ja, Olaf, het is CSV dat misschien wat kan gaan doen aan die achterstand. Niet dat ze nog een penalty hebben gekregen of wat dan ook, maar zojuist heeft de doelpunt te maken van deze wedstrijd, de enige doelpunt te maken, Koen van Poelje, een gele kaart gekregen. Hij ging veel te hard door eigenlijk op een speler, op een onnodige plek eigenlijk ook. Een terechte gele kaart, denk ik, vlak voor mijn neus hier. En hij beving die overtreding op Jort Kosterop, die kort daarvoor al even op het gras had gelegen omdat hij een tikje in zijn gezicht had gehad. En nu moest hij dus een stop te verduren krijgen. Maar goed, er zijn dus de 11 van CSV die nu een hoekschop mogen gaan nemen. En kregen de 10 van WSV. Kijken of die numerieke meerderheid het voordeel gaat opleveren wat CSV nodig heeft. Komt daar die hoekschop? Ja, dat is gevaarlijk. Wordt gestampt door, ik denk dat het de aanvoerder was. Dus hij, die bal was uiteindelijk over de zijlijn. Werd gestampt, maar ging vervolgens tergend langzaam aan alles en iedereen voorbij. En op de zijlijn kon die bal niet meer worden binnengehouden door een van zijn medespelers. De rechterkant wordt niet gezocht, want de bal is alweer in rood bezit. Door CSV aan te voeren. Kijk of ze die nummerieke meerderheid dus kunnen uitspelen. Ja, niet zo. Dit is dus precies een van de dingen die ik eigenlijk CSV Apeldoorn verwijt. Een vrije bal die dan gewoon in de voeten wordt geschoten van een speler met een zwart-wit shirt aan. En ja, dat is terecht iemand van WSV. Dus ze zullen toch de beter verstandig gaan doen om gewoon over te spelen naar de mensen in het rode verkeer. En de bal wordt nu uitgetrapt door een ingooi door WSV. Dus CSV mag zo direct gaan gooien. De bal is op een ander veld, dus moet een nieuwe bal komen. Is er dan ook. En zojuist is het ook een opmerkelijk moment. Want CSV dacht te kunnen gaan schieten, een van de aanvallers. Maar de bal werd net van zijn voet afgepikt. En de keeper van WSV pakte die bal in de handen, terwijl hij de alle gelegenheid had en die bal weg te spelen enzovoort. Heel CSV dacht aan een terugspeelbal en dus een directe vrije trap. Maar de scheidsrechter zei, nee hoor, dat was niet een bewuste terugspeelbal. En dus mocht die keeper de bal in de handen pakken. Ik vond het opmerkelijk, je kan hem zo uitleggen, maar ja, aangezien de keeper echt alle tijd had om die bal gewoon goed te werken met de keeper, vond ik het niet nodig dat hij met de handen ging oppakken. De scheidsrechter kon niet verder. Het is nu CSV die een tijd trap gaat krijgen. Ongeveer halverwege de helft van WSV. Vanwege Leunen in een duel. Ik zie het daar Rijn Sellies weer weglopen aanvoeren. Hopelijk dat de overtreding op hem was begaan. Het is Jort Bosveld die zich over die vrije bal gaat observeren. Ik denk niet dat hij het in één keer gaat proberen. Hij mag de bal nu wel een meter naar voren leggen van de scheidsrechter. Die zegt even wachten voor op het sluit. Dus heel hij maakt de indruk om die bal voor te gaan geven. Komt die bal. Wordt goed voorgegeven. Daar is een goed kans. Maar die komt nog net door de aanvoerder van WSV. Dat is Stijn Rozenboom. Kan worden verlengd. Uiteindelijk tot een hoekschop. Een nieuwe hoekschop voor CSV. Die gaan we zeker nog even meenemen. De vorige hoekschop was namelijk heel erg gevaarlijk. Komt die twee handen de lucht in. Vanaf de linkerkant wordt die bal genomen. En die bal is te kort. Maar er kan weer worden overgenomen. Dan met een handige overstapbeweging dacht ik dat hij die bal terug kan gaan leggen op een medespeler. Maar die verpest hem dan weer. Dan is er hier op de middenlijn een duel tussen de spits van de WSV en twee verdedigers van CSV. Drie keer raden die dat gaat winnen. We hebben gespeeld hier op het hoofdveld van WSV. Ongeveer een minuut of 11. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Een minuut of 10 in die tweede helft. De stand nog altijd 1-0 in het voordeel van WSV. Met een mannetje in de staat. Nog een minuutje of 3-4 denk ik.

0: Miles Smit en Niall Horan met Drive Safe. En we gaan weer even terug naar Niels.
1: Ja, hallo, dankjewel. Ik was helemaal in de war met de tijdswaarneming, want inmiddels staat op het spoor wordt de officiële speeltijd van 60 minuten. Denk ik een half uur dus, dus is gesleten. En CSV heeft echt een reuze kans laten liggen op de gelijkmaker. Ja, wat gebeurde er? Slordig spel achterin, een beetje gepruts. En daardoor lag de keeper al op de grond en stonden er nog twee man van WST op de doellijn. En uitgerekend die twee mannen coach de spits van dienst uit om maar tegenaan te schieten van CSV. Ja, dat was echt de kans op de gelijkmaker. Het zou niet helemaal verdiend zijn geweest, denk ik, dit is. Want WSC is wel echt de betere voetbal en beter voetballende team. Maar uiteindelijk moet ik zeggen, ja, het was van beide kanten niet best dat we vanmiddag hebben voorgestoten gekregen. We worden eigenlijk nog wel een vrije trap, omdat er op een meter of 25 is het denk ik wel, een overtreding wordt gemaakt op Ruel Mabiala, de invaller. En de bal wordt dus even rustig klaargelegd door de captain. Dat is Stijn Rozenboom, de centrale verdediger die onwijs veel heeft weggehaald wordt. Vanmiddag uit die verdediging elke keer als CSV daar dacht aan een aanval, dan zat hij er wel tussen met een voetje of met zijn kop. En die bal wordt in één keer genomen, dat de meeste vaak zit. Het gaat huizen hoog over. En de keeper van CSV maakt natuurlijk haast. We hebben twee minuten al gespeeld in blessuretijd. En de keeper ziet natuurlijk ja, geen andere kans dan dat die bal maar gewoon lang spelen. Opportunistisch spel van CSV. Ja, ze moeten wel, want het kan niet te lang meer duren. We hebben wat kleine blessuregevalletjes gehad. De scheidsrechter maakt alsnog geen aanstalten om te gaan fluiten. Maar dat kan toch echt niet lang meer duren. We gaan het meemaken. We gaan het de laatste fluitsignaal. Het is WSV die...

0: vlucht van de luchtpistool. Die heeft daar geschoten. Het is toch weer het veld ingekomen. En de bal ligt dus bij CC in de 16. Keeper maakt haast. Gaat die bal weer lang spelen. Kan haast niet anders. Nee, toch kort. En dan via de nummer 7 komt die bal toch weer lang gespeeld. Ja, CC moet wel. Ze hebben die goal nodig voor dat gelijkspelletje. En uiteindelijk dan heeft dat niks op. Misschien nog de counter van WSG. Zij heeft nog even zin in kennelijk. Even kijken. Die wordt langs de spits gespeeld. Dan zegt de scheidsrechter, want ik heb het nog gezien. Wij hebben ook nog gezien. Het is WSG dat kan juichen. Die hebben hier weliswaar niet gewonnen. Ik kan niet meer met het beste stel dat ik van hen gezien heb. In ieder geval, dat is misschien ook de nieuws geweest dat CSV aangeboren is. Zij kwamen op een net is in Frankrijk de voortgang in deze eerste finale van de winnaars van Groep C en D. Ja, terug bij de studio, Olaf.
1: Helemaal goed, dankjewel.

0: Davina Michel met Duurt te lang. En we gaan weer naar Niels die bij de volgende wedstrijd staat.
1: Ja, dat duurde helemaal niet lang voor de volgende wedstrijd kon beginnen. Ik denk dat de mannen van zowel Roodbuur als VSV het eerste elftal ergens anders hun warming-up hadden gedaan. Het veld werd vrijgemaakt nadat er een alpha foto was gemaakt van de WSV onder 23, de winnaars dus. Dat zijn die 1-0 overwinning, zojuist tegen de CSV onder 23. En nu tijd dus voor die andere finale. Ja, ik hoop dat dat voetballen gezien dat weer wat beter gaat zijn dan de vorige wedstrijd. Er staat op de zin van beginnen, scheidsrechter fluit nu. Ik wil dat klokje ook wel eens even snel gaan aanzetten. En het is Roodbuur dat de aftrap heeft moeten nemen en dus ook in balbezit is. Nou, we kijken wat daar vanaf gebeurt. Nou, in principe een harde bal die door het midden wordt gespeeld. Ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling was. Ik denk dat er een hoge bal langs de zijlijn gespeeld had moeten worden. Maar dat kwam wel aan uiteindelijk bij een medespeler van Roodbuur. Dan nu via een verdedigende actie, bal over de zijlijn. Roodbuur hier aan de rechterkant. Zie ik voor mij de opstellingen, maar we zijn direct van start gegaan. En we zijn dus al eventjes begonnen aan die tweede helft. Nog altijd balbezit voor Roodbuur. Het wordt geprobeerd om rustig op te bouwen, maar deze

Die wil daar niks van weten. Stoort al heel veel. Ook op de keeper en ook op de centrale verdediger. Die wordt aangespeeld. En dus is er overname op een gevaarlijke plek voor WST. De bal wordt uiteindelijk naar de linkerkant gespeeld. Waar volgens versterking komt en die bal even iets teruggehaald wordt. En weer het middenveld papier gespeeld. Daar de andere Lesnica, broer van, dus Evani, die daar aan de bal kwam. Het spel is gelegd naar de rechterkant nu door WST. Daar wordt wel iets te ver voor iemand uitgespeeld. Waardoor er even een overname mogelijk leek voor Robier. Maar dat was weer slordig, zodat de bal uiteindelijk bij zelfs de keeper, die al is daar halverwege de helft, eigen helft staat van WST, uiteindelijk is beland. Die doet iets attent mee. Als een soort extra veldspeler gaat hij weer terug zijn goal in. En ook Robier probeert hoog druk te zetten. Maar het is uiteindelijk via de middenvelder, Lesnica, dat de bal wordt veroverd en naar de rechterkant, de linkerkant, excuus, kan worden gebracht. Een mooie steekpas, maar dan zegt de grensrechter, ik heb buitenspel gezien. Over de grens en de scheidsrechter gesproken. De wedstrijd is in handen van Sander van Berkel. En hij wordt geassisteerd door de heer Grotrim en de heer Buitenhuis. Zo, weer helemaal op de hoogte. En gaan we even kijken of deze aanval van WST ergens toe gaat leiden. Nu is er weer vlak voor buitenspel. De bal wordt weliswaar keurig afgerond. Echt heel netjes, klinisch. Via het zijnetje uiterst in het zijnetje. Maar helaas in buitenspel. Standig altijd 0-0. We hebben 2,5 minuut gesteerd. Nog één aanvalletje meenemen. Diepe bal. Die valt goed. De keeper moet nu heel snel terug van WST. Het is uiteindelijk de nummer 9 van Robier, die het al hard voorzet. Kan helaas niet worden binnengelopen voor Robier. En uiteindelijk kan de bal zelfs worden uitgegeven. We hebben dus gespeeld 3 minuten. Exact. De stand nog altijd 0-0.

0: Bruno Mars met Risk It All. En we gaan weer even terug naar Niels.
1: Ja, waar het tempo in de wedstrijd redelijk hoog ligt in die eerste zes minuten tot dusver. En beide teams echt wel proberen met passingsvoetbal elkaar te bereiken. En dus met overleg een aanval op te zetten. Nu ook WSV, die dit keer via de rechterkant. En wordt de bal uiteindelijk even rust. Nee, nu dan toch diep en dan... Via 2-3 schijfjes kan die bal worden voorgeschreven. Dus dat is een lege voorzet, een lage voorzet. Maar van niemand van de WSV tegenaan kan lopen. En dus is het de keeper van Robur die de bal kan oppakken en die aan de voet heeft. Over de keeper gesproken, dat is natuurlijk Brian Roskin. En hij heeft de bal, geeft de bal niet. Ik ga denk ik even de gelegenheid krijgen om de opstelling met die door te nemen. De 11 mannen van Robius zijn er schoon. Op de goal dus. Brian Roskin. Jarno Huiskamp. Lola Jansen. Steven van S. Ruben Huiskamp. Luc Bouwmeester. Paul Diesel. Cyril de Graaf. Björn de Jonge. Rita Hendricks. En Kino Bos. Dat zijn de 11 mannen van Robius. En welke 11 van WSV staan daar dan tegenover? Simon Reusden. Staat het voor. Bij WSV, Nathan Smits, Gennaro Seintje, Matthijs Gijssen, Milo Oosterhof, Mitchell Telnikus, Jasper Kraai, Lars van der Lucht, Dani Lesnoussa, Mario Landar en nog Raf Beekman, Breitman, moet ik zeggen. Dat zijn de 11 mannen van WSV. Opvallend vind ik, Matthijs Gijssen is de aanvoerder, de nummer 10 van WSV. Terwijl ze natuurlijk ook de ervaren Mitchell Telnikus in de verleden hebben. Maar hij is dus niet de aanvoerder, die is niet in deze wedstrijd. Nou, we hebben even kijken wat er hier gaat gebeuren. Er is een overname op het middenveld. Dat is de aanvoerder. Die geeft een goede steekpaart mee, maar daar kan ook Groen en Robben worden gebracht. Ja, dat was een gevaarlijke aanval. De eerste echte grote kans en goede mogelijkheid. Dit keer dus voor WSV. Een goede steekpas door het hart van de verdediging. En kon worden meegenomen. Niet helemaal lekker. Net iets te ver voor zich uitgespeeld. Door, dat was Raf Breitman. Die nu wel net niet goed meekreeg om ook eens lekker af te werken. Dat is weer al geleidend naar de bal. Zo van zo goed af zijn keerpen. Goede redding dus ook wel attentie door de van Robi. Nu dan weer WSV. Niet opnieuw op die steekbal wilde ik zeggen, maar de grensrechter geeft aan weer uit het buitenspel. Ja, het is duidelijk dat Robier buitenspelval meermaals heeft gehanteerd met succes. Want er is al een keer gescoord, maar dat was niet uit buitenspelpositie door WSV. En elke keer wordt er goed gestapt door die laatste linie. Nu diepe bal van kijken, dat is natuurlijk, die kan worden verdedigd uiteindelijk. Maar de keeper kan niet anders dan die bal op links wegtrappen. Komt dan toch terecht bij de speler van de SP. Een beetje hotse van Slavonia nu. Nu is het niet zo fel, dus die keeper weer in speelt. Nu heeft hij iets meer tijd om iets goeds met die bal te doen. Nou gaat naar de op links uitgeweken Wisselkrammetjes. En die neemt de bal toch weer mee centraal naar het midden. En speelt weer de keeper in. En die gaat het over de rechterkant proberen. Daar komt met een kaart die bal vrij in het middenveld inderdaad. En wordt daar opgepikt. Dan wordt het wel uitgeschoten en die wordt... Oh, scheidsrechter. Ja, hij sluit wel heel makkelijk af. Dat komt WSV speler daar een beetje makkelijk weg. Dat goed weg. Dat is een heel gek aan de hand. Maar één balverlies dus voor WSV. Ja, bij het trap gaan ze een aanval opzetten over de rechterkant. Is daar de aanvoerder van WSV die bal aan de voet heeft. Een paar meter pakt en dan vervolgens het centrum weer opzoekt en eigenlijk geen oplossing ziet. Anders dan de bal breed om terug te spelen richting de nummer 33, Raf Breitman, die de bal niet speelt. De bal kan nog worden voorgetrokken, binnengehouden worden. Echt op de achterlijn denk ik.

Maar daar is het weer voor de keeper die doorgetrokken bal. Dus loopt ook deze aanval op niets uit. Wordt nu druk gezet. Die de bal aan de voet had, die maar snel naar voren speelt. Wordt de Duur Leerder gesprongen op de middellijn door twee spelers. Uiteindelijk is het winst voor Roodier. De bal wordt nu goed doorgegeven. Maar daar is dan Lesnoussa die bal kan worden kan onderscheppen. En die bal bezit weer voor. En dan wordt het toch BSV. Daar nou toch bij. Ja, het is even nu een diepe bal. En dan kan op het laatste moment toch verdedigd worden. Het is een gevaarlijke actie. Nu is het de scheidsrechter die zegt van ik heb nu een overtreding gezien van BSV op een van de verdedigers van natuurlijk Robert Evans. We hebben gespeeld 11 minuten, bijna 12 minuten. Stand nog altijd 0 tegen 0.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated was dit. En we gaan verder naar Niels weer.
1: 15 minuten gespeeld. De eerste helft. De finale tussen WSW, Sertal en Robier en Velocitas. Eigenlijk nog een enorme grote kans verder bij elkaar gestuurd gekregen. Tempo ligt wel hoog. Beide teams proberen elkaar echt af te jagen. Die ook weer is balbezit voor de keeper van WSW. Heeft de nog aan Telnikus en die speelt dan het middenveld in. Krijgt de bal die de kaart weer terug. Nieuw het middenveld ingespeeld. Dan wordt er hoog opgezet door in ieder geval de mannen van Robuur. En dat levert van in dit geval weer balbezit op. En zo gaat dat tot dusver al 15 minuten over en weer. De teams jagen elkaar af en geven elkaar weinig ruimte om eens...

om aanval op te zetten. En eens even rustig te kijken of daar een vrije man te vinden is. Nu dan misschien. Het is WSV die over de linkerkant de aanval probeert te zoeken. Het is de nummer 11 van WSV. Eens even kijken, dat is Milo Oosterhof. Die de bal, kan breed spelen uiteindelijk op de aanvoerder van de WSV. Dat is Matthijs Gijssen. Die haalt maar eens uit. Maar zijn bal gaat een metertje, of misschien zelfs wat minder, over de goal. Uiteindelijk van Roodbuur. Er is wat aan de hand, denk ik. Er wordt gewisseld. Nu al, dat is goed. Het is de nummer 14 van Roodbuur die naar de kant gaat. Dat is, even kijken, Cyril de Kraat. Zou misschien iets zijn met niet helemaal tik of wat dan ook. En hij wordt gewisseld. Kijk, ik heb voor hem in het veld kan. Dat zou de tactische wissel zijn, een omzetting. Nummer 11 is in het veld gekomen. Dat is dan Rens Smit. Die werken in de administratie. Rens Smit in de tijd. En waar Cyril de Graaf dus vanuit de achterste linie kwam, is het Rens Smit die op het middenveld lijkt plaats te nemen. Nu een hoge bal door de keeper van WSP. Blind weggetrapt, hoog de windcirkel in. En daar is het uiteindelijk Robi die de bal kan overnemen. En dan is er weer slordig balverlies. Waardoor er hopelijk weer wat kan verzonnen worden door WSP. Een knappe aanname hier van WSP-speler. Dat was Lars van der Lug. Hij neemt de bal handig mee, maar uiteindelijk stoot hij toch te ver voor zich uit om echt gevaar te gaan stichten. En ook nu weer dus er, wordt er hoog druk gezet door WSP, die de bal in de bezit is van de keeper van Brody. Die kan alleen maar de bal snel wegtrappen, voordat hij zichzelf in de problemen werkt. Maar dat levert dan weer balbezit op voor WSP. Het is Mr. Selmers, die een metertje op 10 van de middenlijn. Ja, de bal rustig aan de voet mee. Het is dus een walking voetbal die even van Selmers is. Hij is in de windcirkel beland. Hoe sluit dan die bal rechts breed mee te geven. Dan wordt er versnelling gemaakt. De bal wordt diep gespeeld, maar die is te hard. En niet te belopen voor een van de spitsen van het WSV. Dus dan kunt u die bal rustig aan de voet meenemen naar het centrum van zijn verdediging. En al oppakken op het moment dat hij terug heeft gezet. Want hij gaat hem meegeven. Krijgt de bal weer terug en sluit dan nu de bal op diepte gaat geven. Kan het gekopt worden door de verdediging van WSV en uiteindelijk zelfs de bal worden overgenomen. Dat gebeurt op de middenlijn zo ongeveer. En vervolgens is de bal weer in zit van WSV via Lesnoussen die de bal breed heeft en links van dit dier. Zo wordt er wel flink afgewisseld door WSV. Dan weer links, dan weer rechts en af en toe een bal door het midden. Telkens is dan kijk naar Vita te zien. Die is iets voor een bal door het midden. En die bereikt daar Marinho en Linda. En die bal wordt diep gegeven uiteindelijk. Dat levert die is dat ze bal niet op haar kan weer de bal overnemen. Dan een snelle aanval, maar daar wordt de bal net weer niet goed meegenomen door diezelfde Lodder. Marinho Lodder. Met nummer 18 spelend. Hij werkt zelf de bal over de achterlijn. Het is een doeltrap voor uiteindelijk natuurlijk Robbie en Verloos. Dat hebben gespeeld. 19 minuten. De stand nog altijd 0-0.

0: Armin van Buuren en Mr. Props met Another You. En we gaan weer terug naar Niels.
1: Dankjewel, Olaf. Ja, we hebben hier nu 23 minuten exact gespeeld. Staat hier op het scorebord. 0-0 nog altijd de stand. En verdedigend zijn beide teams eigenlijk niet of nauwelijks in de problemen geweest. Aanvallend is het niet goed. Het is vooral de slag op het middenveld. Die lijkt wel beter verbonden te worden door WSV. Die daar net even iets gehouden zijn in dat middenveld. Maar uiteindelijk de voortzetting. Ja, dat is gewoon de eindpas die ontbreekt. Zeker bij beide teams. Maar het is gewoon... Er is er geen uitgespeelde kans gehad. En wel wat stoppogingen en dergelijke. Maar ja, dat mag verder is geen naam hebben. We hebben wel zojuist even een kansje gezien voor Robuur. Maar dat uiteindelijk over de linkerkant Paul Diesel weggevonden in de 16. Na een goede dieploopactie van hem. Hij kan nog net van de bal worden gekleed in de corner. En heel tekenend is dan wel dat die corner wordt genomen en al over alles en iedereen heen gaat. Er wordt dan nog gesprint om die bal over de andere zijlijn heen te voorkomen. Nou, de bal doet het zo hard dat dat gewoon niet gelopen was. En dat is in ieder geval voor de WSV. Nu ook, via een ingooi, ongeveer een meter 10 van de middenlijn af. Op de eigen helft. De bal gaat achteruit. Die rechterkant dus probeert uitgespeeld te worden. Net als van Lissorre. Daar kan iemand van... Robuur tussen komen en gaat die bal uiteindelijk voor een ingooi voor Robuur over de zijlijn. De halverwege de helft van WSV. We gaan even kijken of daar wat uit te voeren komt. Dus, ingooi genomen, Kerk, ik denk die valt in de 16 inderdaad. Volgens, die wordt vanuit de tweede lijn gecontroleerd. Dat is vrij kansloos. Ik vind op het mis, dus als je op deze manier... je doelpunten gaat scoren, dan dat zou heel bijzonder zijn. Ik denk echt van een meter of 30 in één keer op doel gestoten. Alle volley, maar die bal ontbreekt elke vorm van richting. In ieder geval niet zeker niet op de goal. Ik denk dat daar de bal zit weer gevonden door Robi. De bal gaat achteraan. En dan is het zelfs naar de keeper die halverwege zijn eigen maar niet gaat geven. Over de linkerkant van Hoven wordt een duw gegeven. Scheidsrechter vindt het helemaal niks. Dat was echt een overtreding. Maar die bal kan uiteindelijk worden voorgegeven. Slechte aanhouding, geen controle. Waardoor Michel Elmekus de bal kan, met het hoofd kan meenemen. En kan uitspelen over de rechterkant van deze twee. Moet het gevaar te maken. En wordt het veld ook.

aangestoten. Een beetje richting centraal, richting de linkerkant. En uiteindelijk is dat ook weer slordig. En kan die bal worden uitgedeeld. En dat gaat in het team. Ja, dat gaat nu een hoop missen hoor. Bij beide teams wordt het elkaar maar moeilijk te vinden. En alleen de achteruitpaas die komt aan. En juist die voorwaartse paas is, daar gaat het veel mis. Nu dan, een laatste aanvulling nog even met u meenemen. Voordat we weer naar de studio gaan. Maar ook die loopt het niks uit. Les Nusser wel misschien ook die de bal kan oppikken. Wordt het balletje handig meegegeven over de rechterkant. Dan wordt het voorwaarts. En oh, in het zijnet gestoten. Vanaf mijn kant leek het wel op dat die bal binnenkwam. Hij werd hard en hoog in het zijnet. Waar we nog een minuutje goed spelen. Voor die eerste naar de rust gaan. De stand hier is nog altijd 0-0.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Na een aardbeving bij Zandeweer in Groningen zijn tot 12 uur 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen was sprake van mogelijk acute onveiligheid. De beving had kracht 2,8 en was volgens het KNMI veroorzaakt door gaswinning. Het was de zwaarste beving in de regio sinds maart. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval zeker 11 gewonden die naar ziekenhuizen werden gebracht. Op sommige plekken tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. In totaal moesten 400 mensen worden geëvacueerd. De brandweer ontving bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid in een sporthal. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige ex-scholier verwondde ook 2 jongens zwaar gewond en 1 tiener licht gewond. De dader, eerder veroordeeld voor mishandeling, bewonde de schoolaanslagen en was gefascineerd door Anton Lundin Pettersson. Bij een ernstig ongeluk in het Engelse Middlesbrough kwamen 7 mensen om het leven na een politieachtervolging. Rond 3:30 botste een Volkswagen Passat die tegen het verkeer inreed op een politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden, waaronder 2 politieagenten. Men start tegelijk een verplicht onderzoek naar de toedracht. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
4: En een hele goede avond. Mijn naam is Olaf en we zijn nu bij de Apeldoorn Cup. En ik heb nieuws aan de telefoon.
5: Bij de finale door van BSV tegen Robur. Robur die zojuist een corner heeft gediend vanaf de rechterkant voor hen. Het was een goede aanval van Robur. Kijken wat de officiële speeltijd is eigenlijk al zit er eigenlijk al op. De eerste 30 minuten, de eerste helft zit erop. Maar deze corner mag nog genomen worden. Het is een goede corner, die wordt ingebracht. Uiteindelijk

in het drukte van de spelers door de WSV-verdediging uitgededen. En dan zegt de scheidsrechter na 30 minuten en een beetje, bijna 1 minuut blessuretijd. Heren, het is rust. We gaan rusten voor de T. En ja, 0-0 dus. Het is ook WSV die in mijn optiek wel het betere van het spel heeft. Maar echt grote kansen heeft dat nog niet opgeleverd. Zojuist was het pak voor de rust. Telmekus, niet zo Telmekus, notabene onze linker centrale verdediger. Die op de rechterkant in de aanval zich meldde. Daar zit het goed door. Verroterde de bal zo ongeveer op de rechterkant van de eigen helft. Ik zit halverwege de helft van Robier in ieder geval. En zijn aanval komt alleen maar door de besluit door een overtreding. Uiteindelijk werd er voor een overtreding een variant gekozen waarbij Les Nusa vanaf een meter of 18 in kon lopen en probeerde in te spelen. Maar het stond zoveel in het gemeenschap op het gebied van Robier dat daar de brein in de leven spelers die kon daar gewoon niet doorheen. Dus was dat een slechte variant in mijn fiets. Dan weet ik dat gewoon in kunnen pompen op de 5 meter en dan kijken met de kop tegen. Nee, tot dusver nogmaals, aanvallend is het tover. We hebben regelmatig uit stel al open zien klappen van Robiers en zijn kruk. We hebben een doelpunt gezien, wat is het afgekeurd. En de meeste dreiging naar voren heeft dan weliswaar WSP. Robiers heeft ook een paar kleine kansjes en mogelijkheden en een paar toernis gekregen. Maar vooralsnog zijn beide verdedigers, verdedigende linies, niet in gelegenheid gebracht. Dus is de stand halverwege 0 tegen 0.

0: U hoorde Michael Jackson met Man in the Mirror. Ik moet nog even klaarstaan. Ondertussen hebben we Niels ook weer aan de telefoon.
1: Ja, waar het de tweede helft bijna op het punt staat van beginnen. Ik zeg bijna op het punt staat. Dus roept een dubbel op. Maar het komt omdat de spelers nu pas het veld betreden. Scheidsrechters en de grensrechters doen dat ook. Zoeken een plekje. Gaan eerst nog even netjes de netten controleren van de goals. Dus we gaan aanstonds wel beginnen. Maar ze zal nog eventjes de tijd nodig hebben voordat alles en iedereen in gereedheid is wat te doen. Ik kan al wel vertellen dat WSV heeft aangekeken vier keer te gaan wisselen. Ik heb in ieder geval twee spelers herkend die erin zijn komen. Die de warm-up hebben gedaan. En ik heb het dan over Jesper Kok, met nummer 9 de spits. Die mij een hele goede indruk heeft gemaakt. Die een hele wedstrijd. Die ik mogen doen. Dat is voor de bos. En de tweede speler die ik herken, dat is Senna Waard. Die komt ook in het veld. Ik zie haar ook allebei nog staan. Ik weet niet of het helemaal zeker wie voor wie zij zijn komen vervangen. Maar goed, dat komen we er zelf wel achter. Het ontbreken zo direct in ieder geval twee nummers. En er zijn dus nog twee andere spelers. Dat ik niet zo snel herken. Dat dan precies zijn. Dat gaat allemaal iets te snel. En ik zie de nummers nog niet helemaal duidelijk. We gaan beginnen aan de tweede. Het is WSV die de achteraf heeft Venno. En die bal gaat hier eerst achteruit. Waar in ieder geval Mitchell Telmekus nog steeds in het veld staat. Dat is de

Hebben gezien. Weinig tot geen verdedigende problemen, maar wel dat is ook grappig. Dit is de bal wordt door de verdediger van DSV hoog teruggespeeld. En de keeper denkt, ja, dat was misschien wel een bewuste terugspeelbal. Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar hij durfde naar de keeper van Robi de eerste helft dat wel gewoon deed. Hij durfde de bal niet in de handen te nemen en kopte de bal niks aan de hand voor de rest, dat is de moraal van het verhaal. Bij de verdediging komen niet op nauwelijks de problemen. Dat is voornamelijk de eindpas die ontbreekt. En de creativiteit en de technische vaardigheid van elkaar daarin moet zich dan gebeuren met een crossbal. Die vanaf de links rechtpositie, ja, de rechtsbuitenpositie wordt gespeeld. Er kan een verdediger van Rob is natuurlijk makkelijk tussen kruipen, maar hij heeft niet de controle om dan de bal in ieder geval over die bal zitten te houden. Dus het is net de kop niet in de eerste keer. Hij probeert zichzelf handig vrij te spelen. Dat lukt niet helemaal. Kan vervolgens wel door deze aanval in leven worden gehouden. Die een voorzet, die een goede voorzet die gegeven wordt geblokt. En dus gaan we de eerste hoekschop van de tweede helft. Drie keer voor de DSV. Vanaf de rechterkant. Dus de aanvoerder Matthijs Gijssen die de bal gaat inbrengen. Papilaya, even twee, ik kan het niet goed lezen. Papilaya zal het wel zijn. Die staat bij voor een korte variant. Dit is aanvoerder Bos, Tino Bos van Robier. Die op dat steekje gaat staan. Hoeveel meter is dat? Is het gewonnen door de scheidsrechter. Een stapje achteren. En gaan kijken wat maar de bal gaat nog lang worden gespeeld nadat de omstanders van het veld zijn gevoerd. Er zaten nog mensen langs de lijn op het veld, dat mocht niet van de scheidsrechter. Dus is het de hoekschop nu genomen. Wij kunnen even diep genomen, voor niet de doelkans worden gecreëerd door DSP. Dus is het balletje breed die opgegeven op die aanvoerder Gijssen. Die was nog aan de rechterkant blijven hangen. Dat is een lastige bal. Die valt precies op de 5 meter, dood. Maar kan vervolgens toch wel uitgedeeld. Nu is het dan de bal echt vrij door Robie. Die kost de bal naar mij toe, maar ik deed mee. Dus kijken we in voor Robie. Precies op de middenlijn wordt het genomen. En wordt door het middenveld. Daar wordt de bal handig ontspeeld. Dan kan de bal via de rechterkant worden ingebracht voor een nieuwe aanval in dit geval van Robier. Daar wordt de directe tegenstander opgezet. Uiteindelijk hopeloos breed gegeven. Blind eigenlijk. En dus loopt deze kans op niks uit. We hebben gespeeld in die tweede helft. 4 minuutjes. En de stand is nog altijd 0-0.

0: somebody else.
1: Kygo met Save My Love hoorde je net. En we gaan weer verder naar Niels.
2: Ja, Olaf, waar het nog altijd Will Willis als de muziek speelt in de tweede helft, krijgt zojuist de levensgrootste kans, de grootste kans van de wedstrijd tot dusver voor de WSV. De bal werd vanaf de linkerkant hoog voorgegeven en Gennaro Seintje ging eigenlijk onder de bal door, kopte een gat in de lucht. Maar de bal schoot dus door en daar was nog Jesper Kok. Hij bracht de bal weer achtervoor. Ik denk eerlijk gezegd dat het een schot was, maar zijn bal ging voorlangs. En daar had nog een speler van WSV aan kunnen zitten. Die had hem voor het intikken, maar de bal was zo hard die voor de voorlangs dat hij niet meer op tijd kon. Er kwam er wel een corner uit uiteindelijk. Niks op, maar dat was wel echt een grote mogelijkheid voor WSV. Het is nu, niks aan de hand. Het was Robuur die dacht een steenbal te krijgen in de 16 van de WSV. En daar was een stemutseling. Uiteindelijk de buitenspeler van de grond. Er niks aan de hand. Geen overtreding, geen penalty voor Robuur. Dat was dan misschien de grootste kans op de mogelijkheid voor Roosje in de tweede helft. Dus, het is nu een ingooi aan de linkerkant voor deze speler. Ook aan bij de aanvoerder van deze speler die de bal brengt. En uiteindelijk loopt er steeds door over die linkerkant. Wordt nu een goede bal gegeven? Kan die er voor de binnen komen? Nee, die bal is net iets te hard. Met achter de achterlijn wordt die bal alsnog voorgegeven. Maar dat mag natuurlijk niet. Dus het heeft Robuur die het al doeltrap mogen nemen. Ik krijg nu zelfs een vrije trap. Dit allemaal op een meter achter van de middenlijn op de eigen helft. Daar ging kennelijk iets mis in de ogen van de scheidsrechter. Dus mag Robuur een vrije trap nemen. Het is aanvoerder Tino Bos die zich over die vrije trap gaat bevinden. Die geeft aan bij die bal gaat spelen. Komt die bal? Is een goede diepe bal. Maar helaas voor Robuur kan alleen Michel Helmekes daar aankomen. En laat die nou net bij WSV spelen. Dus geen doelrijke kans voor Robuur. De bal wordt diep gespeeld. Maar dan kan de keeper van Robuur makkelijk erbij komen. En doet die dat dan ook. Nu dan, dus weer een bal is dat er een beetje tussen valt. Nu Bos kijkt naar de keeper en uiteindelijk is het de keeper die maar zeker voor de omgeving neemt, die bal werkt op een rotschop geeft.

naar voren toe. En die valt precies op de middenlijn. En daar wordt ongeduelleerd. En dan is het over en weer een duel. En uiteindelijk is het de WSV die over de linkerkant kan gaan aanvallen. Die aanval loopt nog steeds. Er is wel een overtreding gemaakt. De scheidsrechter heeft het voordeel. En dan wordt er venijnig geschoten van grote afstand. Maar verrassend en venijnig. Die bal gaat net naast. Door grote schrik van de keeper van Roodbeer. Want dat had ook zo binnen kunnen vallen. Volgens mij was het Gennaro Sainte die dacht van, goh, laat ik het eens proberen. Om de scheidsrechter te gaan even kijken bij de speler die op de grond lag. Nee, het is nog altijd niet te heffen. Twee kleine kansjes gezien. En grote kansjes voor WSV. Twee kleine kansjes dus voor Roodbeer. Maar stand nog altijd 0-0. En dat na 41 minuten spelen.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I met Gone, Gone, Gone hoorde je net. En we gaan weer verder naar Niels.
1: Ja, waar dus juist gewisseld wordt door Robuur. Het is, kijken, Jurk, de jongen die ervan afgaat en die komt er door hem op. Ik denk te zien dat het Xander Koopmans is. Jawel, hij vervangt dus Jurk, de jongen. Kijk wat dat, zeg maar, geweest gaat geweest. Terwijl ik even de bal kon aannemen, tenminste, dat aannemen was niet eens. Ik had het natuurlijk echt wel richting afgestuurd. En dat levert uiteindelijk een ingooi op voor PSV. En ook een voordeel van Gennaro Seintje. Die gaat erbij liggen en krijgt dus de tijd af mee. Het is een beetje te doen vanaf de zijlijn. En ik denk dat de helft van Robbie het is. Daar gaan we eens even kijken. Dat die tijd af gaat genomen worden. Dat is uiteindelijk kort via Senna de Waard. En hij speelt hem uiteindelijk terug de verdediging in. Hij komt zo bij de keeper uit. En die speelt dan vervolgens niet zo veel met de zin. Dat links centraal achterin zijn beland. De bal gaat hoog naar voren. Links overgeslagen, dat ik zeg. Want het middenveld, ja, het is daar erg lastig om daar de bal steeds vrij te maken. De duels die worden uitgevochten op het middenveld. Nu ook weer. En vervolgens via een overtreding van een van de spelers van WSV is het balbezit voor Robert. Uiteindelijk komt die bal bij Gino Bos. Die gaat ook op terug naar de keeper. En als de keepers aan de bal zijn, dan gaat die bal vaak regelmatig dus lang. En dat levert dan vaak ook weer balverlies op. Nu geen buitenspel. Dat eventjes dat een seintje terug kwam uit buitenspelpositie. Maar de grensrechter zit er ongetwijfeld veel beter voor dan ik dat zit. Dus kon die aanval gewoon doorgaan, maar geen bal zit geen kant op voor BSV. Dus de overname van Rode. En ook nu is het slordig en druk op het middenveld. Het is Jesper Kok die zijn verdediging in het middenveld is komt helpen. En de bal te houden met de geven. Oh, het is een deksel die een echte redding nodig noodzakelijk maakt van de keeper van WSV. Het was de nummer 16 van Internet. Xander Koopmans, die beproefd zijn geluk met de hier vanaf op. Die ongetwijfeld onderkant lag zou in het zuivervallen waren. Dus dat de redding gebracht kon worden door de keeper van WSV. Bleef er dus wel een doekstop op. En die zou je zeker even meenemen. Simon Reuter, de keeper van WSV, zat zijn mannen neer. Ze zoeken elkaar allemaal op de rand van de 16. En één man bij de eerste vrouw. De tweede vrouw was vrijgelaten. Dan komt die corner. Oh ja, die wordt in één keer ingedraaid. Maar daar was hij dus opgeruimd bij die eerste paal. Die poging van Gino Bos, die het nog maar geprobeerd. Hij probeert de bal erin te krullen, maar die bal valt op de dak van de goal. Het was overigens de tweede kans van Robuur. Eerder al was het Paul Diesel die vanaf de rechterkant een hoge voorzet kreeg. Hij stond links in het strafschopgebied. Als zijn techniek iets beter was geweest, had hij iets meer tijd gehad naar een wat betere aanname. Die tijd had hij dus nu niet. En hij schoot en schoot rakelings over. Maar dat was een goede mogelijkheid voor Robuur. Maar de stand had het meer 0. En het is Robi dat toch voorzichtig aan zich meer met het aanvalspel gaat bemoeien hoor, ten opzichte van WSV. Nu is het Simon, ik kijk naar de type van WSV, Simon Reusken die heel ver uit de bol komt. En nu een duel op het middenveld waar iemand aan zijn hoofd geraakt is. Het is volgens mij Jesper Kok, ja, die kijkt naar het hoofd, scheidsrechter legt direct het spel neer. Ik wil eerlijk gezegd wel dat het verder meevalt, hij maakt wel weer aanstap om op te gaan staan. Ja, nee, het is, er wordt nog even gekeken, ja, zegt de scheidsrechter, ik heb het spel stilgelegd. Nu moet je een minuutje van het veld af. Dat vindt Jesper toch dan niet zo leuk. Hij gaat er echt vragen van, ja, moet dat dan echt? Ik heb niet gevraagd om die verzorging, ik heb ook geen verzorging nodig gehad. Maar ja, scheidsrechter heeft het bij het rechte en spel is stilgelegd. Er is een rust een minuut, moet je volgens de nieuwe richtlijnen dan aan. Jesper komt niet klaar, zich bij zijn trainer, maar die kan er ook niks aan doen. We hebben gespeeld 50 minuten en we gaan ons, zoals het deze kant op gaat, als het doorgaat, opmaken voor een penalty-serie die dan beslissing moet gaan brengen. Zover is het nog niet, we hebben nog 10 minuten te gaan. En de scheidsrechter gaat de scheidsrechter het bal geven en brengt zo WSV in de bal. gespeeld, 5 minuten exact. Dan gaat hij naar de studio. Ik ga

0: Alles op gevoel van Fleming, Zoe Taran en Ronnie Flex hoorde je net. We gaan weer verder met Niels.
1: Ja, Olaf, het is zojuist een grote kans. Ja, grote kans in ieder geval fout van de verdediging en van name van de superagent WSG, Simon Reusling, die zomaar de bal uitrolde in de voeten van de speler van Rovio. En uiteindelijk kon die kans, ik kon het niet gezegd worden tot een echte uitgespeelde kans. Maar toch, het was even een slordig moment van de verdediging en van name dus van Reusling. Achterin bij WSG. En ik denk eerlijk gezegd, Olaf en luisteraars, dat de kansen worden niet bij elkaar gevoetbald, maar de kansen ontstaan pas wanneer de verdedigers of de spelers van de verschillende partijen niet fouten gaan maken. Want de buster voetballen wordt er weinig echt afgedwongen door beide teams eigenlijk. Het is nu een WSG die vanaf de rechterkant probeert iets. Dit is ook weer een foute inspelpas door wat die bal goed verdedigd en goed verwogen. En dan is de doorzetting zo abominabel slecht. Ja, dan zou je natuurlijk nooit een bal met elkaar voetballen. Dit is ook een vrij wonderlijke bal die dan uiteindelijk nog goed uitkomt. En kan worden voortgetrokken, maar eenvoudig uitgeleverd uiteindelijk niet zo spel nog is. Wat bedoel ik, een wonderlijke bal met een voorzet gegeven, maar die was zo hoog en zo hard. Ging aan alles en iedereen voorbij. Die kon uiteindelijk nog ten nauwe nood worden binnengehouden. Dus hij zegt Roep Jou, speler van Rovio bij zich. Die zegt van, hé, dit mag niet wat je nu doet. Een overtreding gemaakt. Hij laat het bij een berisping. En in de maan is het de laatste keer. Die kruisbeweging met de armen maken van afgelopen nu. En geeft de vrije trap dan aan JSP. En dan is het steeds de aanvoerder die zich overigens een beetje alle vrije trappen en corners ontfermt. Oftewel Matthijs Thijssen geeft die bal voor. En nog heden. Ja, het was zomaar bij de tweede paal. Jesper Kok, die net onder de bal komt een paar centimeters te kort om die bal binnen te koppen. Daar stond die bal op die vrij. Dat is wel opmerkelijk, terwijl het niet begint te regenen. Dat is niet helemaal wat we hadden afgesproken. Maar vanuit, je weet dat het bij een enkel broertje blijft. Dat hoop ik wel, want het zit eigenlijk zonder paraplu en zonder verdere bescherming zo langs het veld. Dus ja, dat is niet altijd het grootste slaggever. Maar we doen het er nog. Dat is, even kijken, Rodi, die nu op de middellijn in een balbezit is gekomen. Ik ben dat er nu een overtreding gegaan. Voordeel tot de scheidsrechter. En dus mag Rodi verder. Dit is een goede bal. Uiteindelijk de keeper die attent heeft doet en de bal afleidend in bezit kan nemen. Ja, dat was weer een voorbeeld van...

niet de aanval net te scherp, net te hard of juist te kort zo'n balletje. En dan gaat de aanval niet goed. Nu is het weer aan PSV om vlottig te zijn en zomaar de bal in te leveren bij Lopier. De bal vanaf de rechterkant kan worden voorgegeven. Dit lijkt een goede voorzet, maar die is te kort. Ja, het is steeds net niet zoals bij de voorgaande 56 minuten al heel tijd het geval is. En dus is het weer DST die probeert eruit te komen. En opnieuw weer het slordig pas. Nee, het is niet goed. En ik ga wagen aan de voorspelling dat het daadwerkelijk gaat uitmonden op penalties. Maar het heeft er wel alle schijn van. Met de 4 minuten gedaan. En daar kijk je even. Daar moet je gaan. Het is Senna de Laat die daar te laat is. En de speler van Rode Evolutie op de middellijn onderuit schoppen. Hij krijgt een tijdslag. De tweede keer dat de speler van DSD een tijdslag krijgt. Dus kan Rode kijken of dat ze met een numerieke meerderheid een voordeeltje kunnen gaan behalen. En het is gespeeld 57 minuten. Daar stand nog altijd 0 tegen 0.

0: Antoon met de enige. En we gaan weer terug naar Niels.
1: Ja, de enige echt heel simpel langs de zijlijn hier bij die finale wedstrijd tussen WSC en Roodbuur. En er zijn nog wat wissels hadden we plaatsgevonden. Dat is Rens Smit, die bij Roodbuur in het veld, die bij Roodbuur in het veld ook een heel hoor. Die speelt inmiddels in het veld bij Roodbuur. Die gaat nu die bal vooruit koppen. Dat doet hij goed. En dat kan die bal worden uitgedeeld. Ja, dat doet op... Zo'n Telmekus die bij veel duels en veel balverover betrokken is. Dus Tino Bos die de bal mag gaan ingooien, omdat die bal over de zijlijn is gegaan. Dat hij vlak bij de scheids naar de grensrechter. En die gooit hem helemaal terug naar de keeper. Ja, die stuurt hem echt aan. En Telmekus die zit naar die rustige plek tegen 1-0. 1-0, die vindt een vrije man daar in het centrum van de aanval. Dat is de nummer 6. Even kijken, die kan vervolgens niet een ploeggenoot meer bereiken. Dat was Steven van S. Die de bal eigenlijk nodeloos verloor. Hij had misschien iets meer tijd moeten nemen om zorgvuldiger te zijn in zijn passing. Maar ja, dat is misschien wel het verhaal van deze wedstrijd. Op het moment supreme klopt de passing niet, past het allemaal net niet en is het allemaal nog te hard te zacht te breken voor Rood en Flensburg. Nu dan een balletje die de uur is gespeeld en de scheidsrechter zegt exact, nee dat is niet helemaal waar, dus de minuut de blessure tijd, zegt hij het is genoeg geweest, we gaan verder op de streven. Dus we gaan even kijken hoe dat gaat aflopen. Dus Brian Rosler en Simon Reus gaan zich opmaken voor die penalty serie. En we gaan kijken welke spelers zich dan mogen gaan melden om voor de leider zich een strafschop te gaan nemen. De aanvoerder staan bij de scheidsrechter. Even aan van, ja, wat is nou handig om welke goal te gaan kiezen. Lijkt mij ook dat ze die dicht bij de kantine gaan doen. En als ze hier aan de overkant de bal gaan neerleggen en overschieten, dan moeten ze hem van de verkeerplaats afhalen. Dat lijkt ook niet handig. Maar laten we hopen dat de ballen allemaal netjes binnen de palen gaan vallen. Dat sluit natuurlijk een hoop tijd van de frustratie. Als ze dan over of naast de rug schoten. Maar ja, ergens zal het er een beetje mis gaan. De teams gaan nu kijken wie die penalties gaan nemen. De lijstjes worden klaargemaakt zoals dat dan zo mooi heet. De scheidsrechter en de grensrechters die staan in afwachting van wat gaat komen. Ik zit ook even in overleg met de studio. Dat betekent dat wij over 10 minuten uiterlijk de uitzending moeten gaan vrijmaken voor het volgende radioprogramma. Maar we hebben nog even de tijd om dit te gaan meemaken. Ik zou het perfect aan willen die niet in de 10 minuten beslist zijn. Tenzij die penalty race natuurlijk dusdanig lang doorgaat. Dat niemand mist of dat niemand raak ziet. Dat we niet 5, maar een veelvoud daarvan gaan meemaken. Het is allemaal afwachten. Het zonnetje heeft inmiddels weer gelukkig bezit genomen van het veld. De regen is weer gestopt. Het viel gelukkig allemaal wel mee. En ik denk wel dat we gaan kijken hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Het kan niet lang duren, denk ik. Ik stuur nog even terug naar de studio. Ik heb het niet melden totdat de scheidsrechter alvast gaat fluiten. Oh, we gaan de teams hier. Dus we blijven gewoon nog eventjes hier. Beide teams nemen plaats op de middellijn. Bij de cirkel is Robin die alvast die plekken gaat innemen. En een van de keepers die onder de lat gaat staan. Het begint volgens mij met Brian Rosler die als eerste gaat keeper. Dat is het toch de keeper van de WSV. Simon Reusden doet als eerste de keeper. Dan gaan we het zo meemaken. Kijk, de bal gaat al vast op 11 meter. Scheidrechter is er klaar voor. En we gaan het... inderdaad, de keeper van de Roodbuur. Die als eerste gaat keeper. Brian Rosler. En het is de nummer 11 van WSV die als eerste kan op die partij. Milo Oosterhof. Doterti, nummer 1. Kijk, dat is het fluit. En met een hutje, super de keer kant opgestuurd, laag in de rechterhoek. Van vanaf mij gezien, vanaf de gestoten, even dat ook doet. Pieter dook naar links. Dus 1-0 voor WSP. Dan gaat nu de Ruben Huiskamp achter de bal staan. Voor Rovier. De eerste penalty van Ruben Huiskamp. Even kijken. Ja, hij dat van achter. Zij zegt de fluit. En aanloop. Oh, Pieter zit in de goede hoek hoor. Maar Pieter van Overdrijf is grasstof, onhoudbaar. Pieter zat ook overtuigend in.

directie in hoek, maar is zo goed en strak genomen. En zij neemt dat beschermd houden aan. Prima doelpunt voor Robier. Die dan is het gebeurd weer aan WSV. De persoon van... De bal is niet goed. Het werkt nooit lekker voor de stadion. Naar Pat Smits, door het midden. En het is altijd een beetje een risicootje, maar hij gaat keurig winnen. Via dus de inzet van Nathan Smits. 12-2. Dan is het nu de beurt aan Steven van S is. Jazeker, Steven van S. Dan zou ik zeggen, daar is een zekerheidje. Neemt een lange aanloop. In tegenstelling tot de vorige kampioenen. Daar komt hij eerst. De aanloop. En die kan worden gehoord. Ja, dat is niet het beste moment van het zeker niet qua plaatsing. Ook niet qua kracht. Hij dacht misschien dat hij de type de andere hoek op zou kunnen sturen. Maar ja, deze was een eenvoudige plooi. Super goed door Sinewijk. Misser van Steven. Van S. Dus de tussenstand op dit moment 2-1 in de voordeel van Regens. Dan gaat die achter de bal staan Lars van der Licht. Nummer 16. De bal meer. En dan is ja, toch wel een behoorlijk aanloop. Staat, gaat op de rand van de 16 staan. Hupje en... Oh, hij plaatst hem naast. Lief van de paal, maar hij gaat niet in de tussen de palen, maar het vlak langs. En dus een misser voor hem. En staat het, dan heeft Roby de mogelijkheid om weer langzij te komen qua penalties. En dat moet dan gebeuren via Paul Diesel. En die gaat onberustelijk raak. Hard. Via de linkerkant van de keeper. Die duikt de andere kant op. Doelpunt. En dus is de stand weer gelijk. Twee doelpunten. Beide gemaakt. Allebei eentje gemist. Gennaro Seinke staat nu. Maakt zijn opwachting. Gennaro Seinke voor WSP. Speelde op zich een goede wedstrijd. Om zijn stempel niet helemaal drukken zoals het misschien normaal gesproken erin is. Maar mocht de hele wedstrijd blijven staan. Dus hij gaat tot aan de 16 met zijn aanloop. En vervolgens zit hij ook verkeerig aan de linkerkant van de voeten binnen. Dus is het 3 voor WSP. 2 voor... De Robier, dat is natuurlijk in te regenen. Het is Steven El Hoor, die de gelijkmakende beurt mag proberen binnen te schieten. Steven El Hoor gaat nu de bal klaarleggen. Hij doet het centrum misschien wel op. En dan doet een relatief korte aanloop. Interessant te zien, hij loopt hem aan vanaf rechts. Gaat hem met linkjes in de stieper. En doet dat voor Kinderen en onberispelijk. Dan is de stand gelijk. 3-3. Ja, het kan het nog wel even gaan duren natuurlijk. De vijfde penalty. Dat wordt genomen door de aanvoerder van deze Matthijs. Gijssen. Legt die bal klaar. Hij loopt een beetje vanaf de linkerkant aan. Zoals veel spelers van dus niet rechts waarschijnlijk nemen. Hij wilde echt via de linkerkant links van de keeper plaatsen. Hij zat goed. Wel echt richting de hoek. Was niet een per se slecht van het veldje. Maar ja, goede redding van Brian Dossler. Die daarmee de formatie van Robier op matchpoint zet, want als...

0: Tino Bos, aanvoerder. Zoon van Peter Bos, trainer van PSV. Die deze gaat binnenschieten, dan is de aanvoerder en Velocitas deze wedstrijd gewonnen via de penalties. En ja hoor! De keeper zit nog in de ploeg, maar het is de slechtste. Het is Gino Bos die Rovio en Velocitas via de penalty series de winst in deze finale oplevert. Allebei de teams hebben één keer gemist. Natuurlijk heeft de twee keer gemist en het is steeds wat gegeven kan worden door Rovio. Dat zij één keer hebben gemist en dus één keer hebben gescoord. 4-3 in de penalty series. Het begint nu keihard te regenen, dus ik zeg vanaf het WSV Sportpark. Bedankt voor het luisteren terug naar de studio.
1: Dankjewel Niels voor het verslag. En dan is het voor nu, zit het er ook weer op. Dit was de Apeldoorn Cup bij Apeldoorn Sport. We gaan eruit en tot de volgende.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige ex-scholier verwondde ook twee jongens zwaar gewond en één tiener licht gewond. De dader, eerder veroordeeld voor mishandeling, bewonde de schoolaanslagen en was gefascineerd door Anton Lundin Pettersson. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval zeker 11 gewonden die naar ziekenhuizen werden gebracht. Op sommige plekken tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. In totaal moesten 400 mensen worden geëvacueerd. De brandweer ontving bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid in een sporthal. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van een natuurbrand in Deliblatska Pescara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarde.

track uit de film natuurlijk, A Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier naar de Moon Boots en In My Life.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dat is Coffee en Casanova. En daarvoor natuurlijk de Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In the Park.

luisteren. Total Conquest natuurlijk uit 1985. Hit and Run hier in de Flashback Show. We blijven nog even in de 80s. Hier is Michael Brown. So many times. So many men, so little time.

dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Diesel. Je weet al zo'n ding wat in de weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus een nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club en Rumors.

Wat een prettige track is dit. Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt over Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track. De T-Groove Remix. En heerlijke bassline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is Eye to Eye.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een zwaardaanval op een middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige dader verwonden twee jongens zwaar gewond en een tiener licht. Er was eerder veroordeeld en bewonderde schoolaanslagen. Vooral Anton Lundin Patterson. Canada voert tegenheffingen in op staal en zuivel uit de Verenigde Staten. Premier Mark Carney noemde de deal slecht en weigerde akkoord. De Verenigde Staten starten zaterdag met een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan in op 8 september. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval 11 gewonden. Tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. 400 mensen werden geëvacueerd. De brandweer kreeg bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. De brand woedt in natuurgebied Deliblatska Peskara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week hulp aan Rusland, wat niet werd gewaardeerd door de Europese Commissie. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken. Waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie. info@crossroadsmusic.nl.
5: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder, hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere wolken verjaagt.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby.

0: De Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Doe Ja, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele, maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette. Katie Oslin met Doe Ja.

0: Light of a Clear Blue Morning is een echt baken van hoop. Dolly Parton schreef het origineel in de jaren 70, op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

0: Timothy Holtz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaagsel en Texaanse nachten.
1: Miss

0: tequila.
1: Ik ga naar onze wekelijkse trots, de Meet in Hollandhoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Amerikanen ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Amerikanen scene springlevend is.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee, die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

come. We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Op de westkant van Vrieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, waarbij de kop en staart ontbreken door vergevorderde ontbinding. De laatste keer dat dit op Vrieland gebeurde was in 2000. Dwergvinvissen worden 7 tot 7,5 meter lang, wegen 4 tot 5 ton en eten vis, zoals haring en makreel. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van de natuurbrand in Deliblatska Peskara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
5: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt, India Ramey. Ze heeft een verleden als advocaat, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittige Americana, met een scherp randje.
6: Oh,

Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen, maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid. How

Kelly Rose brengt een frisse, moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
1: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

In het eerste uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blokje Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad. Eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

Please Don't Tell Me How The Story Ends is een song van Kris Kristoffersen. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt. Zolang het moment nu maar blijft duren.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de Dirt Tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline.

Spaanstalige country Tejano getinte track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country-traditie leeft ook in het Spaans voort, met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze twee uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada.

0: tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanval op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffe van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van een natuurbrand in Deliblatska Peskara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandhelieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and Music met Carla Vis.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom aan onze luisteraars in Apeldoorn en omstreken en internet. Het is zaterdagavond 22 augustus. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radio-magazine Spirit, Mind and Music bij uw eigen lokale omroep RTV Apeldoorn en internet. Mijn naam is Carla Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. De techniek wordt verzorgd door Jan Rabelink. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvol en bewustmakende artikelen, aandacht voor de horoscoop van de maand augustus, het korte verhaal en tot slot de wijsheid van de week. En het geheel wordt geladeerd met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in die rust te komen, gaat u luisteren naar muziek van Aeolia met zijn Angel of Consecration.

Soms word je geconfronteerd met te veel dingen die je kunnen kwetsen. Soms zou je willen dat je minder gevoelig was en meer arrogant. Maar dan ben je jezelf niet meer. Zo begint de bijdrage van Mits Peters. Willen. Wat kan je? Wat doe je? Wat zie je? Wat komt er binnen? En wat ervaar je? En wat wil je? Het zijn allemaal dragen om over dingen na te denken. Dingen waar mensen bij betrokken zijn, die je voorbij ziet komen. Mensen die soms moeilijk kunnen doen, die pijn ervaren of veroorzaken. De laatste met bewuste intenties of door een zogenaamde onbewuste, niet subtiele actie of handeling. Door de kleinste dingen kan je als mens geraakt worden, vanwege iets wat niet positief binnenkomt en waardoor gevoelens dan niet meer fijn zijn. En waar misschien jouw grenzen overschreden worden van de emotionele basis die jij als mens belangrijk vindt. Belangrijk om te zien is welke basis je gaat ervaren om te kunnen zien en beleven dat mensen zo verschillend zijn en ieder heeft zo zijn of haar eigenaardigheden. Het is als een soort zogenaamde negatieve energie die je ervaart en waarin je niet weet hoe je ermee om moet gaan. Het je bewust worden van deze vervelende gebeurtenissen is des te meer ervaren dat jij als persoon bepaalde kwaliteiten bezit waarmee je dit kan herkennen en aanvoelen. En alleen om in je volste kracht te kunnen blijven staan en te denken dat jouw eigen basis als persoon vrij is om te zijn en te blijven bewegen als de persoon die je wenst te blijven. Het heeft er niets mee te maken dat je beter zou zijn. Enkel dat je datgene kunt nastreven wat het beste bij jezelf en anderen omhoog haalt. En het gaat soms met een traan en dan weer met een glimlach gepaard. Maar je blijft in je eigen kracht.

U heeft geluisterd naar Mystery Came, uitgevoerd door Clannad. Aandacht voor de maandhoroscoop van augustus 2026. Ik behandel een korte versie van de horoscoop van de stier, tweelingen en de kreeft, die allemaal betrekking hebben op de maand augustus. En afgewisseld met muziek van Fred Zondervan. Ik begin met de stier. Je zit niet meer te wachten op beloftes en toezeggingen. Je wilt zekerheid en weten waar je aan toe bent. Zeker als het om relaties gaat. Daarom ben je kritisch en soms geïrriteerd. De fase van het voordeel van de twijfel geven ben je al voorbij. Je krijgt hulp bij zaken die over je huis gaan. Je stelt hoge eisen. En misschien is het toch goed af en toe wat water bij de wijn te doen.

Ik ga verder met het sterrenbeeld tweelingen. Jouw planeet Mercurius gaat snel direct lopen en gaat over in de leeuw. Dat betekent dat er weer vaart in je leven komt. Alsof je uit een emotionele droom wakker wordt en de zon gaat schijnen. Je bent vrolijk en optimistisch, want de toekomst ziet er goed uit. Wees niet te snel met toezeggingen of beslissingen te nemen, maar wacht tot je alle benodigde informatie hebt.

Ik ga verder met het sterrenbeeld kreeft. Je gaat graven op zoek naar betekenis voor patronen waar je in zit. Je neemt afstand en kijkt naar het grotere geheel. Zodra je woorden wint voor wat er gebeurt in je leven,

ontstaat er ook meer inzicht. En in het verleden vind je antwoorden op de vraag waar je blinde vlek over gaat. En daarom ook hoe je daar in het vervolg beter mee om kunt gaan.

Het zoals gezegd is, u heeft geluisterd naar muziek van Fred Sondervan met zijn interpretatie van de horoscoop met betrekking tot de maand augustus. Het artikel Leven of Geleefd Worden is een liefdevol artikel met daarbij een affirmatie van Kira Zwanenberg, bekend van schrijfsels vanuit de ziel. Leven of geleefd worden. Vaak kun je het gevoel hebben dat de wereld aan je voorbij vliegt door alles wat je iedere dag moet. Neem de tijd om te leven. Je wordt als het ware geleefd door alle drukte die zeer overspoelend en overheersend kan zijn. En alle prikkels die je ervaart kunnen zorgen voor een bepaalde onrust en vermoeidheid die jou laten beseffen dat je het niet meer als het ware in de hand hebt. Veelal heb je het idee en gevoel dat je ergens de ware intentie mist van wat je eigenlijk zou willen. Wat is nu eigenlijk de clue van dit alles? Hoe kun je jouw leven zo vormgeven dat je een gevoel van tevredenheid en rust ervaart? De meeste tijd kost het je meer dan dat het als waarde oplevert. En dan ben je alle ballen draaiend aan het houden en ben je ver verwijderd van jouw werkelijke missie. Wat belangrijk is, dat je toch een vorm van rust creëert die je laat inzien dat je aan het hollen bent. En door de dagelijkse beslommeringen kom je vaak niet aan jezelf toe. Sta eens even stil. Neem de tijd voor jezelf en jouw werkelijke wensen en behoeften. Want als je zo doorgaat, steven je af op de afgrond en heb je geen tijd meer om af te remmen. Dan vlieg je als het ware zo over de rand en dan val je diep naar beneden. En om dit te voorkomen is het van belang dat je jouw leven weer in eigen hand neemt. Kies bewust voor personen en dingen die jouw energie geven. Dit heb je nodig. Dit heb je nodig om jezelf weer op te laden. Want die afgrond ligt er niet voor niets. Dit is om je scherp te houden en je te behoeden voor het maken van niet helpende keuzes. Leg jouw leven niet in de waagschaal, maar pak de regie terug. Dan zorg je dat je opnieuw het overzicht krijgt en heb je meer kans dat je jouw kracht kunt terugpakken. En dan hierbij de affirmatie. Ik heb de regie over mijn leven en zorg voor een balans in mijn energie. Ik weet wat mij energie geeft en kies voor mezelf vanuit liefde.

U heeft geluisterd naar muziek van Mike Rowland met Believe and See. Je mag altijd lief zijn voor jezelf. Dat hoef je niet te verdienen. Juist als je het moeilijk hebt, is die zachtheid extra belangrijk. Een mooi artikel van In een Balans uit Deventer. Lief zijn voor jezelf klinkt misschien vanzelfsprekend. Toch is het vaak makkelijker op de dagen waarop je je goed voelt. Wanneer je tevreden bent over wat je hebt gedaan, genoeg energie hebt en het leven een beetje meewerkt. Maar er zijn ook dagen waarop je jezelf minder leuk vindt. Dagen waarop je moe of onzeker bent, iets niet lukt of je anders reageert dan je had gewild. Misschien kijk je naar jezelf en zie je vooral wat er volgens jou beter zou moeten. En juist dan mag je jezelf niet loslaten. Je hoeft niet altijd tevreden zijn over jezelf om toch liefdevol met jezelf om te gaan. Je mag teleurgesteld, verdrietig of onzeker zijn zonder jezelf daar ook nog voor af te wijzen. Lief zijn voor jezelf betekent niet dat je alles aan jezelf mooi of goed moet vinden. Het betekent dat je ook bij jezelf blijft wanneer het even moeilijk is. Zoals iemand van wie je houdt niet alleen troost wanneer dingen alles goed heeft gedaan. Zo hoef je jouw eigen zachtheid ook niet eerst te verdienen. Misschien heb je op zulke momenten geen oplossing nodig. En misschien helpt het om af en toe even te stoppen. Je hand op je hart te leggen en jezelf rustig te vragen, wat heb ik nu nodig? Soms is zelfliefde niet meer dan jezelf geven wat je op dat moment zo makkelijk aan een ander zou geven. Een beetje geduld, begrip en zachtheid.

U heeft geluisterd naar de zangeres Pia met het mooie Preer. Aansluitend gedicht is een liefdevolle herinnering aan wat echt telt, is eveneens van Innerbalans uit Deventer. Een liefdevolle herinnering aan wat echt telt. In de drukte van elke dag vergeten we soms te voelen en te genieten en te vieren wat goed is en stil te staan bij al wat we hebben. Maar jouw leven is niet alleen een lijst van

dingen die nog moeten. Het is een verzameling van momenten die jou maken wie je bent. Kijk terug vandaag met zachtheid en liefde. Wat heeft je door laten lachen? En waar voelde je dankbaarheid? Wat gaf je energie? Of bracht je iets moois? Elke kleine herinnering is een zaadje van geluk dat er in jou leeft. Wat geeft het aandacht en het zal groeien in je hart. Wees trots op wat je doet, hoe groot of klein het ook lijkt. Vier je stappen, omarm je groei en wees dankbaar voor je reis. En als het even zwaar is, herinner jezelf eraan, je doet het zo goed als je kunt. Elke dag opnieuw. En dat is meer dan genoeg, want jij bent waardevol. Jij maakt het verschil gewoon door het te zijn wie je bent.

U heeft geluisterd naar Reiki Hart, uitgevoerd door het duo Grollo en Capatinata. Het is tijd dat je gaat doen wat je leuk vindt. Het is tijd dat je gaat doen wat je leuk vindt. Het is makkelijk om uit het oog te verliezen waar je leven bestaat niet eindeloos. En in dat licht is het belangrijk dat je je tijd, energie en aandacht besteedt aan dingen die je leuk vindt. Bezigheden waar je blij van wordt. Want weet je wat het is? We komen allemaal op deze wereld met onze eigen unieke interesses en talenten. En het leven voelt zoveel leuker en makkelijker als je deze capaciteiten benut, in plaats van ze te onderdrukken. Om maar een voorbeeld te noemen. Je hebt een hekel aan klussen. Soms doe je het dan wel, maar je vindt manieren om het acceptabel te maken. Maar je wordt er gewoon niet blij van. Je houdt niet van de rommel. En je hebt het geduld niet en midden in een project wil je er eigenlijk al gewoon mee stoppen en in een hoekje gaan zitten en klagen. Maar er zijn ook mensen die het heerlijk vinden om te klussen. Mensen die voor de lol kastjes gaan opknappen, hun huis verbouwen of bij anderen helpen complete verbouwing uit te voeren. Maar doe gewoon de dingen waar jij blij van wordt en dat geeft energie. Omarm jouw unieke talenten. Wat gaat bij jou makkelijk af en wat je graag doet? Vaak zijn we zo bescheiden over onze talenten dat we niet doorhebben hoe goed we zijn. Want als het eenvoudig voelt, lijkt het alsof het niet waardevol is. Terwijl je het ook anders kunt zien. Het gaat je makkelijk af, omdat je er een natuurlijke aanleg voor hebt. Kijk eens goed naar je talenten en interesses. Als je vrij zou kunnen kiezen, waar zou je dan het liefst je tijd aan besteden? En welke bezigheden zou je nu echt blij maken? Vergroot je vrijheid om te doen waar je blij van wordt. En wil je meer ruimte ontwikkelen om je leven vrijer in te richten, begin dan met je leven te versimpelen. Want op die manier maak je tijd, ruimte en geld vrij om nieuwe keuzes te maken. Veel succes!

heeft geluisterd naar muziek van Deuter met zijn Silent Alchemy. Het korte verhaal is een bijdrage van Jolande Rijnsburger, schrijfster van Levensboomverhalen. Er zat een jongetje op een stoep en hij is nog maar 5 jaar oud. Hij verveelt zich en met een stokje kerft hij op de stoeptegels, maar er komt geen tekening tevoorschijn. Hij is van huis weggestuurd omdat hij niet meer welkom was bij zijn papa en mama. Hij is verdrietig en bang tegelijk en heeft al de hele morgen door de stad rondgezworven. Zijn papa en mama waren niet zoals andere ouders. Nee, zijn ouders waren vreemd. Zijn mama had nog nooit het ontbijt klaargemaakt en zijn papa had nog nooit gewerkt. En hij moest zelf elke dag naar de winkel om brood te halen. Meer at hij niet. Soms waren er dagen bij waar hij helemaal niets at, want het geld was op. Dan hoopte hij dat hij iets eten kreeg op school. Maar vaak was het ook niet het geval. Nu zat hij hier en wist niet waar hij naartoe kon. Vanmorgen was weer die man aan de deur geweest. Het was een man in een zwart pak en een zonnebril op. Hij kwam een aantal keren in de week bij hen aan de deur. Hij mocht het niet weten, maar hij had hem al een aantal keren de straat in zien rijden en de man uit zien stappen. Hij zag dan dat hij aanbelde en zijn vader iets gaf in ruil voor wat geld. Daarna verdween de man weer in zijn auto om de volgende keer opnieuw langs te komen. Zijn vader en moeder gingen daarna meteen naar hun slaapkamer en hij mocht nooit binnenkomen. Het jongetje wist dan dat hij ze dan niet mocht storen. En hij was eens een keer stiekem in de slaapkamer binnengegaan en was geschrokken. Hij zag overal spuit op de grond liggen. Hij was toen snel weggehold. En vanmorgen was die man met die zonnebril weer aan de deur geweest. Hij hoorde het vanuit zijn slaapkamer. Papa maakte ruzie met de man. De man wilde hem niets meer geven, omdat papa geen geld meer had. En toen de man weg was, liep het jongetje naar beneden. Hij zag zijn papa en mama rust haastig heen en weer lopen. En ze waren zo boos op elkaar. Ze begonnen tegen elkaar te schreeuwen en te slaan. Het jongetje was op de trap gaan zitten en huilde zachtjes. Dit was niet de eerste keer, want hij wist wat er straks zou komen. Zijn papa zal straks alleen nog maar bozer worden en zijn mama zal alleen maar huilen. Na een aantal uren kreeg hij honger. En zo stilletjes mogelijk liep hij naar de keuken. Keek in het keukenkastje, maar zag dat het brood op was. Wat moest hij nu doen? Hij wist dat ze boos werden als hij om geld zou vragen. Maar hij had zo'n honger. Hij ging op de keukenstoel zitten en overdacht zijn mogelijkheden. Maar het was al te laat. Moeder kwam de keuken in. En met een behuild gezicht keek ze haar zoon aan. Hé, wat zijn nu stond te kijken? Moet je niet naar school?

De jongen keek bang naar zijn mama en antwoordde: nee, mama, het is zaterdag vandaag. Zijn moeder keek hem vreemd aan. Mama, heeft u nog geld voor een brood? Het brood is op en ik heb zo'n honger. En vader was nu ook de keuken ingekomen. En hij had de laatste woorden van zijn zoon gehoord en kwam woedend de keuken inlopen. Honger? Heb jij honger? De kinderen in Afrika hebben honger. Hoe durf je om eten te vragen? Uit mijn ogen, schiet op. En ik wil je nooit meer zien. De jongen stond angstig op, greep zijn jasje van de kapstok en keek nog eens een keer achterom. Zijn vader en moeder keken hem niet na. Nee, ze zochten in alle laadjes en kastjes naar geld. Verdrietig deden de deur achter zich dicht. Dit was ook niet de eerste keer dat dit gebeurde. Bijna elke maand werd hij weggestuurd om niet meer terug te komen. Maar elke keer liep hij weer terug naar huis, omdat hij niet wist waar hij anders naartoe kon gaan. Nu zat hij weer op de stoep en wachtte totdat het tijd was om naar huis te gaan. Maar een oplettende buurvrouw had alles gehoord en al meerdere keren gezien dat het jochie verwaarloosd werd. Ze liep naar hem toe en gaf hem een hand. Kom, zei ze lief, ik zal voor je zorgen. En de jongen gaf de vrouw een hand. Bij haar thuis mocht hij in bad en spelen met speelgoed. En ze bakte de heerlijkste pannenkoeken voor hem en hij at er wel 10 op. 'S avonds sliep hij in een schoon bed. Het gordijntje van het raam in zijn kamertje stond open. De jongen vouwde zijn handjes in elkaar en dankte de engelen dat ze hem hadden gehoord. Hij stapte in bed en keek naar de maan die vol was die nacht. Wilt u over mijn vader en moeder waken? Vroeg hij aan de maan. Ik kan niets voor hen doen, maar misschien kunt u dat wel. En een warme hand ging langs zijn gezichtje. Een engel die naast hem stond keek verteerd naar het kleine mannetje. Hij wist dat hij niets meer voor zijn papa en mama kon doen. En het enige wat hij nu kon doen, was dit jongetje in veiligheid brengen, zodat hij in liefde kon opgroeien. De engel bukte voorover om de jongen een zoen te geven. Slaap lekker, mijn kind. Ik zal je straks meenemen naar Zomerland, waar je weer kind mag wezen. En met een glimlach viel de jongen dieper in slaap.

U heeft geluisterd naar muziek van Misha Pepe met In Paradisum. Ten slotte de wijsheid van de week. Het is een bijdrage van Trudy Hekkert van de spirituele praktijk Heb Vertrouwen uit Nijverdal. Als je loslaat wat niet meer bij je past, gaan er weer nieuwe deuren voor je open. Vertrouw op het proces wat nodig is om jou te laten groeien. Nee, dat is niet te overzien. Dat mag je doen in overgave. Niets gebeurt voor niets in het leven en van alles mogen we leren. Maar houd het niet vast, want dan ga je jezelf tekort doen. Accepteer wat gebeurd is, verwerk en kijk wat je ervan hebt kunnen leren om het de volgende keer weer anders te gaan doen. Ondertussen is het tijd geworden om afscheid van u te nemen. U luistert, gaat luisteren naar muziek van Merlin Smetsik in zijn uitvoering van de Engelensymfonie van Liefde en Licht. Tot het nieuws kunt u nog naar luisteren. Ik bedank u voor het luisteren. Ja, Rabelink bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe met veel liefde, ook voor jezelf. Licht, vertrouwen en kracht. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. Heeft u programma gemist of wilt u nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn. Uitzending gemist. Klik op de programmering van zaterdag en de tijd 2200 uur tot 2300 uur. De uitzending is dan nog de hele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op

bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffe van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Bij de 59e herdenking van de Burma-Siam-spoorweg op landgoed Bronbeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. De gemeente Rotterdam ontsloeg deze zomer 2 ambtenaren op staande voet wegens corruptie.

corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie informeerde de gemeente dat hun gedrag substantieel ernstiger was dan eerder vastgesteld. In het onderzoek worden inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, waaronder 3 oud-ambtenaren. Aanleiding was een NRC-artikel uit eind 2023 over fraude bij aanbestedingen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2:00.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59e herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.